0: 1 mei nog gehoord.
1: Ja, hoe laat was het?
0: Het is nu 3 uur 's nachts. We hebben veel gesopen, maar ik wacht even, die filler moet lager, dat is deze. Ja, ik kan het gewoon. Voor iedereen die meeluistert, het spijt me echt dat je opeens iemand hoort tijdens non-stop. Maar we wilden even de vette mededeling geven dat wij net de zanger van Chef Special hebben gezien in de karaokebar in Haarlem. Het is een ongelofelijk feest, maar dat moest ik even delen met iedereen. We gaan nu naar huis toe, denk ik. Ja, toch? Waarom zeg jij niks?
2: Omdat ik niet in een microfoon sta.
0: Ja, maar dat kan je gewoon regelen. Ja, vet toch?
2: We hebben de zanger van Chef Special ontmoet.
0: Wacht. Ik wil iedereen eigenlijk wel nog het filmpje ook laten zien. Iedereen die meekijkt, voor nu even. Je kan het horen.
2: De helft die hoort is ook mij.
0: Ja, of mij. Oké.

jullie hoefden helemaal niet naar Caprera toe om dit hele feest te ontmoeten. Hij was gewoon in de karaokebar. Ik zweer jou, wij waren denk ik een kwartier. Nou, we stonden al even binnen, maar wij... Hij kwam binnengelopen en hij liep... Ja, we stonden al 2 uur binnen, nou en. Maar hij stond daar en wij herkenden hem direct. Gewoon direct. Ik heb ook nog allemaal filmpjes gemaakt dat ik hem zag. En opeens kwam Chef Special op als nummer. En toen ging hij dat live in ons neus zingen. Zoals je misschien kan horen is mijn stem ondertussen wel verdwenen. Ook na 3 uur radio en na 4 uur karaokebar. Waarom viel jij zo dichtbij? Ja, dat was eigenlijk wat ik wilde mededelen. Ik ga nu gewoon, godverdomme, rot op met die camera. Ik ga nu gewoon lekker naar huis toe. Ik ga lekker slapen. Voor iedereen die dit gehoord heeft, love. Stuur een berichtje naar 06 105 105 38. En laat vooral weten wat je hiervan vond. Wij gaan nu Chef Special draaien.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: 105. En dan game. En dan.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knap het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knap de Nieuwe Meer 6 kilometer langs rijden en stilstaan. Dan kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langsrijden en stilstaan. Dan kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langsrijden en stilstaan. Dan kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 km file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 km langsrijden en stilstaan. Dan kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Vroeg op de zondagmorgen. Ook dan begint de radiodag van het 105 met Vandaag de Dag.

relaxte, rustige start van de zondagmorgen. Met twee grootheden die al wat langer meedraaien. Sade en haar No Ordinary Love. En dit was Sting. Zonder de rest van de Police. Englishman in New York. Goedemorgen, het is zondag, de laatste van september. De herfst is begonnen. We zitten midden in een Indian summer. En aan het begin van deze zondag trapt ook vandaag de dag, de radiodag van het nieuwe 105 af. Weekendedities van vandaag de dag zijn er altijd van 7 tot 9 op zaterdag en zondag. En door de week is er dan de vandaag de dag door de weekse variant van 7 tot 10. We gaan even kijken wat er in het Niet Thuis Magazine straks gebeurt tussen 10 en 12. Tussen dit programma en het Niet Thuis Magazine om 9 uur is er nog Mark Smeets. En verder hebben we natuurlijk het weerbericht voor deze regio. Ik zei het net al, Indian Summer is coming to us. Ook in deze 023 regio gaan we nog heerlijk nagenieten. En we kijken nog links en rechts naar wat tips en naar wat nieuws uit deze grootstedelijke regio.

werd 7:50. Daar zo rustig als we begonnen. Zo drukker is dit vervolg met Kelly Light en haar Sweetest Release. Nadat we John Lennon hadden, dat was nog redelijk relaxed en ze kan stap nou. Zo eens even kijken wat er in het Niet Thuis Magazine gebeurt vandaag hier op deze laatste zondag in september 2026.

evenementen, dingen waar je naartoe kan, dingen die je kan gaan doen. En nou, daar zitten altijd allerlei leuke suggesties in voor de dag zelf, deze zondag. Of voor de komende dagen of het weekend daarna. En vandaag gaat het misschien wel over de halve van Haarlem. Want die is er vandaag, zondag 27 september. Dan kan je weer de halve van Haarlem lopen. En dat is een leuk jog-ren-run-evenement. En bovendien is die halve dus in het centrum van Haarlem ook. Het is een evenement op zich, want de start is op de Nieuwegracht. En de finish is op de Grote Markt. Dus allemaal in het centrum van Haarlem, die halve van Haarlem. Vandaag op de 27 september 2026. Misschien wel een van de onderwerpen in de tips en suggesties van Niet Thuis.

0: En zo waren we deels in de ons omringende buitenlanden terechtgekomen met Remo van het Groene Woud en zijn cha-cha-cha. En dit was Sucro uit Italië. En over de plas hier, Paul Jong uit Engeland, Senza Una Donna.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Vandaag is het dan wel die Indian Summer. Wordt het een graad of 21 op een zonovergrote zondag. Morgen is het dan even een wisselende dag. Met veel bewolking en regen ook gewoon. En dan wordt het toch nog 20 graden. Dat is toch nog aangenaam voor eind september. En dan echt Indian Summer op in ieder geval dinsdag en woensdag. Zon, veel zon, toch af en toe een wolkje. Maar die temperatuur, hè? Die temperatuur is opvallend voor september. Bijna begin oktober. 25 graden op beide dagen, dinsdag en woensdag de komende week.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Het is niet zomaar een dag, hè, die zondag. Het is van oudsher de rustdag. Maar dat is wel veranderd sinds de winkel openingstijden bijvoorbeeld zijn verruimd. Dat is ook alweer heel lang geleden dat de zondag eigenlijk gewoon een reguliere winkeldag is geworden. Jamie Lydell hoorde je met zijn Another Day. De kerstmarkt, de grote kerstmarkt in het centrum van Haarlem, is dit jaar gewoon weer een driedaags evenement. Net zoals in de afgelopen jaren. Veel Haarlemmers vinden het eigenlijk te druk. En er was dan ook een voorstel van D66 om de markt om te toveren tot een winterfestival dat weken zou duren. Maar dat voorstel van D66 haalde het niet in de gemeenteraad van Haarlem. Na volgend jaar wil Haarlem de organisatie overdragen aan een externe partij. En dan gaat het misschien wel veranderen, maar de markt die jaarlijks zo'n 150.000 bezoekers kent en een economische bijdrage van 4,5 miljoen euro aan de gemeente heeft, die vindt dus gewoon dit jaar weer 3 dagen lang plaats. De grote kerstmarkt op de grote markt hier in Haarlem. Voor je het weet is het alweer zover, we lopen al richting oktober. Nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl. En check ook onze app, daar staat ook nieuws in en daar kan je nog heel veel meer uithalen en in terugvinden.

Er staat op 15 november in Roodtown in Rotterdam deze jongen uit Breda, Adriaan Persons. En een andere jij, hartstikke leuk, in het Nederlands gezongen. Nog meer Nederlands komt er zometeen aan. Goeie.

0: my days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs and never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Hadden we het net over de Bredaanse jongeman, 30 jaar pas, Adriaan Persons, die in november in Roodhout staat in Rotterdam. Deze Cameron Whitcomb hoorde je net met One for Nothing. En die staat in februari, 9 februari, in Tivoli, Vredenburg. En dat is dan in Utrecht. De weekendeditie van vandaag de dag. Deze ook van de laatste zondag van september 2027. Die 26, hè, het is nu nog 26, ja, rustig aan. Het gaat al snel genoeg. Die gaat op 9 uur door. NOS Journaal van 8 uur hoor je zo meteen. Straks nog meer tips om uit te gaan. Het weerbericht. En we hebben nog nieuws over die kerstmarkt 2026 ook.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: En we gaan naar de man.
0: Ron Ambeek.
2: Met die hele zware stem die er ook prachtig mee kan zingen.

gaat niet altijd samen hoor, een zware stem. En er dan ook nog mee mooi kunnen zingen. Dat is een uitzonderlijke combinatie die zich in ieder geval bij Barry White voordeed met zijn You See the Trouble With Me. Maar ja, deze ook, hè? Was er ook zo eentje. Ook zo'n opvallende, typisch specifiek kenmerkende stem voor, in dit geval dan Lou Rawls. Ook aan de zware kant kon er ook mee zingen You'll Never Find Another Life.

la. Train en The Weeknd in het weekend van de halve van Haarlem. Straks, later deze zondag begint hij, de halve van Haarlem. Op de laatste zondag van september 2026, de marathon, de halve marathon. Je kan hem rennen, je kan hem lopen, je kan hem uitwaggelen. Hij vindt ook in het centrum plaats, op de grachten en op de Grote Markt. Daar is het evenement gaande, een echt centrum evenement hier in Haarlem. De halve van marathon, de halve van Haarlem. Halve marathon die van deze regio 023 vandaag op deze laatste zondag in september 26.

muziek van Somber blijft een beetje mysterieus klinken en bombastisch. Doet het goed, deze jonge Somber. En heeft succes met zijn muziek. En dat begrijp ik. Ik vind het aardig om te horen. My Body Isn't Ready. De kerstmoment.

die jaarlijks zo'n 150.000 bezoekers kent. En een economische bijdrage van 4,5 miljoen euro aan de gemeente heeft. Die vindt dus gewoon dit jaar weer 3 dagen lang plaats. De grote kerstmarkt op de Grote Markt hier in Haarlem. Voor je het weet is het alweer zover. We lopen al richting oktober. Nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl. En check ook onze app. Daar staat ook nieuws in en daar kan je nog heel veel meer uithalen en in terugvinden.

0: aardig nummer van Alessia Cara. Is het het opvies op de zondag van het nieuwe 105? De weekendeditie van vandaag de dag. De eerste twee uur op deze radiodag. En blijf zitten, zometeen gaan we naar het weerbericht kijken. Maar daarna, echt leuk, een jonge ster uit de Verenigde Staten aan het firmament aldaar. In de categorie country en western in de periode dat Ilse de Lange ook weer helemaal terug is met een track van ook alweer 16, 18 jaar geleden weer succesvol. Ook een beetje in die stijl in de Nederlandse hitparades. Ella Langley, zometeen na het weerbericht voor deze regio.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Vandaag is het dan wel die Indian Summer. Wordt het een graad of 21 op een zonovergrote zondag. Morgen is het dan even een wisselende dag. Met veel bewolking en regen ook gewoon. En dan wordt het toch nog 20 graden. Dat is toch nog aangenaam voor eind september. En dan echt Indian Summer op in ieder geval dinsdag en woensdag. Zon, veel zon, toch af en toe een wolkje. Maar die temperatuur, hè? Die temperatuur is opvallend voor september. Bijna begin oktober. 25 graden op beide dagen, dinsdag en woensdag de komende week.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Ja, dat kan met die en die instammer natuurlijk ook nog prima. Nick Hansen in de weekendeditie. En deze jongens, die zijn nog eens teruggegaan naar de plek waar het 50 jaar geleden allemaal begon. U2. En dat is toch leuk, hè? Op school is het allemaal begonnen voor U2. En dan om daar 50 jaar na het begin en na dat moment dat het allemaal begon nog eens terug te komen en dan weer op te treden in datzelfde schoolgebouw.

zoveel als mogelijk nog bij elkaar. En hoe mooi is dat dan? Dat je dan 50 jaar nadat het allemaal als schoolbeentje in datzelfde schoolgebouw terugkeert om nog een keertje, hoe was het ook alweer? En met de grootsheid die je dan 50 jaar later met z'n allen hebt. You too, and then with or without you, hoor je. Dit was ook een grootheid in die periode, de Commodores.

grootheden, vooral met de voorman toen Lionel Richie, Easy, hoorde je van de Commodores. En als je nou nog wat te doen wil hebben binnenkort hier in deze regio, dan kan je bijvoorbeeld naar de Phil straks. Want het Max Orkest gaat daar het indrukwekkende concertseizoen afsluiten met de grande finale. Vandaag is dat 27 september in de Phil. Dan staat het Max Orkest daar voor die grande finale. Ze staan garant voor een middag vol muzikaal plezier, herinnering en emotie. En verwacht een gevarieerd programma voor de liefhebbers van klassieke meeslepende nummers. Allemaal de grande finale dus van het Max Orkest. Straks in de Phil hier in ons eigen Haarlem vanaf 3:00 vanmiddag.

blijven allemaal hangen, hè, voor Mark Smeets. Hij is weer terug van vakantie. Wat later teruggekomen dan de rest, maar ja, de man is ook al wat ouder, dus die heeft wat langer nodig om weer een beetje terug te komen hier op de zender. Maar dat is inmiddels dus wel gelukt. Zometeen van 9 tot 10 OLM. Mark Smeets hier op het nieuwe 105. En OLM staat, dat heeft hij zelf bedacht, voor oude leuke muziek. Dan nog het Niet Thuis Magazine en het Nationaal Product. Dus de zondag gaat rustig verder hier op het nieuwe 105. Geniet van deze Indian Summer Sunday. En graag tot een volgende Vandaag de Dag.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
2: It is 40 up. Listen to the music.

This was Bobby Gentry. Kent u die nog? Kijk, iedereen heeft in zijn muziekkast, of er nou LP's in zitten of CD's in mooie rijen staan. Weet ik veel wat, cassette recorders hebben sommige mensen ook nog mooi opgeborgen staan. Heb je wel een stapeltje van, wat was dat ook weer voor muziek? En daar kom je dan niet goed uit. Nou, dat is nou precies de dag van vandaag. De opnamedag van dit programma valt op Hemelvaartsdag. Dus ik heb gedacht, de hemelvaart en hoe vaart die dan? Nou, gewoon uit dat stapeltje waarvan ik denk, wanneer heb ik dat gekocht? Hoe lang geleden heb ik het gespeeld? Heb ik nog te maken gehad met Otis Redding? U zegt wie?

A change is gonna come, riep hij toen, Otis Redding. Waarvan wij toen, toen hij overleden was, een soort van rijmpje hadden. Otis, die helaas dood is. En dat bleef zo lang. Hoe goed had hij kunnen worden en hoe beroemd had hij kunnen worden als hij zijn loopbaan uitgesmeerd had over veel langere tijd dan zo tragisch om het leven komen in een vliegtuigongeluk. Dat was Otis. De Staple Singers mogen dan hun gebed doen.

stapelsingers die wel heel lang konden doorgaan. Tot in hun 70ste maakten ze allemaal nog muziek. Ik zei u al, het was een stapeltje van muziek waarvan ik dacht van, hé, heb ik dat gekocht? Waarom? Ik kwam tegen symphonic rock. Daar had ik niks mee, maar waarom heb ik dat gekocht? Waarschijnlijk voor onder andere ook dit nummer.

herinnert u het zich nog? Eind jaren 80, begin 90, denk ik. En ik weet ook waarom ik de plaat heb. Another Day, overigens, heette dit nummer. Ik heb die plaat omdat ik toen... Ik maakte met Leo Blokhuis voor de VARA het programma For the Record. En toen hadden we afgesproken dat we een keer een programma zouden maken met muziek die helemaal niet bij ons paste. Ik was van singer-songwriters en van rock en van blues en van southern rock voor al dat. En Leo was weer van andere zaken. En toen kwamen we ineens naar voren met het idee om wat toen gangbaar was, symfonische rock te laten horen. Zo direct heb ik nog 2 of 3 voorbeelden waarvan je denkt, hé, hoe kan dat nou? Wat ik wel leuk vond, was een Nederlandse band die Johan heette. En ik had het net over een Other Day te spelen, maar zij hadden The Day Is Done.

The Day Is Done. Dat was de titel. En die groep heette Johan en die zijn zomaar ineens gestopt. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer waarom. Ik denk dat ze... Wat zullen ze gespeeld hebben bij elkaar? 5, 8, 10 jaar. Maar ineens stoppen. Het was genoeg geweest. Maar dit herinner ik me nog wel. Dat Johan en Day Is Done. Net zoals ik me zeer goed herinner dat je in Amerika een band had die een nummer 1 had over de hele wereld. En die hing van honing aan elkaar. Ja, dat klinkt misschien gek, maar misschien dat u het ook met me eens bent. Kansas heette ze.

Kansas was de groep. Het is, denk ik, een vette 30 jaar geleden dat dit een honinghit was. Zo noemden we dat toen. Zo zoet.

zo mooi. En het lag dus op een stapeltje en ik denk, nu ja, ik heb het gekocht, maar vind ik het nou nog mooi? Ja, ik herinner het me nog. En waarschijnlijk heeft u dat, als u wat ouder bent en naar dit programma luistert, heeft u dat ook nog. Dat je denkt van, oh ja, ja, zo was het. Weet u ook nog Bonnie Raitt?

Dat is nou een mooi liedje. Love has no pride. Bonnie Raitt, fel ondergewaardeerd. Hele goede gitariste. En de stem die ze hier had, maar dat is dan een opname van zeker 30, 40 jaar geleden, die mocht er ook wezen. Op een verzamelaar die ook in dat stapeltje lag, kwam ik een band tegen waar ik goede herinneringen aan had. Zal ik u proberen uit te leggen. Ik deed wel de Ronde van Frankrijk, dat heet de Tour de France. En dan ben je in de maand juli bij de hele tijd onderweg. En dan moet je 's avonds rijden naar je uitzendingen. En dan om wakker te blijven, hadden we een serie cd's aan boord die ons wakker hielden. Dat was of Het Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot, allemaal meezingen, of The Golden Earring, of ILO. En ILO was nou precies een band waarvan je zei van, jeetje mina, wat is dat leuk om naar te luisteren. En is het dat nog steeds? Ik denk dat ik het wel weet. Het is het ritme wat het deed waardoor je niet in slaap viel.

wist ik nog. Dat stemmetje dat er achteraan kwam. Hoe lang geleden zal ik dat gedraaid hebben? 30 jaar geleden, meer? Oké, Mr. Blue Sky van de Electric Light Orchestra. Het was een leuke band om naar te luisteren. Leuke band ook om naar te kijken. Leuk om naar te kijken, maar goed, mooi om naar te luisteren was Irma Franklin, de zuster van, hoe heette dat nummer ook weer? Never Let Me Go. Ja.

Erna Franklin, Never Let Me Go. Wat een stem. Zo heette dat vroeger, een stem als een klok hebben. Ik weet niet of dat te zeggen is van de groep Styx, maar die zit in hetzelfde papiertje waarin ik ook Kansas tegenkwam. Dan kan je er ongeveer van uitgaan dat dat symfonische rock van de jaren 80, 90 is.

Tix en Sing for Today. Zou dat nou nog werken? Ik bedoel, het is van zover geleden, maar het is wel mooi om het weer eens terug te horen. Dit nummer heb ik echt decennia niet meer gehoord. En waar wordt het nog wel gespeeld? Bestaat arbeidsvitamine nog? Daar zou het een plaats kunnen hebben. En datzelfde, nee, dat is niet waar. Ik wou zeggen datzelfde geldt voor Willie Nelson. Willie Nelson heeft een aparte zender nodig. Geweldige man. Ik heb 2 concerten ooit van hem gezien. 1 in Amerika, in Austin. En 1 in Amsterdam. En dat Amsterdamse was prop en propvol in de stad. Melkweg, geloof ik. En dat was op een avond dat het Nederlands voetbalelftal speelde. En de organisatoren dachten van, oh, als er maar genoeg mensen komen. Nou, het puilde werkelijk uit. Schitterend. Willie Nelson. Can I sleep?

Willie Nelson, Can I Sleep in Your Arms? Het is muziek om heel erg rustig van te worden. En naar Willie Nelson luisteren, dat is nooit vervelend. Dat ging door de decennia heen. Hij werd ouder en hij werd strammer, zoals we dat allemaal worden. Maar die muziek van hem en die stem, echt prachtig. Hoe anders was dat met ELP, Emerson, Lake & Palmer? Zegt u dat nog wat? Het was een band die in staat was om ook wel naar te luisteren. Ze hadden altijd wel iets geks. Dit was, ik denk, een hit. Want het staat op een hit-cd-verzamelaar.

vonden we toen mooi, in die tijd. Emerson, Lake en Palmer. Fanfare voor de normale mens, zo heette dat nummer in het goed Nederlands. Ik liet u muziek horen die ik zeker 3 decennia niet heb aangeraakt. Een stapeltje dat in de muziekkast stond. En ik dacht, wat doe ik ermee? Shelby Lynn was toen al uit, denk ik. Misschien. En ze had iets met If I Were Smart. Misschien dat ik dat ook wel eens tegen mezelf had mogen zeggen. Tot volgende week.

0: Jumbo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
3: Goedemorgen, dit is het Niet Thuis Magazine. Tot 12 uur.

fijn liedje is dat toch? Promised Land van Joe Smooth hoorde je op Haarlem 105. En goedemorgen. Dit is, ja, ik vond het wel kunnen, Promised Land. Dat heeft toch iets te maken met God en kerken en dingen. En we hebben straks dus ook iets van de kerk aan de Grote Markt. Namelijk, goedemorgen alvast trouwens. Dit is tot 12 uur het cultureel programma Niet Thuis Magazine. Dus volgende of aanstaande begin, het eerste weekend van oktober, nee, moet nog even inkomen. De vereniging Vrienden van de Grote of Sint-Bavokerk organiseert dan jaarlijks in het eerste weekend dus van oktober de Bavo-dag. En op deze zaterdag brengt Podium 21 de voorstelling Escher en Bach tot leven als een waardige afsluiter van de Bavo-dag. Daar gaan we het zo over hebben, over die voorstelling. En Sterk Bloemendaal Heemstede, die organiseert ontmoetingsactiviteiten en die biedt hulp en ondersteuning. En Sascha Prins, die vertelt ons zo wat er allemaal te doen is. En het Tijlers Museum heeft een nieuwe tentoonstelling, Zeker weten hoe wetenschap werkt. En daar horen we straks meer over. En natuurlijk, fijne muziek. Tot 12 uur is dit het Niet Thuis Magazine op 105.

0: Bruno Mars, I Just Might, had een heerlijke plaat, is dat ook. Nou, de Vereniging Vrienden van de Grote Hof Sint-Bavo-Kerk organiseert jaarlijks in het eerste weekend van oktober de Bavo-dag. En daar is van alles te doen. Maar we gaan nu eerst eens even praten met een acteur, Aus Gredanus. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je zou, als ik het zeg van in de kerk en een acteur, hoe zit dat dan?
1: Nou, ja, die vraag die gaat heel ver terug, hè.
0: Ja.
1: Toneel komt eigenlijk oorspronkelijk uit het theater bij de Grieken. Dus er is een hele lange relatie. Hoewel bij de kerk alles gepredikt wordt vanuit de waarheid. En in ons vak, in het theater, is alles een leugen.
0: Ja, wou zeggen.
1: Maar dat gezegd hebbend gaat het allebei eigenlijk over hetzelfde. Hoe moet de mens leven? En nou, daar geven beide partijen daar een reactie op.
0: Mm-hmm.
1: Door de eeuwen heen.
0: Ja. En wat ga jij doen?
1: Nou ja, het is een beetje een wonderlijke geschiedenis. 3 jaar geleden was er een herdenkingsjaar van Escher. En Escher, het museum, staat in Den Haag. Vlak daarbij staat een kloosterkerk. En Escher was een heel groot liefhebber van Bach. En Geerte van de Wetering, die organist is, die dacht... weet je wat, ik ga 1 dag Escher en Bach bij elkaar brengen. En dan vertel ik iets over Escher. En ik speel elementen uit Bach. Want ze hebben iets gezamenlijks. Namelijk dat het allebei wiskundige genieën zijn. En toen heeft hij mij gebeld. Wat kun je een paar tekstjes maken... die de verschillende prenten van Escher verbinden met stukken van Bach. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik zei, ik ga zelf niet meer op het toneel. Maar ik wil wel die teksten schrijven. Nou, toen had ik die teksten geschreven. Toen dacht ik, ja, ik moet dat eigenlijk toch zelf gaan doen. Omdat ik bedacht had, ik ga niet alleen die teksten doen... maar ik ga ook Escher en Bach lijfelijk op het toneel zetten in die kerk... om daar iets over te vertellen. En toen dacht ik, ja, dat moet ik eigenlijk zelf doen. En het is ook maar 1 keer. Maar dat is zo'n succes geworden... dat een heleboel kerken, die wilden dat programma hebben. En toen hadden ze iets van, ja, ik vind het flauw om te zeggen... ja, nee, ik zou het maar 1 keer doen.
0: Ja.
1: Dat programma is een heel eigen leven gaan leiden... in binnen- en buitenland. En ja, met heel veel succes. Want het is een hele leuke combinatie van theaterelement... Er is nog een licht element bijgekomen, een lichtkunstenaar... die ook de hele kerk in lichter laaien zet.
0: Oh.
1: Dus dat zijn 3 componenten die mensen ontzettend inspireren. Want ik sla de hele tijd de brug tussen Escher en Bach. En dat licht doet daar zijn eigen werk bij.
0: Ja, wat leuk.
1: Vandaar dat dit al het 3e jaar is dat we... door binnen- en buitenland rond te trekken.
0: Ja.
1: Met dat programma.
0: Ja. En hoe dat allemaal in elkaar valt met Escher en Bach, daar gaan we het niet over hebben. Want dat is de verrassing natuurlijk. Maar in ieder geval is er een fantastische lichtshow. Dus muziek en een toneelstuk, zeg maar, erbij.
1: Ja, en nog 1 ding wat heel erg leuk is in Haarlem, is dat Escher een heleboel prenten in de Sint-Bavo heeft gemaakt. Dus het is eigenlijk de thuishaven van Escher.
0: Oh.
1: En daar ga ik iets over vertellen ook. Want hij heeft daar heel veel in de Sint-Bavo gezeten. En een hele beroemde prent, ik zal daarover vertellen, die heeft hij daar gemaakt.
0: Oh, kijk eens aan. Wat leuk.
1: Sint-Bavo. Dus het is voor mij helemaal bijzonder om het in Haarlem te doen.
0: Ja, ja. Snap ik, ja. Nou, wat leuk. Dus het is echt wel een evenementje. Het is zaterdag om 7:30 begint het. En de tickets die zijn te reserveren via www.bavovrienden.nl.
1: Ja, ik geloof nog heel snel dat je erbij moet zijn. Want het is geloof ik bijna uitverkocht. Maar er zullen nog wel een paar plaatsen zijn.
0: Ja, precies. Oké.
1: Als je geïnteresseerd zijn, onmiddellijk gaan bellen.
0: Onmiddellijk bellen en reserveren. Nou, leuk, Aus Gredanus. Veel plezier dan. En fijn, bedankt voor je toelichting.
1: Ja, misschien tot zaterdag.
0: Ja, misschien tot zaterdag. Oké. Okay. Hoi.

0: voor haar aangevraagd. Want ze zijn als studenten gingen ze altijd helemaal uit hun dak op de volgende plaat. En als je moord, dan snap je er al. Dan snap je en dan weet je ook hoe oud Rita ongeveer wordt. Nou, dus namens Monique, lieve Rita, deze is voor jou. Een dikke verjaardagskus van mij, liefst Monique.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Road van Blue the Tiger. En daarvoor hoorde je I'm Too Sexy van Right Said Fred natuurlijk. Nou ja, het weer. Het was behoorlijk fris vanochtend onderweg hierheen. Dat krijg je nu. Het is tijd van het jaar. Bijna oktober ook, hè. Maar het wordt wel lekker warm vanmiddag. Het wordt zo'n 19 graden en de zuidwestenwind is er. En vannacht blijft het ook best lekker, want het blijft 17 graden. Maandag wordt het 20 graden. En dan wat er dan dinsdag en woensdag gaat gebeuren, dat weet eigenlijk niemand volgens mij. Ik heb een paar dingen nagekeken, maar de ene zegt het gaat regenen. De andere zegt het wordt bewolkt. De andere zegt de zon gaat schijnen. Maar in ieder geval waar ze het wel over eens zijn, wordt dat het ongeveer 24 graden wordt. Dus dat is dan wel weer lekker. En nou, dus we zullen zien. Volgend weekend wordt het droog trouwens, volgens nog.

0: Robin Thicke en When I Get You Alone hoor je op Haarlem 105 bij het Niet Thuis Magazine. Met aandacht voor alle uitgaanstips in Haarlem en omstreken. Met ook sterk Bloemendaal Heemstede, want die organiseert ontmoetingsactiviteiten en biedt hulp en ondersteuning. En aan de telefoon hebben we Sascha Prins. Goedemorgen.
1: Ja, Sascha. Goedemorgen, luisteraars. De maand is alweer om, inderdaad.
0: Ja.
1: De tijd vliegt voorbij en we genieten van het lekkere weer. Maar goed, we hebben inderdaad weer een nieuwe nieuwsbrief met allemaal activiteiten. We beginnen aanstaande donderdag al op 1 oktober met het programma van oktober. We beginnen met een film en lunch. Morgens om 10:30 kun je dan naar de film en aansluitend naar de lunch. Dan eten we aan lange tafels gezellig met elkaar even napraten over de film. Aanstaande donderdag is de film A Big, Bold, Beautiful Journey. Die is van vorig jaar. En het is een liefdesverhaal met een beetje fantasie ook. Het lijkt me een hele leuke film. Dus hij begint om 10:30. De film en de lunch kosten samen €13,50. Wel graag reserveren van tevoren. Dat kan op 023-548-3828 of op info@sterkbloemendaalheemstede.nl. Morgenochtend ga ik de nieuwsbrief op de website zetten, www.sterkbloemendaalheemstede.nl. Dan kunt u het allemaal even nalezen nog. En daar staat ook in hoe je kunt opgeven natuurlijk. En ook het volledige programma. Er zijn twee filmbedunches. Deze keer is hij op 22 oktober nog een keer. En dan is het de film Mr. Morgan's Last Love. Die is wat ouder, uit 2013. Maar het is wel een hele leuk film. Ook een romantisch verhaal. En een beetje grappig. Dus ook daarvoor kunt u zich natuurlijk al opgeven. Verder hebben we twee bijzondere activiteiten deze maand. Op zondag 18 oktober is er bij ons een toneelstuk in het Theater Luifel. Het gaat over de biecht van Fred Rozenhart. Het is dan Coming Out Day. Daar gaat het natuurlijk over de worstelingen met religie en voorkeur voor... gender, zeg maar. Het is best wel een mooi toneelstuk daarover. Het begint om 3:00. Opgeven ook weer graag van tevoren via hetzelfde telefoonnummer. 023-548-3828. U kunt even wat meer informatie vinden over dit toneelstuk straks op de website onder nieuws en ook in de nieuwsbrief. Daarnaast hebben we ook een workshop weerbaarheid. Dat gaat over zelfverzekerd en veilig op straat. Het is van Kevin van Zijl. Deze is op donderdag 22 oktober, 's middags van 14:30 tot 14:45. Wil je je zekerder en veiliger voelen wanneer je alleen over straat gaat? Dan leer je tegen deze laagdrempelige cursus op een praktische manier hoe je jezelf kunt beschermen, grenzen aangeven en met meer vertrouwen kunt reageren op onverwachte situaties. Dat kan ook weer opgeven via hetzelfde wat ik net zei, 023-548-3828. En het e-mailadres. Dat waren de speciale activiteiten van deze maand. En daarnaast hebben we natuurlijk heel veel ontmoetingsactiviteiten. Er zijn weer twee historische wandelingen. Die gaan deze keer over de Heemsteedse Dreef. Die natuurlijk al heel lang Heemstede doorkruist. Er wordt gewandeld vanaf plein 1. Dat is het gebouw waar ook de bibliotheek zit in Heemstede. We drinken altijd eerst met elkaar koffie. En daarna komt er iemand van de historische vereniging Heemstede Bloemendaal. En die loopt mee met de wandeling en vertelt allerlei wetenswaardigheden over vroeger en nu. Daarnaast hebben we weer een nieuwe schildercursus in de Molenwerf, Molenwerflaan 11. Het is een korte cursus en die begint maandag 5 oktober. Opgeven kan nog. Nou ja, daarnaast staan best wel veel activiteiten in de nieuwe nieuwsbrief. Dus ik zou zeggen, kijk vanaf morgenochtend even op de website www.sterkbloemendaalheemstede. En daar vindt u alle activiteiten die er zijn.
0: Nou, mooi. Genoeg te doen dus bij jullie.
1: Zeker, we hebben weer genoeg te doen. Overigens ook nog leuk misschien om te melden. Gisteren is wel de vroeger in Heemstede gebouwde Prinsenhof. Daar deden we ook allerlei activiteiten. Dat zit in de wijk De Grip. Nou, het Prinsenhof Prinsenhof is gesloopt voor de zomer. En er zijn nieuwe woningen gekomen. Er zijn voornamelijk de Oekraïense mensen die in het politiebureau zaten gehuisvest. En daarin zit een grote huiskamer. En de gemeente Heemstede heeft gevraagd of wij daar ook activiteiten willen organiseren voor de buurt. Maar natuurlijk zijn ook andere mensen welkom dan alleen maar buurtbewoners. En gisteren is die officieel geopend tijdens de Burendag met heel veel mensen die belangstelling hadden. Dus dat was sowieso heel leuk. We vragen aan mensen om mee te denken wat voor activiteiten ze daar graag zouden willen. Dus als u een activiteit weet en denkt van nou, dat zou ik wel graag een keer hetzij doen of bijwonen, dat iemand anders het doet, dan laat het weten. Dat kan gewoon via onze website, via ons telefoonnummer, via de e-mailadres. Vinden we altijd leuk als mensen zelf zeggen van nou, daar is behoefte aan, zeg maar. En daar is hier dus ook plek voor om dat in te vullen.
0: Ja, het is een beetje om de integratie te stimuleren.
1: Ja.
0: En dat allemaal na te lezen bij, geen Wij Heemstede meer, die website, maar...
1: Nee, Bloemendaal Heemstede. Nou, ja. We hebben nog een landingspagina. Er wordt gebouwd nu aan de nieuwe website. Die gaan we voor 1 januari vullen. Maar als je op www.sterkbloemendaalheemstede.com komt, dan kom je op een landingspagina en kun je nog naar de oude website.
0: Oké, top. Nou... Sascha Prins, dankjewel en een fijne zondag.
1: Dank je en een hele fijne zondag allemaal. Ja.

Jalen Nagonda hoorde je met Burning Temptation op Haarlem 105. Nou, even kijken wat er te doen is. Namelijk in de filmkoepel zijn er verschillende films te zien. Zo is er Juste une Illusion. Dat is Frans. Dat is van de makers van Intouchables. Het is een comedy over die periode van de jeugd waarin de hoop om de wereld te veranderen met slechts een illusie was. Oké. Dan is ook nog een première, een film met Brad Pitt, Heart of the Beast. Na een angstaanjagend vliegtuigongeluk komen Special Forces agent James Belmont, dan Brad Pitt dus, en zijn legerhond Odin diep in de wildernis van Alaska terecht, waar ze de strijd tegen de elementen moeten aangaan om te overleven. Zo'n survival film vind ik altijd leuk. Dan is er ook nog 500 Miles. Dat is de Engelse Finn en zijn broertje Charlie, die rennen in alle vroegte weg van huis. Nu hun ouders uit elkaar gaan, willen ze voorkomen dat ze van elkaar gescheiden worden. En ze trekken naar de Ierse westkust richting hun excentrieke opa. En dat is dus te zien allemaal in de filmkoepel. Er is ook nog voor de kinderen Het Vergeten Eiland. Het is een schitterend emotioneel verhaal over twee hartsvriendinnen die dichter tot elkaar moeten komen voor ze uit elkaar groeien. Ach en jee. Nou dat. En de herfstvakantie komt er ook nog weer aan. Oh, er is ook nog iets leuks. Namelijk in de koepel. Die werkt samen met het Verwijmuseum. Want daar is dan Living Mesh. Dus ter ere van die tentoonstelling in het Verwijmuseum kan je dan in de koepel een film gaan kijken. Op donderdag 8 oktober. En dat is een bijzondere filmavond. Er is een gastcurator. Even kijken. Het is iets. In ieder geval, het gaat allemaal over A World Beyond Linnaeus. Dus 8 oktober, 7 uur in de filmkoepel. Ik was laatst in de film. Daar was een benefietconcert en een inzamelingsactie. En daar was deze man ook. Roel van Velsen. En hij zette de boel op zijn kop. Was echt hartstikke leuk. Baby, get higher.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
2: Goedemorgen, tot 12 uur het Niet Thuis Magazine. Culturele programma. 105.

0: Trans Little Sister hoorde je van Terrence Trent D'Arby. Goedemorgen, dit is Haarlem 105 en tot 12 uur is dit het culturele programma Niet Thuis Magazine. Het Thuis Museum heeft een nieuwe tentoonstelling. Zeker weten, hoe werkt wetenschap? Hoe wetenschap werkt dan eigenlijk? We praten straks met de curator. En volgend weekend is het Vinylfestival met allemaal leuke activiteiten door heel Haarlem. De verschillende, in de Veel is er wat, in de... Ja, op de Grote Markt is er de hele weekend wat te doen. In de Koepel, nou, eigenlijk overal, zou je kunnen zeggen. En we kijken ook even welke voorstellingen er zijn in de schuur. En dat en meer bij het Niet Thuis Magazine op Haarlem 105 tot 12 uur. Ook fijne muziek trouwens.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: zo zin in. Chef Special. Ja, ze waren, je hoorde Amigo van Chef Special. Ze waren in Caprera, hadden ze een paar optreden. Ik heb daar goede dingen over gehoord. Ze zijn ook bij het Vinylfestival, zijn ze ook weer. Zijn ze vrijdag, daar ga ik ze zien. En dan hebben ze ook nog ergens volgend jaar in het Patronaat een optreden. En dat is het dan zo'n beetje, want dan gaan ze iets van een pauze of stoppen. Het niet helemaal duidelijk, maar goed. Ga er nog een keer naartoe, want hoe leuk is dat? Nou, dat maar. Er zijn nog veel meer leuke dingen. Namelijk in het Tijdens Museum, daar is een nieuwe tentoonstelling. En ik had net je naam helemaal goed. Eloela Gasso.
1: Ja,
0: dat. Goedemorgen. Jij bent de curator van die nieuwe tentoonstelling in het Tijdens Museum. Wat is er zoal te zien? Waar gaat het over?
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeker weten gaat over hoe wetenschap werkt. En dat gaan we proberen uit te leggen, want het is vrij abstract thema. Maar we gaan het allemaal uitleggen met hele leuke voorbeelden van wetenschap, of de geschiedenis en moderne wetenschap. En dat gaan we doen met 5 basisprincipes, waar alle wetenschappelijke onderzoeken aan moeten voldoen.
0: Wat zijn dat?
1: Die 5 basisprincipes zijn bewijzen, herhalen, bijstellen, toetsen en voortbouwen. En elk principe geeft aan inderdaad hoe wetenschap werkt en hoe kun je met deze 5 principes ook wetenschap onderscheiden bijvoorbeeld van nepwetenschap of van fake news.
0: Oh, kijk aan. Ja. En hoe laten jullie dat zien?
1: Er zijn een aantal voorbeelden vanuit ons eigen museum die hier intuïtief illustreren hoe deze principes werken. Wij voorbeeld bijstellen. Nou, wetenschappers veranderen wel eens van inzicht. Dat betekent niet dat ze van mening veranderen, maar dat er nieuwe informatie beschikbaar is. Mm-hmm. Waardoor wetenschappers anders tegen bepaalde dingen aankijken. En bij bijstellen laten we het verhaal zien van de zwarte zwanen. Dus Europeanen dachten altijd dat zwanen altijd maar wit waren. Ja, totdat Nederlanders in Australië terechtkwamen. En daar zwommen inderdaad zwarte zwanen rond. Dus daar hebben ze een paar van doodgeschoten meegenomen naar Europa om het te kunnen bewijzen. En okay. Dan hebben Europeanen hun ideeën moeten bijstellen. Nou, wacht maar even. Er zijn ook zwarte zwanen. Yeah. Nou, dit is een vrij eenvoudig voorbeeld, maar op een heel intuïtieve manier te laten zien dat wetenschap niet zomaar een mening is, maar dat er echt een hele gedegen constructie erachter zit van principes waar je aan moet voldoen.
0: Ja. En ja, precies. Wat leuk. En die witte en die zwarte zwanen vind ik wel heel erg grappig. Ja. Dat je dan neerschieten en meenemen. En dan, dit is het bewijs dat een van die onderdelen, ja, leuk. En wat is er nog meer echt leuk waarvan je denkt van nou, daar heb ik wat er dan te zien is?
1: Ja, ik zelf ben ik heel erg blij omdat de vormgeving heel hedendaags is, heel mooi en heel uitnodigend. Er zitten ook heel veel doedingen. Dus als bezoeker kom je zelf aan de slag om het echt te onderzoeken, want klopt het wel wat we allemaal hier in Tijlers beweren?
0: Oh, je mag ook zelf iets doen.
1: Ja, je mag van alles doen, vanzelf gaan onderzoeken of je telepathisch begaafd bent.
0: Oh.
1: Ja. Tot zelf ervaren hoe het is om aan wetenschap mee te doen. We nodigen de bezoekers ook uit om mee te doen aan bepaalde citizen science projecten. Dus je kan ook zelf aan onderzoek meedoen. Kan ook thuis bijvoorbeeld naar je bezoek. En er zijn genoeg voorbeelden die aanhaken op maatschappelijke kwesties nu. Dus vanaf actuele vragen over vaccinaties, over reclames en het misbruik van dat motto van dit is wetenschappelijk bewezen. Nou, wat betekent dat?
0: Ja.
1: Dus het is van alles. Het is een hele gevarieerde tentoonstelling.
0: Vanaf hoe oud is het, zeg maar? Is het voor alle leeftijden? Leuk.
1: Ja, het is vooral leeftijden geschikt. Het is wel heel erg bedacht voor jonge mensen, voor scholieren en voor kinderen vanaf 8.
0: Oh ja.
1: Plus, 10 plus, zoiets. Voor jonge kinderen is het leuk om daar te zijn, maar het is wel een vanaf de inhoud is misschien dat wat ingewikkelder. Ze kunnen natuurlijk meedoen met alles. Er zijn ook schoolprogramma's. Maar dit is inderdaad bedacht voor individuele bezoekers en families met kinderen vanaf 8 jaar.
0: Nou, leuk dat allemaal dus te zien in het Teylers Museum. Tot wanneer is het?
1: Opent voor het publiek aanstaande vrijdag 2 oktober tot eind augustus volgend jaar. Dus 11 maanden lang te bewonderen.
0: Zo, nou dat is behoorlijk. Dus leuk. Nou, leuk om weer een extra ding om weer een keertje naar het Teylers Museum te komen.
1: Ja. Ja, nou, vooral komen we zeker de moeite waard.
0: Oké, nou, dankjewel en een hele fijne zondag.
1: Ja, jullie ook bedankt. Hoi. En fijne zondag.
0: Joe, hoi. Dag.

0: it gets better.
1: Better van Stamveld en Kevin James hoorde je. En daarvoor nog George Michael. Leuk weer, Fate. Ja, George, altijd goed. Nou, ik ging even kijken naar het Haarlem Vinyl Festival programma. Nou, dat is echt, er is zoveel, het is bijna niet te doen. Ik kan het niet allemaal opnoemen. Maar in ieder geval, bijvoorbeeld op een zaterdag. Je kan het allemaal nalezen op haarlemvinylfestival.com. Zaterdag is er een platenbeurs op de Grote Markt. En meer dan 65 lokale en internationale verkopers kunnen bezoekers uitgebreide selectie platen verkennen. En er is een in Haarlem's eigen, dat zit in de Spekstraat. Daar zijn DJ's, er is muziek, vinyl en lokale creativiteit. Even kijken, de staat, er is een, dat is ook in het Tijders Museum. Brengt een speciaal diepgaande luistersessies van het Haarlem naar het Haarlem Vinyl Festival in samenwerking met Pitch Black Payback. Dat zegt me niks, maar in ieder geval, je kan dan een deep listening sessie van verschillende albums doen bij het Tijders Museum. Dat is interessant. Nou, de

op de grote markt staan voor een volledige dag gewijd aan vinyl en DJ-cultuur, een DJ-set. Dat is dan ook gratis toegang natuurlijk. En dat is dan vanaf 11 uur. Op zondag is er ook op de grote markt een DJ-setje van 3 tot 5 met DJ Charlie en Da Modern. En nou ja, kijk maar. Het is van alles leuks. Alles leuks te doen. Volgend weekend dus het Vinyl Festival in Haarlem. En dit is The Weeknd, Sacrifice.

weer. Nou, het was behoorlijk fris vanochtend. Maar het wordt wat warmer. Want vanmiddag wordt het zo'n 20 graden. En dan de rest van de week. Ja, maandag is het ook zoiets. Maar dinsdag en woensdag schijnt het dus 24 graden te worden of zo. Maar ja, wel waarschijnlijk met regen en een beetje bewolkt. Dus het is niet meer zo'n zomerse dag als je dan in je hoofd hebt. Maar goed, 's nachts blijft het zo rond 14, 15 graden. En dus 's ochtends een jas aan en dan die je dan 's middags uit kan doen. Zo, dat is een beetje het devies voor deze week. Volgend weekend wordt het in ieder geval droog met het Vinylfestival. Dat is wel zo fijn.

I Love Life van Bakermat en Rani. Oh, dat vind ik zo'n leuke plaat. Zo gezellig. Nou, even kijken. We gingen nog even kijken bij het Niet Thuis Magazine op Haarlem 105 wat er allemaal te doen is. En dan vooral in de schuur, want daar zijn diverse toneelstukken natuurlijk. Zoals is er volgend weekend, vrijdag en zaterdag, Vera gooit een steen. Dat gaat erover dat een meisje die net 18 is of 19 is geworden en zin heeft om eindelijk aan het echte leven te beginnen. Maar hier zit ze dan tussen de smeulende resten van wat eens Europa was. En als ze de mensheid zo beziet, is hij hopeloos verloren. Hup, weg ermee. Of zijn er nog redenen te vinden om hoop te houden? Dat dus in Vera gooit een steen op vrijdag en zaterdag in de schuur. En dan is er op zaterdag, maar die draait nog wel eventjes, Mystiek Lichaam. 40 jaar na de verschijning van het controversiële roman brengt regisseur Koen Verheijen het verhaal opnieuw op de planken. Oerconservatief en geobsedeerd door geld en zuiverheid staat hij lijnrecht tegenover zijn nageslacht. Dochter Magda is ongehuwd, zwanger van een Joodse man, en zoon Leendert keert als aidspatiënt terug uit New York. Doe maar. Oude wonden gaan opnieuw open. Nou, dat dus. 3 oktober tot en met 22 november, meerdere tijden, Mystiek Lichaam in de toneelschuur. En dan hebben we ook nog het Laagland. En die heeft voor de kinderen 4+ Stuntelman. Dat is zondag volgende week om 3:00. Welkom in het Crash Lab van professor Boom. Ze bedenkt de wildste experimenten en haar stuntman voert ze allemaal onverschrokken uit. En hij lijkt wel van rubber tot het misgaat. En stuntman verandert van rubber in glas. En zijn hoofd, armen, benen en zelfs zijn haar, alles is breekbaar. En hij wordt dan stuntolman. Nou ja, wat grappig. Ook dat is dus te zien zondag in de schuur. En dan heeft de schuur ook nog iets leuks. Shoot Your Shot heet dat. Wil je jouw eigen film op het grote doek, dan kan je inschrijven voor Shoot Your Shot. Het is een filmwedstrijd voor iedereen tussen de 12 en de 21 jaar, waar jonge filmmakers al ruim 20 jaar hun talent ontdekken en ontwikkelen. Dat is allemaal bij de schuur. Oh, dit is Tavares. Don't Take Away the Music. Ja, ook wel eens leuk. Toch, Weert?

Jones needed bed, hoorde je. Die had iets nodig, ik weet niet wat, maar iets. In de koepel in Haarlem is nog meer te doen behalve alleen maar films kijken. Want er zijn een paar programma's die daar lopen. Zondag is in ieder geval 4 oktober is de korendag. Er zijn optredens van 13 koren. Variërend van popliedjes hoor je dan tot klassieke stukken. De toegang is gratis. Dat is tussen 12 en 5. Je kan daar alles ook nakijken bij cultuurkoepel.nl wat er te doen is. Maar er is bijvoorbeeld ook zondag 11 oktober een salsa solo en salsa geografie. Een populaire cursus salsa kan je dan doen. 5 ochtenden. Kan je dan dansen in de studio. Nou, het vinylfestival is natuurlijk ook in de koepel. Even kijken wat er dan allemaal is. En er wordt een documentaire getoond. En er zijn schrijvers. Peter Buwalda is er. Jon Schorrel. En iets met Elvis. Dat start om 7 uur op zaterdag. 'S avonds, 3 oktober. En de tickets zijn dan te verkrijgen via de site van de filmkoepel. En dan is er nog een lezing 27 oktober. Over, is dat in samenwerking met de Historische Vereniging Haarlem, nemen experts en betrokkenen je mee van de tijd als koepelgevangenis tot de indrukwekkende transformatie tot culturele ontmoetingsplek. En dat is 27 oktober om 8 uur in de koepel.

0: Gentle met Rumour Mill. Jan Gaus, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, nu al.
0: Ja, jij bent zo. Nee, niet nu al. Nog even wachten. Over 10 minuutjes mag jij.
1: Ja.
0: Maar wat gaan wij straks horen in jouw programma?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet eens of ik de naam van de nieuwe single van Chef Special wel wil uitspreken.
0: Wat dan?
1: Heb je hem meegekregen of
0: nee.
1: niet? Nou, the bad motherfucker.
0: Ja, MF. Mag je dan zeggen. Ja, toch?
1: Bad
0: MF.
1: Bad MF, ja.
0: Bad MF, oké. Die ga je draaien.
1: Nou ja, dan kom ik leuk. Niet onderuit natuurlijk.
0: Ja, leuk.
1: Precies.
0: Leuk.
1: Het is op zich wel een vrolijk nummer. Ja. Maar ja, de titel denk ik dan van, nou ja, ze stoppen ermee. Nou, laten we dan ook maar een heftig titel
0: ja,
1: kiezen.
0: Ik hoorde nou weer dat alleen de gitarist stopt en dat er pauze is of zo.
1: Een jaar pauze, minimaal een jaar pauze, ja.
0: Oh, dat is het. Ja. Minimaal een jaar pauze. Nou ja, oké, we gaan het meemaken.
1: Ja.
0: En wat heb je nog meer voor leuks?
1: Nou, wat natuurlijk mooi is, je ziet gewoon dat die Nederlandse popmuziek, die is hartstikke populair. Dus het kost helemaal geen moeite eigenlijk om 2 uur bijna alleen maar met nieuwe muziek te vullen. Maar dat vind ik ook een beetje ver gaan, want dat moet natuurlijk ook wel een beetje herkenbaar zijn.
0: Ja.
1: Maar Raccoon een nieuw nummer, Heven een nieuw nummer, Bente, Samuel Welte, en Celia Rombly. Rondé, ook alweer een nieuw
0: geleden.
1: Nummer.
0: Ja, zou ik een... Ja, dat is een vorige eeuw, joh, dat je de laatste
1: nou,
0: keer
1: dank je.
0: Hoort.
1: ja. Isabella Visser.
0: Never heard of her.
1: Nee, precies. Wolfman. Ja. Wolfman, die wij hier bij Haarlem 105 ook regelmatig draaien. Die heeft ook iets nieuws uit. Dus ja,
0: leuk.
1: Echt zomaar...
0: Nou, we gaan het zo horen, Jan.
1: Ja,
0: maar ik
1: klopt.
0: Nog even een vraagje. Ga jij naar het vinylfestival?
1: En dat is volgende
0: weekend.
1: Week. Volgend, nou ja, ik zit er een beetje over te denken om het draaitafeltje hier weer neer te zetten. Met al die singles hier in de studio. Dat vind ik altijd wel grappig.
0: Oh, je eigen vinylfestival houden.
1: Mijn eigen vinylfestival gewoon houden.
0: Maar je gaat niet, je hebt niet nu al iets van een tip voor de luisteraar van.
1: Nee,
0: dat
1: ik
0: is
1: heb
0: leuk.
1: Me er helemaal niet in verdiept.
0: Nou.
1: Ja,
0: nou, okay.
1: Sorry.
0: Ja, nou ja, jouw ding. Kijk er nog even naar, zou ik zeggen. Want het is heel veel leuke dingen. Er zijn heel veel leuke dingen te doen.
1: Ja, nou leuk.
0: Nou, okay. Nou leuk. Oké. Okay. Nou, veel plezier zo, hè, Jan. Ja. Hoi.

Jonas Blue en Girl hoorde je op Haarlem 105. En tot zover het Niet Thuis Magazine voor deze zondag. Kijk voor meer tips op onze website en social media. En heb je zelf nog een leuke tip? Mail dan vooral naar nietthuis@haarlem105.nl en nietthuis en Haarlem 105 dan aan elkaar. Het programma werd gemaakt door Marcel Beun, Ellen Stamer en ik ben Sjoel Post. Een hele fijne zondag en straks veel plezier met Jan Gaus.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden.
3: Lekker.
2: Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, 10 minuten vertraging voor knooppunt Amstel. En ook op de A10 rijdt het langzaam vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwemeer bij Amsterdam Buitenvelden. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dankjewel.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het is 3:03. Goedemiddag.
1: Jan Gaus.
3: Dit is het Nationaal Product en het programma is er tot 2:00 vanmiddag.
5: De leukste liedjes van eigen bodem.
6: Dat zeg ik.
5: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten.

Ja, mooi. Son milieu en feels. Ja, heerlijk. Met die violist er ook in. Prachtig, prachtig. 10 over 12. Het is druk in de stad vanwege de loop natuurlijk. 105. De halve van Haarlem is daar. Dus hou daar rekening mee.

0: single van Raccoon. Dichtbij vuur. Ook een dubbelspelletje. Op de eerste radio speelde ik No Mercy van Raccoon. En dit is dus de nieuwe single. En dichtbij het vuur.
1: Nee, ik ging Luc Hasselman niet de uitzending halen, maar ik dacht dat ik een tune chart had bedacht. Maar ja, blijkbaar nu wel. Ja. Luc, goedemiddag.
2: Goedemiddag Jan, hoi.
1: Hoi, hoe is het met de halve van Haarlem?
2: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben hier natuurlijk al vanaf heel vroeg begonnen met opbouw.
1: Ja.
2: We hebben hier net al een finish gehad van een kidsrun van 1400 meter. En we hebben ook al een finish gehad van 750 meter met de kabouterrun.
1: Ah, mooi.
2: En die kabouterrun, jij kan je niet bedenken hoe het is om 750 kleine kinderen met een rood puntmutsje de finishlijn over te zien komen. Het hield niet op. Er zijn nog nooit zoveel deelnemers geweest bij de kabouterrun. Het is echt helemaal geweldig. En ik moet je zeggen, het is natuurlijk stralend weer. Dus wat dat betreft is het ook prachtig mooi dat deze dag dan zo'n goede dag is qua weer.
1: En Luc, die puntmusjes, die kregen ze van de organisatie?
2: Ja, die kregen ze van Hero. Van de
1: kinderopvang.
2: Kinderopvang uit Haarlem, ja, de sponsor van het geheel.
1: Gaaf.
2: De Hero Run. En die, maar het was echt geweldig om te zien. Ik kreeg er rillingen van, moet ik zeggen. En dat heb ik niet zo vaak voor kinderen.
1: Nee. Ja, en het is natuurlijk ook, je zegt het zelf al, het is natuurlijk fantastisch weer. Hè? Je kunt het beter niet bedenken met dit weer. En dan 750 kinderen met zo'n puntmutsje op. Ik hoop dat we dat ook nog op Haarlem 105 TV gaan zien. Hartstikke mooi. En er doen enorm veel mensen mee, hè?
2: In totaal 14.000 inschrijvingen zijn er vandaag.
1: Wauw.
2: En dat is, als ik jou vertel dat ik van de organisatie hoorde dat er vorig jaar 7.000 mensen hebben meegedaan aan de 10 kilometer. En vandaag hoor ik dat er 10.000 mensen hebben meegedaan aan de 10 kilometer. Ja, dat is waanzinnig natuurlijk. Dus de grootste aantal zit toch in de 10 kilometer loop. Maar er zijn ontzettend veel inschrijvingen.
1: Heel mooi, heel gaaf.
2: Als je dan dus weet dat zo'n kabouterrun zo populair is, ja, dat is dan de toekomst voor de halve van Haarlem, denk ik, hè?
1: Ja, precies.
2: Dit kan alleen maar groeien, ja.
1: Wat ooit werd het ook de trosloop genoemd.
2: Ja, zo is het begonnen met het Haarlems Dagblad, hè. Theo van Oesel zat erbij en noem maar op.
1: Ja, heel groot artikel ook over degene die dat toen als eerste heeft georganiseerd. En die zegt ook, ja, ik doe het zelf eigenlijk nog wel vaak gewoon de trosloop. Want toen was het natuurlijk ook live op televisie. Nou, is er een beetje sprake van dat er misschien een hele marathon gaat komen in Haarlem?
2: Ja, ik heb in de wandelgangen gehoord dat het streven is om dat misschien in het 42e jaar te doen. Het is vandaag natuurlijk het 40e jaar. Dus mogelijk over 2 jaar dat dan de hele marathon wordt georganiseerd.
1: Wauw, dat is toch wel heel gaaf. Ja. En het nadeel.
2: Volgens mij, Jan, zitten we op het moment dat de eerste van de halve marathon bijna in de buurt is. Ik zie allemaal mensen hier een lijntje spannen. Ik hoor de motorrijder.
1: Oké, doe even.
2: Laat je even mee luisteren.
1: Precies, helemaal goed.
3: Want die gaat niet terug op al die mensen, zeg maar, wel binnen te halen. Goed,
2: Jonas. Super, je hoorde een klein verslag vanaf de motorrijder die erop zit op de route. De klok staat hier op 1 uur en 4 minuten en 41 seconden. En ik hoorde iemand die sportverslaggever is bij het Haarlems Dagblad, Marcel Tabbers. Die hoorde ik zeggen, nou, die moet binnen zijn rond de 20 minuutjes. En dat was ongeveer 20 minuutjes geleden, dus hij moet echt heel dicht in de buurt zitten, de winnaar van de halve marathon.
1: Oké, en dat is, heb je enig idee waar die loper vandaan komt?
2: Nee, dat heb ik niet. Maar, en Marcel Tabbers die is nu net weer weg. die staat aan het eind natuurlijk. Die staat naast een fotograaf om verslag te maken van het geheel.
1: Ja, snap ik.
2: Maar dat ga ik wel straks horen waar die eerste loper vandaan komt. Want ik sta natuurlijk hier ook naast de presentator. En die heeft natuurlijk straks gewoon meteen de naam van de eerste persoon die binnenkomt.
1: Wat zullen we doen, Luc? Past het nog dat ik jou na het volgende nummer nog even bel?
2: Ja, dat kan. Ik ben hier op de grote markt. Dus ik heb in feite mijn handen vrij, als het moet zo maar te zeggen.
1: Oké. Draai ik even een nummer. Want ik mag het niet te lang houden, hè, Luc?
2: Nee.
1: Dit is Rondé. I'm running away.

Ja, ja, dat was de nieuwe van Rondé en Running Away. En ik heb hem nog aan de lijn. Ik heb hem gewoon brutaal even gewoon aan de lijn gehouden. Luc Hasselman, als hij er nog is. Hallo, Luc. Ik ben bang dat hij zich niet realiseert dat de lijn nog open staat. Dus, oh, dit is altijd spannend. Hè? Dit is spannend, de radio. Nee, hij... Want ja, de halve van Haarlem is natuurlijk bezig. Je hebt dat gemerkt, heel veel straten afgesloten. Ik kon nog namelijk, ja, kon hier met de fietsen nog net aankomen over de Zeilweg. Want daar gingen daar renners, de runners gingen daar ook over. Het is natuurlijk een fantastisch parcours zo door heel Haarlem heen. En nou, ik draai nog even een liedje van Rondé. In het kader van het dubbelspel. It is Oh My God.

Ja, dat was Rondé. Eerst met hun nieuwe single Running Away. En daarachteraan Oh My God.

0: En we schakelen even naar Luc Hasselman. Bij de halve van Haarlem op de Grote Markt. Volgepakte Grote Markt. Daar is namelijk nog wel het einde. Niet meer de start, hè, Luc?
1: Ja, ik heb inmiddels de winnaar van de halve marathon, Jan.
0: Oké. Okay.
1: Dat is Guus Winkelmolen. Hij komt uit Amsterdam vandaan. De nummer 2 is Jesse Niesing. Die komt uit Sparendam vandaan. En de nummer 3 is Michael Stolwijk uit Leiden.
0: Oké, okay, helemaal goed. Mooi.
1: Dat is de top 3 van de winnaars. En ja, ze rollen nu natuurlijk continu achter elkaar binnen. Alleen de eerste dame is er niet gekomen van de...
0: Oké, okay. Helemaal mooi. En ja, het is volgepakt, denk ik, hè?
1: Nog één keer?
0: Het is hartstikke druk, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, het staat vol hier op de Grote Markt. En heel veel juichende en gillende mensen. Ja, je hoort iedereen vrolijk zijn. Dat is fijn bij zo'n evenement als dit.
0: Ja, blijf even hangen. Ik draai nog even een stukje van Afrojack.

0: Ja, In My World was dat van Afrojack. En ik schakel nog even met Luc Hasselman. Hij is voor ons op de Grote Markt. Er wordt gegild, er wordt geschreeuwd.
1: Op de finishlijn. Sorry, ik sta

0: Ja. Ik sta onderdeel op de finishlijn en ja. Ik word net even gecorrigeerd, want ik stond voor de camera van de finishlijn. De dame die de winnares gaat worden van de halve, die staat op dit moment nou ongeveer op 200 meter vanaf de finishlijn. Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er. Ik luister aandachtig.
0: Oké. 1.17 staat op de teller, 1.17.10. Ik ben heel nieuwsgierig wat haar tijd gaat worden.
1: Mooi.
0: Natasja Schippers, dat is haar naam. Ze is de eerste dame die eraan zit te komen. En je hoort van mij, de tijd. Want dat kan nooit zo heel lang meer duren. 300 meter. In het tempo zie ik alle... heel veel mannen voorbij komen die splitsend hard gaan. Echt niet normaal. Bovendien is... 1 uur 17 voor een halve marathon ook ver buiten mijn bereik, zal ik je vertellen. Natasja, waar blijf je? We zitten te wachten op je bij de finishlijn. Natasja Schippers.
1: Natasja Schippers.
0: 1 uur 17, 57, 59. 1 uur 18, daar komt ze aan. Natasja Schippers. 1 uur 18 en 8 seconden heeft ze erover gedaan.
1: Helemaal mooi, Luc. Dat is 1 uur 18. En Natasja Schippers, weet je ook toevallig waar ze vandaan komt?
0: Nee, helaas. Dat heb ik door de presentator niet gehoord.
1: Oké, helemaal goed. Heel mooi. En ja, dan gaan er nog... De laatste, wanneer verwachten jullie ongeveer de laatste?
0: Nou, je krijgt natuurlijk straks nog de start van de 10 kilometer. Daarna de start van de 5 kilometer.
1: Oké. Okay.
0: Dus de laatste start, die is pas om 4:30 vanaf de Nieuwegracht. Ik denk dat de laatste die binnen is, de grote man, dat echt wel rond 1:06 zal zijn.
1: Oké, helemaal goed. Vind je het nou niet jammer dat je niet mee kan doen, Luc?
0: Ik vind het jammer dat ik niet kan meedoen, maar ik heb natuurlijk ook last van mijn knie, dus het is ook wel goed dat ik even niet meedoe.
1: Heb je een mooi excuus dat je hiervoor inzet om dit allemaal mogelijk te maken, want vannacht om 4:00 ging de wekker, denk ik, hè?
0: Wat zeg je?
1: Om 4:00 ging de wekker.
0: Ja, om 4:00 ging de wekker, ja, klopt.
1: Ja, het is niet.
0: Dus het is voor mij een lange dag.
1: Het is een lange dag.
0: Ik ga me in het feestgedruis mengen, want ik moet nog eventjes wat dingen doen bij het VIP-terras hier.
1: Helemaal goed, helemaal oké. Dankjewel.
0: Fijne uitzending, Jan.
1: Hoi, hoi, hoi. Doei, doei. Luc Hasselman was dat vanaf de Grote Markt bij de halve van Haarlem.

avontuur voor hem geweest daar in Amerika. Dat hij uitgenodigd was voor een, door een countryzanger. En ja, daar maakte hij natuurlijk gebruik van. En dat was mooi. En wat ook mooi is, is dat dit nummer ook weer een mooie hit voor hem is in de top 40. Toch ook wel weer belangrijk, ja. Chef Special, je hebt een nieuwe. Die ga ik zo voor je draaien.

Het is kwart voor één. Het is gezellig in de stad vanwege de halve marathon. Hou er rekening mee, de halve van Haarlem is nog bezig. Dus allerlei straten afgesloten, hou er rekening mee. En dit is Haven Mind Games.

0: Mooi nieuw nummer was dat van Haven en Back in the Water was dat natuurlijk.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.
0: Ik vind het ook leuk om zo nu en dan zo'n heel lekker oud nummer te draaien. Ja, zeker.

Mamazoo. Met ook een beetje beeld erbij. Als je meekijkt via de televisie, ook altijd wel grappig. Komt blijkbaar uit een televisieprogramma uit Duitsland, denk ik. Want, ja. En Too Good To Be Forgotten was dat. Nou, en ja, dat klopt wel een klein beetje, ja. 105. En dit is Lakshmi. Ze heeft een nieuwe single. Light is out in paradise. Light is out in paradise. Oeh.

Touch Me. En Waking Up Slow, haar nieuwe single. Ik heb nog twee liedjes. Nou, dat gaat niet lukken, denk ik. Tot 1 uur, maar ik had het wel zo gepland. Even kijken hoe ik dat...

geschreven Bente en Parachute. En daar heb ik ook nog Samuel Welten met Boom. Ja, ga ik er nog

0: Twente. En Parachute.
1: Ik wil niet uit elkaar.
0: Ja, eigenlijk moet nu het NOS Journaal van 1 uur beginnen. Maar goed, ik draai toch nog eventjes deze Samuel Welte, Russo en een enorme hit.

0: 10. Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobit in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A7, Hoorn richting Zaanstad. Want er ligt rommel op de weg tussen Hoorn en Purmerend Noord. Daardoor staat er nu 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Okay. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dankjewel. En hou er een beetje rekening mee dat de halve van Haarlem is inmiddels verlopen. Maar er zijn nog allerlei andere runs. Dus het blijft druk in Haarlem. Veel straten afgesloten omdat iedereen aan het rennen is.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goedemiddag.
0: 105. Jan Gaus.
3: Nationaal Product is dit met Another Talk to You.
4: 105. Goedemiddag.
0: Dit is Haarlem 105.
5: De leukste liedjes van eigen bodem.
6: Dat zeg ik.
5: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.
0: Dit is Haarlem 105.

another and talk to you met 54 Ultra. En dat komt wel degelijk uit Nederland. Vandaar dat ik het ook gewoon kan draaien hier in het Nationaal Product op de zondagmiddag tussen 12 en 2 uur. Ik heb nu voor je Antoon en een nummer van enige tijd geleden met Hallo. Maar hij staat ook samen met Glas, Antoon en Boef staat hij met 100 tranen ook in de top 40. Die volgt daarna.

je echt, je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds op een sneltoets. Ik ga niet bellen. Mijn laatste appje, die is al weken oud. Ik heb je geblokt op mijn Insta. En nu wil je me loeren met fake account? Doe niet zo onzeker nou. Misschien is het beter nou. Ze hebben dezelfde streken. Vind je het gek dat ik er geen één vertrouw? Daarom dat het me koud laat. Al mijn gevoelens, die zijn al voetsie. Dus die Hermes Bagas, hou maar. Maar eerlijk, ik wil wel mijn hoodies terug. Ik weet dat je voelt je kut. Nu dat ik mijn leegte met vijven vul. Maar ik kan niet wijzen naar jou, nee. Want dit is mijn eigen schuld.

Zoon. Hij heeft het allemaal geproduceerd tezamen met Boef en Glas. En de 100 tranen. Heerlijk, ja. Ook hoog in de top 40. Vandaar dat ik hem ook tegenkwam. Ja, zeker.

0: en Arne.
1: Wat mij betreft vragen ze er weer voor het Euro Songfestival. Want we gaan toch meedoen. Ja, er moet een iemand gevonden natuurlijk worden die daar aan mee wil doen. Nou, Julia wordt natuurlijk gevraagd. Maar wat mij betreft mag het. En jij was bij mij. Dit was haar nieuwe single. Ja hoor. Nationaal product. Altijd op de zondagmiddag. De ene week met Luc Hasselman. Maar die is nu druk bezig met de halve van haar.

0: Het huisje aan de zee. Zoe Taran heeft daar ook een mooi nummer over gemaakt. Over die huisjes aan zee. Ja, ik heb een goede herinnering aan.
1: En neem vooral je stoute schoenen mee.
0: Anouk en Jora was dat. En de stoute schoenen. Wat is dit? Dit is heel oud. Wel apart, hè? Zo met die fluit, ja. Bots. En 7 dagen lang...

Ja, een beetje een slijmerige tekst is het wel. Maar goed, ik vond hem wel grappig om nog eens even terug te laten horen. Bots en 7 dagen lang. En werken we samen? Ja, denk je dan bijna. Want ja, komt het daar wel van. Maar goed, dat was Bots en 7 dagen lang. En dan heb ik nu voor je een musicalster die liedjes uitbrengt. Even kijken hoe ik dat allemaal doe. Technisch gezien, dat is deze mevrouw, Romy Montero. Veel musicals gespeeld.

En als je naar musicals bent geweest, dan ben je haar ook veel regelmatig tegengekomen. Onder andere in The Bodyguard. En nu was ze dan Spaans Benauwd. Dat is haar nieuwe single. Leuk. Ja, zeker.

nieuwe single is dit van Direct. En ja, hij zegt het zelf wel even. My Friend was dit. En natuurlijk hou ik ook heel goed voor je in de gaten de top 40. Welke nummers daar er allemaal in staan van Nederlandse afkomst. En dat is deze dame, Isabel Visser. Nummer 20 in de top 40. Niemand wil een popster.

wel een popster. En ik zei net Visser, maar dat is helemaal niet waar. Het is Isabel Usher, is het. Ja. Ik had het hier niet helemaal lekker opgeschreven met mijn handschrift. Maar wel nummer 20 in de top 40. En dat is toch een hele prestatie, ja, zeker. 105. Deze man draaien we ook hier bij Haarlem 105 regelmatig. Ik had helemaal niet door dat het uit Nederland kwam. Het is Misha Bartels uit Zwolle.

Misha Bartels. Uit Zwolle, woont nu in Amsterdam. Vroeger deed hij Misha samen met Julia, had hij een duo. Maar nu solo. En dan moeten we Misha in caps, dus in hoofdletters schrijven.

goed ideetje voor de NPO. Als er nog iemand zoekt om naar het Euro Songfestival te laten afreizen. Misschien lijkt het een beetje te veel op... waar kwam dat nou vandaan? Misschien dat het een beetje te veel lijkt op Duncan Lawrence. Maar wel Misha, Tell Me. Woonachtig hier in Amsterdam. En twee nieuwe mooie singles uit die we... deze nieuwe single die moeten we nog even in het systeem zetten. Ja. 105. Maar die andere plaat die hebben we dus veelvuldig gedraaid. Wat we ook veelvuldig verdraaien hier bij Haarlem 105. Dat is, het is een DJ, producer is het. Zijn naam is Wolfman, hij komt uit de buurt van Haarlem. En dit is dat oude nummer van Luther Vandross, weet je nog? Ja. Hij trok een nieuwe single uit, dus ik draai twee keer achter elkaar Wolfman. Nu eerst met Fat Bacon, Never Too Much. En Leave the Door Open komt er gelijk achteraan.

Ja. Leave the Door Open was dit van Wolfman. Ja. Ik ben benieuwd hoor of hij de playlist gaat halen. Maar goed, dat gaan we vanzelf wel zien. Ja. Ook een beetje wat oud werk natuurlijk van Frank Boeien. En 1 miljoen sterren. Die vind ik zelf wel aardig.

Frank Boeien. En de 1 miljoen sterren. En de beste zangers is ook nog steeds bezig. En Yves Berends heeft een mooi nummer daar gezongen. Verlangen. Zullen.

Ja, ja, Roxy Dekker was dat natuurlijk. En de Bare Minimum, ja. En dit is Luc. En dat nummer dat heet Bussen.

0: Kussen van Luc was dit. En dit was gelijk het einde van het Nationaal Product. Volgende week volgens mij met Luc Halsterman. En ik ben daar morgen weer met het... Haarlem werkt. Mooie zondag. Tot ziens. Dag. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje van slag. Weet je hoe dat komt? Omdat gisteren de Formule 1 race was. Het is helemaal mijn hele weekend dicht om van jou.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee. En maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem. En vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Dit is 105. Het is 2:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan vertraging door wegwerkzaamheden op de A9. Daardoor loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat loopt ook vast op de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Met name vertraging rond Amsterdam door de wegwerkzaamheden aan de A9. Het loopt daardoor vast op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt in Nieuwemeer staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, staat voor knooppunt in Nieuwemeer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan de A10, de Ring Noord richting Zaanstad, voor Durgerdam 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het langzaam rijden tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Hier ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Met name vertraging rond Amsterdam door de wegwerkzaamheden aan de A9. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Vanaf Schiphol ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam doe je er tussen knooppunt De Hoek naar de A4 ook 10 minuutjes langer over. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De andere kant op de A8, maar dan richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 10 minuten vertraging. En tot slot de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Goedemiddag en van harte welkom bij het beste van Haarlem 105. De komende 2 uur hoor je ze weer voorbij komen. De 4 mooiste radiomomenten van de afgelopen week hier op 105. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer, was verrast toen ze in gesprek met de interim bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis te horen kreeg dat versnelde nieuwbouw voor een ziekenhuis weer op tafel ligt. Wat er verder is besproken en wat deze plannen voor de gemeente Haarlemmermeer betekenen, vroeg Rut Oei Schuurmans afgelopen donderdag tijdens Haarlem Vandaag.
1: In een interview met het Haarlems Dagblad vertelt Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer, over haar gesprek met de interim bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis, Ingrid Wolf de Jonge. In het gesprek kwam volgens burgemeester naar boven dat het Spaarne Gasthuis overweegt om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Wat er verder is besproken en wat deze nieuwe plannen betekent voor haar gemeente, bespreek ik met burgemeester Schuurmans. Goedemiddag, burgemeester Schuurmans.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst, wat is er precies besproken tijdens dat gesprek? En wanneer en waar vond dat plaats?
2: Vorige week hebben wij kennis met elkaar gemaakt, want dat hadden wij nog niet kunnen doen. De wethouders hebben inmiddels wel zeer regelmatig gesprekken gehad met het bestuur en ook met haar. Maar wij hadden zelf nog geen kennis gemaakt. En ik had hele goede contacten met haar voorganger, die tijdelijk afwezig is. En dat gesprek was dus ook een kennismakingsgesprek. En daarin heb ik nog eens benadrukt dat Haarlemmermeer vanaf begin af aan heel erg betrokken is geweest bij de keuze die moet worden gemaakt door het ziekenhuis, wat een hele lastige keuze is. En waarvan wij heel graag, waaraan wij bij willen dragen in de zin om zoveel mogelijk informatie te delen en te beschikbaar te stellen. En daarbij is aangegeven toen ik zei van ja, het laatste wat ik weet, ik heb veel gesprekken gehad met uw voorganger en daar heb ik duidelijk gekregen dat financieel het eigenlijk onmogelijk is in deze tijd om nog nieuwbouw te plegen. En dat zou er dus voor pleiten, omdat in Zuid het ziekenhuis 50 jaar oud is. Dat zou pleiten voor Haarlemmermeer. Dus laten we dan ook kijken hoe we een aantal zaken samen kunnen werken. Nou, ja. Dat gaat heel ver, gaat zelfs tot in weerbaarheidsopgaven en de opgave die ze hebben tijdens van de NAVO-top. Nou, daar hebben we het allemaal over gehad. Dus het was een gesprek waarin ik vooral heb aangegeven dat wij onderdeel willen zijn van hun afwegingskader. En daar kwam naar voren dat ze zei, ja, begrijpelijk, als wij voor Zuid kiezen, moeten we inderdaad nieuwbouw plegen.
1: Ja. En dit was verder geen vertrouwelijk gesprek?
2: Nou, dat is niet in die zin niet besproken. Maar eerlijk gezegd is alles wat besproken is ook niet vertrouwelijk te noemen. Want we hebben kennis gemaakt en ik heb wat verteld over Haarlemmermeer, want zij kenden ons helemaal niet. En het beeld wat mensen hebben over Hoofddorp is dat het een schattig dorpje is met een heel groot ziekenhuis. En ik heb duidelijk gemaakt dat we inmiddels 14e gemeente zijn. En het komende jaren Haarlem ruim voorbij gaan groeien en veel andere. En dat we naar de 10e gemeente van Nederland gaan. En dat was totaal onbekend. En dat we dus een heel groot gebied hebben waar heel veel mensen gebruik maken van het ziekenhuis. En dat is niet alleen Hoofddorp, maar dat zijn heel veel andere groeidorpen die we hebben. En ik was dus verbaasd over het feit dat we die kennis niet hebben kunnen delen. En dat ook niet al te bekend is bij het bestuur. Dus ik heb dat vooral met hen besproken.
1: Ja, en vooral ook, hè, want zoals het nu in het Haarlems Dagblad staat en ook het gesprek wat u voert over die plannen, daar laten zij zelf namelijk nog niet zoveel over kwijt. Dus het feit dat dit nu naar buiten komt in het Haarlems Dagblad, is dat met akkoord van Ingrid? Was ze op de hoogte dat u dit gesprek ook deelt?
2: Ik heb gezegd dat ik een interview had. Aan tafel heb ik besproken dat wij van de raad te horen hebben gekregen dat wij veel te bescheiden waren en dat in de keuze wij veel nadrukkelijker naar buiten moeten laten komen, ook in de pers, dat wij beschikbaar zijn. We hebben dat wel binnen kamers gedaan, maar nooit naar buiten. Dat vertrouwelijkheid van, we hebben gewoon een gesprek gehad waarin zij heeft aangegeven, dat kunnen wij allemaal raden. Er is geen geheim verklapt op het moment dat je een gebouw hebt dat 50 jaar oud is en je wilt dat gebruiken als ziekenhuispand, dan moet je nieuwbouw plegen. Dat was in 2024 al duidelijk en daar is niets aan veranderd. En dat dan in de krant zou staan van we gaan nieuwbouw plegen, ja, als die keuze daarop valt. Maar dat is nog niet gezegd. Dat is ook niet in het gesprek gezegd. En zeer terecht, want ze heeft het moeilijk. Hè? Laten we heel eerlijk zijn. Dit bestuur moet een keuze maken. En wat ze ook kiezen, ze hebben en een gemeente, de politiek van die gemeente, en de inwoners hebben ze tegen zich. Dus het is een onmogelijke opgave en ze doen het nooit goed. Dus dat heb ik ook met haar gedeeld. Ik heb alle begrip voor het feit dat ze keurig wacht totdat ze een moment kiest wat hen uitkomt en dan het bericht naar buiten brengt.
1: Ja, want u zegt het al, hè, en dit geldt elke gemeente en iedereen heeft een mening over wat de 24-uurslocatie moet worden. In hoeverre is uw gemeente bezig met waar die locatie komt? Waar ligt jullie voorkeur?
2: Nou, bij ons gaat het er vooral om dat er twee dingen spelen. Wij vinden het heel prettig als het ziekenhuis nadrukkelijk aanwezig is. En dan hebben we het vooral over de polyklinieken. Dat is gewoon voorwaardelijk als je kijkt naar de grootte van onze gemeente en de druk die er gaat nu al ontstaan, maar die wordt alleen maar meer gezien de groei die wij voorzien. Dus dat is het eerste. En het tweede is dat je ziet dat er een zeer succesvolle oncologieafdeling zit in Haarlemmermeer, waar heel veel vrijwilligers ondersteunen en waar zowel de oncologieafdeling, maar ook het ziekenhuis in Amsterdam ontzettend over te spreken zijn, het Antonie van Leeuwen ziekenhuis. Mm-hmm. En dat willen we echt behouden en dat wil iedereen behouden, die ook patiënten, want dat is echt een samenwerking die heel goed werkt. Dus wij hebben van begin af aan gezegd, zorg nu ervoor dat bijvoorbeeld die afdeling blijft en de polyklinieken. En onze grootste zorg is dat als er nieuwbouw wordt gepleegd en je zou dat financieel rond moeten krijgen, dan hou je het bijna niet vol om die polyklinieken nog gaande te houden de komende 10, 15 jaar wellicht. Maar daarna moet je het concentreren in Haarlem en dat is echt voor ons onacceptabel. Dat maakt dat ik in de pep ook heb gezegd, als je daarnaar kijkt, dan zijn wij als gemeente met onze groeicijfers en het verzorgingsgebied, dan moet je het in Haarlemmermeer vestigen.
1: Ja, maar dan krijg je weer de muiters in Haarlem. Die zeggen, ho, wacht even.
2: Ja, maar dat is, ja, maar weet je, dat gaat over emotie. Er werd mij gezegd, ja, het is fijn als mensen in Haarlem worden geboren. Dat snap ik, want nu worden onze inwoners, die worden in Haarlem geboren. En dat kun je regelen. Hè? Je kan gewoon zeggen dat als je geboren wordt, dat dan grondgebied van Hoofddorp is. Dus er zit emotie in. Die zit er bij ons minder in. Het zit meer in de zin van, wij snappen, wij bouwen. Hè? Wij zijn een bouwgemeente per uitstek. Wij bouwen alleen maar. Wij begrijpen dat als je het financiële plaatje goed maakt, dat de consequentie voor nieuwbouw uiteindelijk betekent dat je een concentratie krijgt van alles op één plek. En dat kan niet met onze verzorgingsgebied. Ja. En dat gebeurt dan over 10, 15 jaar. Ja, dan is iedereen weg. Maar je moet als bestuur wel het lef hebben om te zeggen, wij kijken op het lange termijn. En niet, we hebben nu een oplossing die emotioneel. En dat snap ik, hè. Want ik begrijp heel goed dat Haarlem het gevoel heeft, wij zijn provinciehoofdstad en wij zijn de stad waar het ziekenhuis moet. Maar ja, dit ligt er net buiten. Het is alleen naamtechnisch een andere plek, maar het scheelt echt niet zo heel veel.
1: En het duurt al best lang, hè, voordat het besluit genomen is. U gaf het net al aan, Leon Aerts is vanwege medische omstandigheden vervangen tijdelijk door Ingrid Wolf de Jonge. Inmiddels duurt dat beslissingsproces al 1,5 jaar. Het feit dat u zich nu ook zo uitspreekt en ook best wel duidelijk een mening heeft en ook aangeeft, er moet meer lef komen. Duurt het volgens u, welke beslissing ze ook nemen, duurt het te lang?
2: Ik denk dat het vooral het is een enorm moeilijk besluit. Even los van alle emotie en politieke en maatschappelijke onrust. Want er is bij ons echt veel onrust maatschappelijk. Vooral vanwege de oncologieafdeling die echt een bijzondere plek inneemt. En voor die mensen, voor ons, duurt het te lang. Maar ik begrijp, en ik ben ook bestuurder, ik begrijp dat je zorgvuldig alles moet afwegen. Ja. En ik verwacht dan ook, maar daar gaan wij ook kritisch naar kijken. Kijk, wij gaan er niet over, laat dat helder zijn. Maar wij gaan wel heel kritisch kijken naar de objectiviteit van het plan wat wordt voorgelegd. Want nogmaals, wij kunnen als bouwgemeente berekenen dat je dit alleen maar rond kan krijgen als je uiteindelijk gaat naar een geconcentreerde plek op één locatie. En dat zou echt, hè, als er geen polyklinieken in Haarlemmermeer zouden blijven, ja, dat zou echt dramatisch zijn. En er ligt ook een motie in de Tweede Kamer, die is aangenomen om daar gewoon ook heel kritisch naar te kijken. Dus wij zijn ook van mening dat ook echt in de informatie die zij volgende week, geloof ik, hè, dat ze bekend gaan maken, dat ze dan ook echt
1: ongeveer.
2: En ik ga ervan uit dat dat zoveel tijd kost. Want nogmaals, je moet uiteindelijk gewoon bestuurlijk en financieel goede afwegingen maken. Dus alle respect dat ze daar de tijd voor nodig hebben die ze daarvoor nodig hadden.
1: Ja. En wat u net ook aangeeft, hè, de zorg die u heeft, die hebben ze bijvoorbeeld ook in de omliggende gemeente. Op het moment dat de 24-uurslocatie naar Hoofddorp zou gaan, dan zeggen ze, ja, als wij in nood, dus los nog van waar je kind geboren wordt, ik denk dat dat uiteindelijk, ja, potato potato is, in mijn opinie. Maar wel dat als je 's nachts een ongeval hebt, dat je dan ineens helemaal naar Hoofddorp moet. Dus die zorgen die u deelt, ik denk dat heel veel gemeenten die hebben. En wat ik me dan afvraag, hè, want uiteindelijk is de beslissing, en dat hebben we eerder gezien in een ziekenhuis in Limburg, de beslissing ligt helemaal bij het ziekenhuis zelf. Daar heeft een gemeente kan vinden wat ze vinden, roepen wat ze roepen, maar uiteindelijk beslist het ziekenhuis. Maar in hoeverre worden jullie meegenomen door het Spaarne Gasthuis in de afwegingen voor de uiteindelijke keuze voor die 24-uurslocatie?
2: Ja, daar worden wij niet in meegenomen. En terecht, hè? Want ik vind, wij hebben geen verstand van zorg. Het is ontzettend complex. Zij hebben te maken met zorgverzekeringen. Daar moeten zij verantwoording afleggen. Die zullen echt kijken naar financiën. Wat we zien, het zat vanochtend ook in het Haarlems Dagblad, we zien dat heel veel ziekenhuizen ernstig in de problemen komen, juist omdat ze met de afweging een nieuwbouw hebben gepleegd. Wij hechten aan twee dingen waarde. Eén, dat het een ziekenhuis is die niet financieel met problemen komt, want we hebben allemaal hechte waarde aan het Spaarne ziekenhuis. Dat is echt een goed ziekenhuis waar we allemaal zeer trots op zijn en die we graag willen behouden en op lange termijn. Dus we hopen dat iedereen goed kijkt naar het kostenplaatje. En als dat beter is in Haarlem, dan is dat beter in Haarlem. Dan leggen we ons daarbij neer, want zo belangrijk is een ziekenhuis voor ons. En tweede is, wij zullen altijd richting politiek en richting zorgverzekeringen aangeven dat het vooral van belang is dat, kijk, als je Haarlemmermeer niet kent en onbekendheid van onze gemeente, daar gaan we de komende 2 jaar wat aan doen. Onbekendheid van de gemeente is dat je beter in Zandvoort naar het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp kan rijden dan vanuit Haarlemmermeer. Want je moet ongeveer 1 uur rijden van het zuidelijkste puntje naar Spaarne ziekenhuis. Dus ja, dat feit dat je kijkt naar je gebied die je bedient en of alle mensen op de juiste wijze bediend wordt. Ja, je drijft eigenlijk mensen naar andere ziekenhuizen. En dat is wat vanochtend ook in de krant staat. Dat moet je natuurlijk niet willen. Je bent er juist voor de gemeenschap van het Spaarne. Dus daar zijn de twee zorgen. En dat is ook echt een zorg voor ons.
1: Ja. Wanneer, u zei het al, hè, ongeveer over 1 week. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer ze precies de keuze gaan maken. Maar er wordt gezegd 1-2 weken. Wanneer zou u teleurgesteld zijn?
2: Ik gaf al aan, als het Spaarne ziekenhuis komt op een plek waar ze in staat zijn om te kunnen opereren met nevenvestigingen waar de polyklinieken zijn. En dat is langdurig, dus ook op termijn van 10, 20 jaar financieel een verantwoorde keuze. Dan is dat de opgave die het bestuur heeft, dan zijn wij tevreden. Als het anders is, dan zouden we ernstig teleurgesteld zijn. Want dan is het tot stand gekomen door emotie. En dat mag nooit de leidraad zijn. Kijk, even voor uw beeld. 2 jaar geleden hebben wij duidelijk doorgekregen dat Haarlemmermeer vanwege de omstandigheden en de kosten de plek is waar het wellicht gaat plaatsvinden. Wij kunnen onszelf, hè, ook.
1: Dan hebben we het even Spaarne Gasthuis Hoofddorp hebben we het over.
2: Spaarne Gasthuis Hoofddorp. Wij kunnen ons, als inmiddels andere informatie is en de financiële

0: Je luistert nog steeds naar het beste van Haarlem 105. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, gaf afgelopen donderdag bij Ruud Oei in Haarlem vandaag zijn visie op de keuze en afweging van de gemeente Bloemendaal om geen pers toe te laten bij de bewonersinspreekavonden in de Zilk en Vogelenzang die deze week plaatsvonden.
1: Afgelopen maandag vond in de Zilk een informatieavond plaats voor bewoners, georganiseerd door de gemeente Bloemendaal vanwege de mogelijke komst van een AZC in de Tiltenberg, dat in Vogelenzang ligt, maar dicht bij de grens met de Zilk. En dat is dan weer gemeente Noordwijk. Opvallend was dat bij deze informatieavond, maar ook bij een eerdere in Vogelenzang, geen pers was toegestaan. Zodat de bewoners zich veilig voelde om zich uit te spreken. En vanwege de beperkte capaciteit, zo liet de gemeente aan ons weten. Maar is het wenselijk dat de gemeente de pers buitensluit, die juist een informerende en controlerende rol heeft? Ik vraag het aan Thomas Bruning, algemeen secretaris bij de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Thomas, allereerst heel fijn dat je er bent. Wat is jouw eerste reactie op de beslissing van de gemeente?
2: Ik vind het in die zin een moeilijk besluit, omdat de gemeente twee argumenten neemt die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Als je, en dat wil je normaal gesproken als gemeente, zaken openbaar wil bespreken, zodat je ook het publiek goed kan informeren, je inwoners, dan zorg je dat de ruimte ruim genoeg is. Dat daar dus ook pers bij kan zijn. Andere optie is dat je zegt, nee, ik wil echt alleen de bewoners spreken en het betreft een zaak waarin ze alleen maar vrij kunnen uitspreken als het besloten is. Ja, dan kan je in sommige gevallen daarvoor kiezen. Maar dan moet je niet zeggen, er is beperkte ruimte, dus daarom kan de pers er niet in. Dus in ieder geval moet de gemeente open kaart spelen.
1: Aan de andere kant, juist met dit onderwerp, is het wenselijk om bij dit onderwerp te zeggen, we doen geen pers erbij. Het is een beladen onderwerp, maar is het weren van de pers dan de oplossing? En mag ik dan het woord democratisch aan het woord oplossing toevoegen?
2: Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, exact wat jij zegt, hè, beladen onderwerpen zijn juist de onderwerpen waar het om gaat in een gemeente. Dus die moet je zo open mogelijk bespreken, zo duidelijk mogelijk hebben voor de inwoners, wat de afweging is geweest van een gemeente om bepaalde zaken te doen. Dus ja, beladen is niet hetzelfde als van de pers mag er niet bij zijn. Iets anders is dat je, als je je inwoners serieus neemt, momenten kan hebben. Denk bijvoorbeeld ook als er een zedenzaak speelt in een wijk, of als er echt zaken zijn die ook de privacy van burgers betreffen. Ja, dan kan het ook goed zijn dat je niet als inwoner meteen het idee hebt, er zit een journalist naast me en daardoor voel ik me eigenlijk niet vrij om een mening te geven. En dat is een hele moeilijke afweging. En ik denk in die afweging dat je als gemeente in ieder geval zoveel mogelijk voor die openheid moet kiezen. En zoveel mogelijk moet kijken van, is er een setting te bedenken waar de pers wel bij kan zijn, maar waarbij de burgers niet het gevoel hebben dat ze onder druk gezet worden.
1: Hoe zou die setting er dan volgens jou uit kunnen zien?
2: Nou ja, bijvoorbeeld door eerst een open bijeenkomst te doen, waarbij de gemeente echt uitlegt wat hun overwegingen zijn geweest, waarin vragen gesteld kunnen worden, en waarin mensen, waarin echt het gevoel is dat een college echt uitlegt waarom ze tot een bepaald besluit zijn gekomen. En ook luistert naar de vragen die daarop volgen. En die kunnen van burgers komen en van de pers. Mm-hmm. En een ander iets is, als er dan echt behoefte ontstaat bij sommige mensen die zeggen, ja, maar weet je, ik heb nu bepaalde zaken waar ik echt dilemma's, waar ik echt nog een keer over wil doorpraten. Dat je dan zegt, we creëren daarnaast ook een besloten bijeenkomst voor de echt direct betrokkenen. Je moet je bijvoorbeeld denken aan de mensen die echt rechtstreeks tegenover zo'n opvang wonen. Zodat je daar ook een situatie creëert dat mensen ook echt andere vragen kwijt kunnen, die misschien, waarvan ze het gevoel hebben dat het misschien ook hun privacy aangaat.
1: Ja. Zien jullie dit vaker? Dat gemeenten deze afweging maken, zeker ook omdat er steeds meer onderwerpen zijn waarop veel heftige reacties komen. Ook door input van de input van de media, maar door hoe het daarna in de media naar buiten wordt gebracht.
2: Ja, wij zien zeker dit dilemma vaker spelen. Vaak zie je bijna een angst bij de gemeente om dit open te bespreken, omdat ze bang zijn inderdaad dat er van die actiegroepen op afkomen. En we hebben dat natuurlijk in verschillende gemeentes gezien. En dat is pijnlijk om te zien ook, hè, wat er dan voor in zo'n gemeente op hun af kan komen. Dus ik snap heel goed dat ze naar een forum zoeken waarin het niet in de spotlight komt. Tegelijkertijd is het juist een onderwerp wat zo alle burgers aangaat, dat het wel open besproken moet worden. Dus het is geen makkelijke oplossing, maar ik denk dat je de tweetrapsraket, zal ik maar zeggen, van echt goed open willen verantwoorden wat je gaat doen en daar mogelijkheid van vragen stellen, met de pers erbij, en dan vervolgens kijken van of er ruimte geschapen moet worden voor een meer besloten bijeenkomst, dat in ieder geval de beste oplossing zou kunnen zijn.
1: En dan ben ik ook benieuwd naar de rol van de media hierin. Want een aantal jaar geleden was er een inspraakavond voor bewoners van Aardehout in het gemeentehuis van Bloemendaal, waar Aardehout onder valt, over de komst van een AZC in dat dorp, of een kleine opvang. Daar was toen landelijke pers aanwezig, waarbij bewoners, zonder dat ze toestemming hadden gegeven en waarbij ook niet helemaal duidelijk voor hen was dat er pers aanwezig was, werden gefotografeerd en online verschenen. Volgens mij zelfs nog tijdens die bijeenkomst. Dus wat dat betreft snap je ergens ook wel de gemeente dat ze zeggen, nou, we moeten voorzichtiger zijn. Welke rol heeft de media om ervoor te zorgen dat zo'n avond wel plaats kan vinden, dat ze verslag kunnen doen, vragen kunnen stellen, zonder dat het een heksenjacht wordt?
2: Ja, dat is natuurlijk zeker met de komst van audiovisuele media, die ook bij wijze van spreken de reguliere kranten inmiddels hebben, is dat natuurlijk ingewikkelder geworden. Wij merken ook vanuit journalistiek dat er steeds meer behoefte is, bij gewone bronnen die journalisten gebruiken, dat mensen zeggen, nou, doe mij nou maar niet meer met een achternaam in de krant, hè. Want ik wil hier niet mee op andere plekken op mijn werk geconfronteerd worden. Ja, dat is een hele moeilijke afweging. Want aan de ene kant wil je zo zuiver mogelijk wil je weergeven als journalist wat er gebeurt. Hè? Ook bij zo'n heftig onderwerp. En aan de andere kant merk je dat burgers steeds, ja, ik zou bijna zeggen, iets meer weglopen van het feit dat ze gewoon ook hier open hun mening over kunnen en willen geven. En wat je dus als pers moet doen, is denk ik in ieder geval duidelijk maken dat je er voor het brede publiek bent, dat je juister bent om alle geluiden op te vangen. En ja, de enige belang voor de pers daarbij is dat ze wel naar hun lezers of kijkers of luisteraars kunnen overbrengen dat het echt authentiek is wat ze overbrengen. Hè? Dus dat het niet, ik blijf spreken, uit de duim van die journalist komt, maar dat het daadwerkelijk daar is gezegd. Maar daarvoor kan je natuurlijk ook vormen kiezen waarbij je iemand niet herkenbaar in beeld brengt, of waarbij je iemand niet met voor- en achternaam noemt. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Hè? Dus dat open gesprek in dat opzicht ook gewoon plaats kan vinden. Ja, en tot op zekere hoogte moet je natuurlijk ook beseffen dat als jij vanuit de gemeente, vanuit een bepaalde gemeente je mening wil geven over een bepaald onderwerp, dat het dan ook niet zo heel raar is dat dan ook bekend moet kunnen worden gemaakt. Niet onnodig mensen wegzetten. En aan de andere kant moet denk ik, moeten bewoners ook beseffen dat als er ergens een besluit over wordt genomen, dat ook die bewoners daarin dan geciteerd kunnen worden. En dat ze daarin dan ook, ja, want anders wordt het helemaal nooit duidelijk voor het publiek hoe nou precies de stemming is en waar nou de bezwaren liggen. Dus het is absoluut een moeilijk onderwerp. En je merkt vooral omdat er natuurlijk in sommige gemeentes ook echt actiegroepen naar zo'n gemeente toekomen, waardoor de stemming ook echt grimmig wordt. Dat wil je voorkomen. Maar je wil ook echt wel ervoor zorgen dat die democratie in stand blijft. En dan moet je echt goed nadenken van tevoren hoe je die rol van de pers volwaardig als gemeente kan invullen. Ja.
1: Want als ik het mag concluderen, dan zeg jij, hè, het is een lastige zaak en daar moet een manier op gevonden worden. Maar het feit is, de rol van in dit geval de lokale media of de media is essentieel en die kan je niet zomaar buiten sluiten. Het is de taak van hen om ze te informeren, een andere invalshoek te benaderen en kritische vragen te stellen. Is dat uiteindelijk?
2: En dan, ja, exact. En dan is in ieder geval het argument van, god, de locatie is niet groot genoeg. Ja, dat is het eerste waar je natuurlijk als gemeente wat aan kan doen. Want het kan niet zo zijn dat er niet ergens een gymzaal of een plek is waar wel voldoende ruimte is, ook voor de pers, om erbij te zijn.
1: Ja, en het kan uiteindelijk ook een reden zijn gegeven omdat andere redenen ze misschien niet durfden te zeggen. Het kan ook angst zijn. Hè? Je noemde het zelf al Loosdrecht. Ja, het was heel onprettig wat daar is gebeurd. Dus ik kan het voorstellen, maar het is zeer onwenselijk vanuit, nou ja, zeker de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Dit is alles wat je niet wil voor de journalistiek.
2: Exact. Nee, dus ik denk inderdaad de verbetering is die gevonden moet worden. Je wil gewoon als journalistiek weten wat de afwegingen van die gemeente waren. En nogmaals, kies dan voor een tweede bijeenkomst voor mijn part, waarin je nog even de hele directe inwoners die hier echt heel dichtbij wonen, dat je die nog even de kans geeft om ook open daarover te spreken.
1: Thomas Bruning, algemeen secretaris bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Dank je wel voor je toelichting.
2: Heel goed. Fijne uitzending nog.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix.

0: Van harte welkom in het tweede uur van het beste van Haarlem 105. Wekelijks hoor je hier de vier mooiste radiomomenten die we de afgelopen week op Haarlem 105 hebben uitgezonden. Goed dat je nog steeds luistert. Mijn naam is Max van Vulpen. Tijd nu voor De Muggenbult, de column die Tisa Smet wekelijks verzorgt over onderwerpen die blijven jeuken. Dit doet zij in het programma Mika maakt het weekend. Elke vrijdagmiddag tussen 2 en 5 met Mika Hoppenbrouwers te horen hier op Haarlem 105. Afgelopen keer ging haar column over het leed dat de woningmarkt heet.
1: Hoe bedoel je dat je voor een huurwoning 4 keer de huur moet verdienen? Hoe bedoel je dat je met een modaal inkomen in een stad nog steeds niet zomaar een woning kunt krijgen? En hoe bedoel je dat je eigenlijk al 12 jaar geleden op een wachtlijst had moeten staan om nu kans te maken op een sociale huurwoning? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het allemaal nogal verwarrend. Er vertellen jongeren dat ze zelfstandig moeten worden. Zoek een baan, maak carrière, ga op jezelf wonen. Maar als je vervolgens vraagt waar je dan precies moet wonen, blijft het opvallend stil. In Utrecht moet je gemiddeld 11,7 jaar wachten op een sociale huurwoning. Bij een lotwoning reageren gemiddeld ruim 3200 mensen. 3200 mensen. Dat zijn niet meer mensen die toevallig ook een leuk huisje zoeken. Dat is een complete woonwijk die meedoet aan één loting. En dan hebben we het nog niet eens over de vrije sector. De huren dit jaar zijn gemiddeld 4,5% gestegen. Want blijkbaar is het leven nog niet duur genoeg. Maar misschien vind ik het meest bijzonder aan onze woningmarkt is dat niet alleen je inkomen bepaalt of je ergens mag wonen. Soms moet je ook uitleggen met wie je van plan bent om te gaan wonen. Want met je beste vriendin samenwonen, dat kan ingewikkeld zijn. Een relatie hebben? Kijk, dat is al een stuk betrouwbaarder. Maar sorry hoor, in de tijd dat ik bevriend ben met mijn beste vriendin, hebben we allebei meerdere relaties gehad. En het enige wat al die tijd consistent is gebleven, is onze vriendschap. Toch wordt samenwonen met een vriend of vriendin in sommige situaties gezien als minder vanzelfsprekend dan samenwonen met een partner. Terwijl je uiteindelijk gewoon 2 mensen hebt die een huis proberen te betalen. En daar zit zo het frustrerende bij mij. Het voelt soms alsof de woningmarkt niet meer is ingericht op hoe mensen daadwerkelijk leven. Want niet iedereen trouwt op zijn 27ste, krijgt 2 kinderen en koopt samen een huis met een garage. Mensen wonen alleen. Met vrienden, met familie, met meerdere generaties. Mensen veranderen van baan, gaan studeren, worden zzp'er of hebben simpelweg niet het salaris waarmee je tegenwoordig een huis van 500.000 koopt. Er wordt gelukkig ook gebouwd en er worden meer woningen aan starters verkocht en er zijn ook positieve ontwikkelingen. Maar als ik om me heen kijk, voelt het nog steeds alsof je vooral heel veel geluk moet hebben. Geluk bij een loting, geluk met je verhuurder, geluk met je inkomen, geluk met je inschrijftijd. Want je had je natuurlijk al in moeten schrijven toen je nog op de basisschool zat. En nu zit ik hier, een beetje moedeloos naar Funda te kijken terwijl ik ondertussen niet eens meer weet waar ik moet zoeken. Of ik een studio moet zoeken, een appartement, een kamer of gewoon een kartonnen doos met goede lichtinval. Dus, mocht je nou luisteren en een leuke betaalbare huurwoning weten, laat het me vooral weten. Want ik kan geen 12 jaar meer wachten.

0: Goed dat je nog steeds naar het beste van Haarlem 105 luistert. De vereniging Vrienden van de Grote of Sint-Bavo-Kerk organiseert net als elk jaar, ook dit jaar traditiegetrouw weer de Bavo-dag in het eerste weekend van oktober. Komende zaterdag, 3 oktober, brengt Podium 21 de voorstelling Escher en Bach tot leven om deze Bavo-dag waardig af te sluiten. Een prominente rol in dit toneelstuk is weggelegd voor acteur Ausgeir Danus junior. Hem sprak Sjoerd Post vanochtend in het Niet Thuis magazine over hoe zijn rol ongepland tot stand kwam en het succes van het stuk in binnen- en buitenland.
1: Nou, de vereniging Vrienden van de Grote of Sint-Bavo-Kerk organiseert jaarlijks in het eerste weekend van oktober de Bavo-dag. En daar is van alles te doen. Maar we gaan nu eerst eens even praten met een acteur, Ausgeir Danus. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, je zou, als ik het zeg, van in de kerk en een acteur

0: leven. En nou, daar geven beide partijen geven daar een reactie op.
1: Mm-hmm.
0: Door de eeuwen heen.
1: Ja. En wat ga jij doen?
0: Nou ja, het is een beetje een wonderlijke geschiedenis. 3 jaar geleden was er een herdenkingsjaar van Escher. En Escher, het museum, staat in Den Haag. Vlak daarbij staat een kloosterkerk. En Escher was een heel groot liefhebber van Bach. En Geerte van de Wetering, die organist is, die dacht... Weet je wat, ik ga 1 dag Escher en Bach bij elkaar brengen. En dan vertel ik iets over Escher. En ik speel elementen uit Bach. Want ze hebben iets gezamenlijks. Namelijk dat het allebei wiskundige genieën zijn. En toen heeft hij mij gebeld. Wat kun je een paar tekstjes maken... die de verschillende prenten van Escher verbinden met stukken van Bach. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik zei, ik ga zelf niet meer op het toneel. Maar ik wil wel die teksten schrijven. Nou, toen had ik die teksten geschreven. Toen dacht ik, ja, ik moet dat eigenlijk toch zelf gaan doen. Omdat ik bedacht had, ik ga niet alleen die teksten doen... maar ik ga ook Escher en Bach lijfelijk op het toneel zetten in die kerk... om daar iets over te vertellen. En toen dacht ik, ja, dat moet ik eigenlijk zelf doen. En het is ook maar 1 keer. Maar dat is zo'n succes geworden... dat een heleboel kerken die wilden dat programma hebben. En ze hadden iets van, ja, ik vind het flauw om te zeggen... ja, nee, ik zou het maar 1 keer doen.
1: Ja.
0: Dat programma is een heel eigen leven gaan leiden... in binnen- en buitenland. En ja, met heel veel succes. Want het is een hele leuke combinatie van theaterelement. Er is nog een lichtelement bijgekomen. Een lichtkunstenaar die ook de hele kerk in lichter laaien zet...
1: Oh.
0: Dus dat zijn 3 componenten die, die mensen ontzettend inspireren. Want ik sla de hele tijd de brug tussen Escher en Bach. En dat licht doet daar zijn eigen werk bij.
1: Ja, wat leuk.
0: Vandaar dat dit al het 3e jaar is dat we door binnen- en buitenland rondtrekken.
1: Ja.
0: Met dat programma.
1: Ja, en hoe je dat dan allemaal, hoe dat allemaal dan in elkaar valt met Escher en Bach, daar gaan we het niet over hebben. Want dat is de verrassing natuurlijk. Maar in ieder geval is er een fantastische lichtshow. Dus muziek en een toneelstuk, zeg maar, erbij.
0: Ja, en nog 1 ding wat heel erg leuk is in Haarlem, is dat Escher een heleboel prenten in de Sint-Bavo heeft gemaakt. Dus het is eigenlijk de thuishaven van Escher.
1: Oh.
0: En daar ga ik iets over vertellen ook. Want hij heeft daar heel veel in de Sint-Bavo gezeten. En een hele beroemde prent, ik zal daarover vertellen, die heeft hij daar gemaakt.
1: Oh, kijk eens aan. Wat leuk.
0: Dus het is voor mij helemaal bijzonder om het in Haarlem te doen.
1: Ja, ja. Snap ik, ja. Nou, wat leuk. Dus het is echt wel een evenementje. Het is zaterdag om 8:30 begint het. En de tickets die zijn te reserveren via www.bavovrienden.nl.
0: Ja, ik geloof nog heel snel dat je erbij moet zijn, want het is gewoon bijna uitverkocht. Maar er zullen nog wel een paar plaatsen zijn.
1: Ja, precies. Oké. Okay.
0: Als je geïnteresseerd bent, onmiddellijk gaan bellen.
1: Onmiddellijk bellen en reserveren. Nou, leuk, Oost-Gerdanus. Veel plezier dan. En fijn, bedankt voor je toelichting.
0: Ja,
1: hè?
0: Misschien tot zaterdag.
1: Ja, misschien tot zaterdag. Ja. Oké. Okay. Hoi.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Er blijft veel aan de strijkstok hangen. Is dat een valse noot van de eerste viool? Je hoort het zo.

0: Voor mij is When the Rain Begins to Fall echt zo'n guilty pleasure. Dit mierzoete duet van Jermaine Jackson en Pia Sadora, dat werd uitgebracht op 13 juli 1984. Het nummer werd gebruikt in de film Voyage of the Rock Aliens, of Voyage natuurlijk, waar Pia Sadora de hoofdrol in speelde. De openingsmuziek van de film bevat de officiële muziekvideo van het nummer. Deze video, die is opgenomen in Sperlonga, dat is in Italië, die toont Jackson en Pia Sadora als een soort Romeo en Julia, maar dan in rivaliserende motorbendes. Jermaine Jackson die maakt uit van de Jackson 5, totdat de broers besluiten om weg te gaan bij Motown. Maar ja, hij als man van Hazel Gordy en schoonzoon van Berry Gordy, de oprichter van Motown, kan Jermaine het dus niet over zijn hart verkrijgen om te wisselen van platenmaatschappij. Broer Randy neemt zijn plaats over in de band en de broers gaan verder als de Jacksons. Voor Jermaine, die begint dan dus met zijn solo-carrière. En die begint pas echt als Stevie Wonder het nummer Let's Get Serious voor hem schrijft en produceert. Dat levert hem in 1980 een top 10 hit op. En op dat moment begint eigenlijk ook Michael Jackson, je kent hem wel, die begint pas echt aan zijn solo-carrière. En samen met Pia Sadora zingt hij dus het nummer When the Rain Begins to Fall. En in 1984 wordt dat in Nederland zelfs nummer 1. En kort daarna is het nog een keer raak met Do What You Do. En ook daarmee verdient hij een dikke plek in de top 10. Voor mij hoort When the Rain Begins to Fall echt 100% bij mijn middelbare school. En eigenlijk vind ik het heerlijk om deze vandaag voor jou te draaien. Welkom bij, jeetje Mickey, ik schrik er zelf van. Welkom bij de 80ste van Hot naar Herkoop. Man, dat ik die toch al heb gemaakt, dat kan ik echt zelf niet geloven. Je hoorde het al in mijn intro, in mijn bespreekwoordenrubriek gaat het zo dadelijk over de uitdrukking er blijft veel aan de strijkstok hangen. Ja, en over wat voor strijkstok heb ik je dan eigenlijk? Dus ik ben benieuwd of jij dat weet. Ik in ieder geval was verrast. Dat gaat dit nou over een viool of gaat het over iets heel anders? Goed. De maand september die was in 1944 nogal heftig. En daar heb ik dus de hele maand september al bij stilgestaan. Als je vaker luistert, ik heb samen met Mirjam Vrees een avond besteed aan, Dolle Dinsdag en alles wat er achteraan gebeurde. Dus de spoorwegstaking en de start van de Operation Market Garden. Daarna kwamen Sophie Poldermans en Oana Stam naar de studio om te vertellen over Hanny Schaft. Want die was ook toen geboren. Althans, haar geboortedag was 16 september of iets dergelijks. Ze zou nu iets van 104 of 105 geworden zijn als ze niet zo jong om het leven was gebracht door de Duitsers. En vorige week was Simone van Roosendaal hier in de studio en ging het helemaal over Operation Market Garden. Zij heeft in die buurt heel veel hard gelopen en zij tipte mij de Zweedse band Sabaton. En aan de hand van platen die dus helemaal de teksten vertellen, hele specifieke gebeurtenissen uit de oorlog, ja, daar deden we iets bijzonders mee, vond ik. En vandaag, nou, jongen, weet je, Leonore, die is in de studio met de hele familie. De broer is mee, papa mee, mama mee. En na het nieuws ga ik met haar in gesprek. Want, weet je, ze zit in groep 7, maar ze weet onwijs veel over de Tweede Wereldoorlog. Ik kwam er tegen bij een bunkerwandeling in het kader van 150 jaar IJmuiden. En ze wist me van alles te vertellen. En ze wist iets over Texel en over Georgiërs. En wist je dat Texel pas op 20 mei bevrijd is? Nou goed, daar ga ik straks over met haar in gesprek. En ik ben ontzettend benieuwd wat ze me te vertellen heeft. En nog even, het is een lang verhaal. Het thema van mijn muzikale drieluik is vandaag club of clubhuis, bar of feest. Dus weet je daar een mooie plaat over? Laat het me weten. En over feest gesproken. Want wij kregen via de redactie een bijzonder bericht binnen van Monique Korte. En ik lees een stukje voor. Op zondag 27 september is mijn lieve vriendin Rita jarig. Ze wordt 58 jaar. Mijn vriendin heeft Alzheimer, maar ondanks al het verlies wat ze heeft, is ze nog steeds mijn lieve, bijzondere vriendin. Al 35 jaar. Ik zou haar op haar verjaardag graag verrassen met een liedje dat eigenlijk perfect bij haar past. En dat liedje dat is I'm Too Sexy van Right Said Fred. En ik hoop dat als zij dit liedje hoort, dat het haar gevoel terugbrengt naar de supergezellige studententijd die we samen hadden. Want 58 of niet, she is still too sexy for her love. Lieve Rita, deze is voor jou een dikke verjaardagskus van mij, Lies Monique. En niet alleen van Monique, maar ook namens iedereen van 105. Gefeliciteerd, Rita. En ik hoop echt dat je Ride, Set, Fret al vele malen hebt gehoord vandaag. En nog vaker zult horen.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Herco's bespreekwoorden rubriek. Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En vandaag gaat het over de wat mij betreft nogal bijzondere uitdrukking. Er blijft veel aan de strijkstok hangen. Eerst maar eens wat het betekent. Als er veel aan de strijkstok blijft hangen, dan betekent het dat lang niet alles ten goede komt aan wie er recht op heeft. Dat klinkt een beetje officieel. Maar er zijn dan dus tussenpersonen die zich een stukje daarvan toe-eigenen. Waardoor lang niet alles terecht komt op de plaats waar het nodig is. Ik denk dat je dat het beste kunt vergelijken met als je geld geeft aan een goed doel. Doe maar bijvoorbeeld de postcode loterij. Dan gaat een deel van het lot dat je koopt van de postcode loterij, dat gaat op aan dat de postcode loterij reclame maakt, prijzen inkoopt en dat soort dingen. Dus dan blijft er veel aan de strijkstok hangen. En vaak wordt dat eigenlijk een beetje negatiever gebruikt dan hoe ik het nu uitleg voor de postcode loterij. Want waar komt het vandaan? Het gaat hier namelijk niet, ik heb jullie misschien op het verkeerde been gezet, het gaat hier namelijk niet om de strijkstok van een viool. Maar het gaat om een ouderwetse maatstok waarmee vroeger bakjes met koren, kalk en suiker en droge waren, die werden afgestreken als ze waren gevuld. Dus misschien doe jij dat nu thuis wel eens als je een kopje suiker of zo, dan kan je het helemaal zo glad strijken met je vinger eroverheen. En zo'n strijkstok, daar gaat het hier om. En zo'n strijkstok, de inhoud daarvan, die kwam dus gelijk te staan met de rand van de maat. Het grote uitdrukkingwoordenboek van Van Dalen die vermeldt dat die zegswijze vroeger er blijft veel aan de maat en de strijkstok hangen luidde. Dat is ook wel een beetje logischer. Want blijkbaar wist men de strijkstok zo handig te hanteren dat men er elke keer als je dan de maat afstreek, dat er iets gewoon voor jezelf overbleef. En de klanten dus eigenlijk een beetje tekort kwamen. Een koopman op de markt bijvoorbeeld, die kon dan dus iedere keer ervoor zorgen dat er een klein beetje een apart bakje viel met het afstrijken van één kopje tarwe. En er werd ook nog wel eens een beetje met de strijkstokken zelf geknoeid. Dus je kan je wel voorstellen, als je hem niet helemaal recht maakt, maar er een kuiltje in, dan is het dus stiekem niet een vlak dingetje dat je afstrijkt, maar dan maak je er een holletje in en dan hou je nog meer stiekem voor jezelf over. Nou, dat letterlijke, dat gebruiken we helemaal niet meer. Ik denk niet dat er nog iemand echt op de markt met een strijkstok afweegt, want we hebben gewoon een weegschaal. Maar bijvoorbeeld in een ijzerwinkel waar je snoer koopt, elektriciteitssnoer, dat kan nog echt ouderwets langs een randje. En dan wordt er iedere keer zo een meter gemeten bijvoorbeeld. Dat is denk ik nog een overblijfsel van zo'n ouderwetse strijkstok. Maar het wordt figuurlijk wel heel veel gebruikt. Dat als er allerlei mensen tussendoor van profiteren, dan kan echt in het nieuws of op een televisieprogramma kan echt zo gezegd worden, er blijft wel flink wat aan de strijkstok hangen. Dat wordt nooit specifieker gemaakt dan dat, maar het zegt wel wat over waar iedereen dan mee bezig is. Gaaf, hè? Ik wist zelf niet dat dit de strijkstok is, dat eigenlijk een maatstok is. En welk liedje heb ik erbij gevonden? Ja, dan ga ik echt terug naar mijn studententijd. Gotcha. Ik denk dat bijvoorbeeld Archie heel blij wordt dat ik voor hem onder andere dus een plaat van Gotcha ga draaien. Die hebben de prachtige titel Hangout & Hustle. Nou, dat is toch behoorlijk dat er iets aan de strijkstok blijft hangen. Althans, dat vind ik zelf. Hier is Gotcha.
1: Make some noise for my man Sweet Charles Sherrell. Make a

Dat was de bespreekwoorden rubriek deze week. Volgende week gaat hij over iemand het licht in de ogen niet gunnen. Wauw. Dit is Vrouwtje.

En het thema van het muzikale drieluik is vandaag club of clubhuis, bar of feest. Dus weet je daar een mooie plaat over? Laat het me weten. En dit is al een beetje voor Leonore, My Blood van Direct.

Op onze website staat een vrolijk bericht. Want het is HFC, onze Haarlemse voetbalclub, gelukt. Want ze hebben een nieuw clubhuis. Er was een rondleiding. Er is een heel leuk bericht op onze website voor gemaakt. Rondleiding nieuw clubhuis HFC. Nog nooit zoveel bier en kroketten verkocht. Heel veel HFC blauw. Het kenmerkt het interieur van het nieuwe clubhuis van de Koninklijke HFC. Dit is de kleedkamer met blauwe muren en blauwe tegels, laat voorzitter Just Spee zien tijdens een rondleiding aan Haarlem 105. Rondom het nieuwe clubhuis zijn nog wat bouwgeluiden te horen, maar het grootste deel van het gebouw is klaar. Het is, zoals het bij voetbal hoort, helemaal op het veld gericht. Kijk vooral op onze site even naar de leuke reportage die erbij hoort. Want die man is apentrots op zijn nieuwe clubhuis. Met uitzicht op het veld en dat soort dingen. Nou, dat leek me nou een leuk bericht om daar dan vandaag het muzikale drieluik aan te koppelen. Dus daarom is dat thema dus, hè, club of clubhuis, om het heel officieel te doen. Bar, want in een clubhuis staat natuurlijk een bar. Of een feest, want er was meteen echt een dik feest bij de opening van dit clubhuis. Dus weet je daar een mooi nummer over? Stuur dan een appje naar 06 105 105 38. En wie weet komt jouw keuze dan in de top 3. Maar ja, zoals je weet is het altijd dringen geblazen in die top 3. Want jullie zijn zo fanatiek met insturen. Dus ik ben benieuwd waar je mee komt. En zoals je van me gewend bent, laat ik ook altijd vast mijn keuze horen. Ja, en een van mijn favoriete bands. En ook die van Arie. Maar volgens mij is Arie er niet vandaag. Dus dan heeft hij pech gehad. Maar hier is In de Club van My Baby.

Ja, wat een toffe plaat heb ik weer van je binnengekregen. Dank je wel daarvoor. Mijn collega Jelle die zegt New York Bars van Brenda Russell. En Simon die komt met Whiskey in the Jar van Metallica. En In the Club van 50 Cent komt binnen. Natuurlijk ook Club Tropicana van Wham. Ja, maar die heb ik een paar weken geleden gedraaid. Dus die ga ik niet draaien nu. It's My Party van Leslie Gore. Of van Love is in the Club van Usher. Chin Up High van Aim Bobby. En Party van Paul McCartney. En daar zegt Marco bij een ouwetje. Archie die roept alles van Culture Club. Ja, oké. Veel te makkelijk, veel te makkelijk. En wat dacht je van House of Fun van Madness? De clubsong van de Pussycat Dolls. Deze die komt echt hier niet door de ballotagecommissie. De hele familie keurt hem af. Het feest kan beginnen van de deurzakkers. Let's Have a Party van Elvis. Ja, ik heb al iets van Gotcha gedraaid. Ja, Deus is natuurlijk ook tof met A Bar Under the Sea. Of, zegt Archie, alles van Tom Barman. Dat is de zanger van Deus. Er staat een paard in de gang van André van Duin. Alles van de Party Animals. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Party van de Beastie Boys. Get the Party Started van Pink. Toffe plaat. Zit niet in de top 3, sorry. When the Party is Over van James Blake. 1999 van Prince. Ja, is eigenlijk ook wel een feestje. Net als Party Man ook van Prince. En Party Favor van Billie Eilish. Party in the USA van Miley Cyrus. Party Monster van The Weeknd. Voor de jongere generatie misschien wel bekend. Whiskey in the Jar. Niet alleen dus wat ik die net oplas van Metallica. Maar ook van de Dubliners. Nou, dan moet je echt heel veel gedronken hebben om dit plaatje te kunnen waarderen. Maar toch leuk voor het insturen. Dank je wel daarvoor. Don't Stop the Party van de Black Eyed Peas. Ja, dat is een toffe plaat. En Ferns die stuurt nog Club Bizarre in van U96. Ook een hele gave plaat. En wat dacht je van Nightclubbing van Iggy Pop? Tja, als deze platen al niet in de top 3 staan, wat moet die echte top 3 dan al worden? Wat leuk is dat dus mijn gasten, die zijn al in de studio en die bemoeien zich lekker overal mee. Ja, en Pepijn die riep gewoon meteen toen het ging over een feestje. Die riep, ja, Leonore die moet erom lachen. Die gelooft volgens mij gewoon niet dat ik deze op de radio ga draaien. Maar die zeggen feesttent van Kraantje Papi. En eigenlijk is dat toch gewoon een hele, hele, hele toffe plaat. Dus Pepijn, je staat op de derde plek. Gefeliciteerd daarmee. Hier is Kraantje Papi met feesttent.

0: een feestje!
1: Nummer 2.
2: Ja, daar had Simon natuurlijk helemaal gelijk in. A bar song met tussen haakjes Tipsy van Shabuzi.

0: nummer 1.
1: Ja, wat leuk is, Bastiaan die stuurt nog hand in hand kameraden. Ja, dat is natuurlijk voor een voetbalkantine wel de beste plaat. Maar er kan er maar één op nummer 1 staan. En dat is Melanie, want die zei hij Celebration van Kool & The Gang. Prachtig. Goed gedaan, Melanie.

Dit was het Muzikaal 3 Live deze week. Dankjewel voor je mooie keuze. Volgende week een nieuwe. Jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105. Hey, en wat dacht je van deze Queen samen met Bowie, Under Pressure?

Na het nieuws ga ik in gesprek met Leonore. Zij weet een heleboel van Texel en Georgiërs en de Tweede Wereldoorlog. Tot zo na het nieuws.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Van hot naar herkot deel 2. Tessel, Georgius en Leonore van 10. Wat een combinatie.

0: Welkom in het tweede uur van Hot Herco. En de radiokijkers die hebben het al lang gezien, want die studio die is vandaag echt stampvol. Ja, want Leonore die is bij mij te gast en ze heeft en de vader en de moeder en de broer meegenomen. En ja, dat vind ik dus echt heel leuk. Ik ontmoette ze van de zomer tijdens de bunkerwandeling die was georganiseerd. Ter ere van 150 jaar IJmuiden. Ja, en Leonore die bleek van alles te weten over die bunkers, over de oorlog, over van alles en nog wat. Toch, Leonore?
1: Ja.
0: Ja, dan kan je wel lachen, maar ik was daar best wel van onder de indruk. Om maar even gewoon bij het begin te beginnen. Hoe oud ben je?
1: Ik ben 10 jaar.
0: Je bent 10 jaar en dus dan zit je in groep 7?
1: Ja.
0: En heb je het in groep 7, heb je het dan veel over de oorlog gehad? Of eigenlijk helemaal niet?
1: Nog niet heel veel, maar het komt nog wel.
0: Dat komt nog wel. Ja, dat ga jij even aan. Heb je een juf of een meester?
1: Meester en een juf.
0: Oh, dus jij gaat wel even aan de juf en de meester vertellen dat ze het wat meer over de oorlog moeten hebben, of niet?
1: Ja.
0: Precies, precies. Ja, en wij raakten dus aan de praat. En zij blijkt via het klokhuis. Die maken soms echt prachtig, niet soms. Die maken altijd mooie afleveringen. Maar daar gaat 1 aflevering gaat over de oorlog. En wat daar allemaal mee aan de hand was. En ja, dat stond ze me allemaal gewoon daar bij die bunkers te vertellen. En dan gingen we vervolgens met z'n allen doorheen lopen. En eruit klauteren en erin klimmen en dat soort dingen. En ja, toen heb ik maar aan haar gevraagd. Van, vind je het leuk om een keer op de radio te komen? En ja, dat leek je wel wat, of?
1: Ja, dat vond ik wel leuk.
0: Ja, en hoe is het? Want je bent er al een uur. Je hebt een beetje rondgekeken. En je zit met alle platen mee te zingen waar jij veel te jong voor bent dat je die ooit zou moeten kennen.
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het wel leuk hier.
0: Ja, vind je het wel leuk hier? Mooi zo. En even kijken, want dat meezingen. Ja, ik had aan jou gevraagd van wat voor muziek vind je leuk? En toen kwam je met bijzondere dingen. Wat vind je nou de mooiste muziek?
1: Van Wende.
0: Wende. En waarom Wende?
1: Nou, die kan heel mooi zingen.
0: Dat en ben ik helemaal met je eens.
1: Ze heeft ook hele mooie teksten.
0: Ja.
1: Dus dat een beetje.
0: Want jij luistert dan ook echt naar de teksten?
1: Ja.
0: Tjeetje, Mickey. En wie vind je nog meer goed?
1: Direct.
0: Ja, nou daar had ik daar straks al een plaat van gedraaid. En je moeder stuurde ook een berichtje door van de band Morpheus. Of Morpheus, ik weet niet hoe je het zegt.
1: Morpheus,
0: hè. Ja, en die ken ik dan vooral van de Matrix. Want dan is de man die altijd dat zonnebrilletje op heeft, die noemen ze Morpheus. Maar vertel eens, wat is dit voor band? Of wat is, het is een man geloof ik alleen maar.
1: Mijn ouders gingen naar een concert van Wende.
0: Ja.
1: En daar was als gast Morpheus. En ja, die vonden ze wel heel goed.
0: En toen had jij het gehoord, toen dacht je, dat vind ik ook mooi.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Nou, die heb ik dan nu voor je klaarstaan. Dus dan ga ik nu Morpheus draaien, daarna nog 1 plaat en dan kom ik bij je terug. En dan wil ik weten wat er nou eigenlijk in de oorlog gebeurd is op Texel. Is dat goed?
1: Ja.
0: Nou, mooi. Dan is hier eerst dus Morpheus met Morphosis als naam van de plaat. Hier is die.

0: De hele maand september besteed ik aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Die maand september, maar dan in 1944, die is zo heftig. Er gebeurt een heleboel. Dolle Dinsdag heb je misschien wel eens van gehoord. Operation Market Garden. Het is de geboortemaand van Hanni Schaft. En er gebeurde nog veel meer. De spoorwegstaking. En uiteindelijk werd dus de helft van Nederland bevrijd. De zuidelijke helft, dus Eindhoven, Den Bosch, die waren allemaal in september 1944 niet meer in handen van de Duitsers. Maar de slag om Arnhem, die bleek ook een brug te ver, zoals je vorige week erbij was, heb ik verteld. En het noorden van Nederland, dus alles boven de rivieren, die gingen nog een barre tijd tegemoet. Want het werd ook nog eens een hele strenge winter. En dat betekende dat heb je misschien ook wel een keer gehoord, dat de hongerwinter nog ging gebeuren. En er zouden nog een heleboel mensen sterven. En het zou pas tot mei 1945 duren voordat heel Nederland bevrijd is. En dat vieren wij op 5 mei altijd uitbundig. En op 4 mei herdenken we wat er ooit gebeurd is. In de maand september, en deze maand heb ik geprobeerd dus stil te staan op allerlei andere manieren bij diezelfde oorlog. En heb ik ook geprobeerd om te laten zien dat het allemaal wel wat genuanceerder is. Want Haarlem bijvoorbeeld is helemaal niet op 5 mei bevrijd, maar pas op 8 mei. En IJmuiden, waar al die bunkers zijn en waar Vestung IJmuiden was, dat was ook pas later dan 5 mei bevrijd. Eigenlijk wat er gebeurde was dat de Duitsers die werden meer en meer ingesloten door de geallieerden. En zo gebeurde het dat dus in februari 1945 er een groep Georgische soldaten terechtkwam op Texel. En daar zit dan weer een bijzonder verhaal aan vast, want die Georgiërs die hebben uiteindelijk soms vrijwillig, soms gedwongen ervoor gekozen om deel te gaan nemen in het Duitse leger, omdat ze eigenlijk banger waren voor de Russen. En die zijn dus uiteindelijk via Frankrijk hier aan het einde van de oorlog terechtgekomen. En die moesten dan de bunkers die op Texel stonden, die moesten ze een beetje gaan bijhouden, verbeteren en dat soort dingen. Texel en de Tweede Wereldoorlog. Ja, wie weet daar nou iets van? Nou, Leonore. Leonore, wat leuk dat je in de studio bent.
1: Dank je.
0: Jij hebt dus naar het klokhuis gekeken.
1: Ja, ja.
0: En waar vertelde het klokhuis over?
1: Over Texel in de Tweede Wereldoorlog. En hoe het na 5 mei nog een paar weken doorging.
0: Ja, niet een paar, ja, inderdaad ja. Een paar weken. Want ik vertelde net al, en heel veel Nederlanders die weten dat niet. Want weet jij precies wanneer Texel uiteindelijk bevrijd is door de Canadezen?
1: Volgens mij 20 mei.
0: 20 mei. 20 mei. Dus heel Nederland was al bevrijd. De capitulatie, zoals het met een duur woord heet, was al getekend in Wageningen. Dus de Duitsers waren officieel al niet meer de baas in Nederland. En toch zaten ze daar nog steeds oorlog te voeren. Heb jij enig idee waarom dat komt, dat ze daar konden doorvechten? Of door moesten vechten?
1: Nou, er was eigenlijk geen. Ja, als je op het eiland zat, kon je daar eigenlijk ook niet weg. En voor de geallieerden was het ook moeilijk om op het eiland te komen.
0: Ja, want dan gaan we één boot.
1: Ja.
0: Ja, dat is nog steeds zo. Ja. Ja. En die Georgiërs, wat deden die daar dan?
1: De Georgiërs vochten ooit tegen de Duitsers, maar zijn gevangenen genomen door de Duitsers. En worden dus krijgsgevangenen. En moeten de Duitsers helpen om patrouilles te lopen rond het eiland.
0: Ja. Precies, en dan weet je het alweer beter dan ik. Want die Georgiërs die zijn dus samen met die Duitsers op Texel terechtgekomen. Daar gaat maar één keer per dag een boot. En dan zit je dus met z'n allen een beetje opgesloten.
1: Ja.
0: En dus die Duitsers die dachten, nou, we laten mooi die Georgiërs alles doen. Dan ga ik lekker in mijn bed liggen. Of deden de Duitsers wat anders?
1: Het was meer samenwerken. Want ja, ze moesten ook gewoon helpen.
0: Ja, en vind je het dan niet gek dat als Nederland al bevrijd is, dat ze dan juist daar nog aan het doorvechten waren? Dat is toch raar?
1: Ja, een soort van. Maar ja, sommige Duitsers trokken zich zeg maar terug.
0: Ja.
1: En ja, dan was nog wel een uitweg. Was dan Texel of alle andere eilanden.
0: Ja, want ook de andere eilanden die waren nog steeds niet bevrijd officieel. En dan krijg je nog iets geks. Ik weet niet of dat ook op die manier in de Klokhuis-uitzending kwam. Want dus die Georgiërs, dat zijn een soort Russen, maar dat is die hebben eigenlijk gewoon een eigen land, hè. Maar het wordt in de volksmond wordt dus die strijd die daar uiteindelijk op Texel gebeurt, die wordt ook wel eens de Russische oorlog genoemd, terwijl Rusland er gewoon helemaal niks mee te maken had. En hoe ver ging de uitzending van het Klokhuis in op wat die Georgiërs uiteindelijk deden?
1: Nou, de Georgiërs die, de geallieerden wonnen steeds meer land terug van de Duitsers. En dus veel meer Duitsers trokken zich terug naar het front om daar te vechten. En de Georgiërs werden ook gevraagd daarheen te gaan om te vechten. Maar ze waren bang dat ze dan het slagveld op zouden gestuurd worden. En dat ze dat dan niet zouden overleven.
0: Precies.
1: En daarom bedachten ze onder leiding van hoofdman Shovalovtsev.
0: Hallo.
1: Een plan om in opstand te komen tegen de Duitsers.
0: Kijk, zelfs dat weet je. En jij kan die naam beter uitspreken dan ik. En wat deden ze toen? En dat hebben we het intussen over. Dat is dan 6 april 1945.
1: Ja, in de nacht van 5 op 6 april.
0: Oh ja, sorry. Ja, duidelijk.
1: Gingen de Georgiërs, die maakten in de nacht met messen de Duitsers dood in hun slaap. En ze hingen een brief op met een bevel dat alle mannelijke personen naar Texla moesten komen.
0: Ja.
1: En daar moesten te helpen, zeg maar, vechten tegen de Duitsers.
0: Precies, dus die rare Georgiërs, die natuurlijk al heel erg verdwaald zijn, want die wonen dus bij Turkije in de buurt. Hè, die kant op is Georgië. Die zijn dan helemaal verdwaald. Die komen via Frankrijk in Nederland terecht. Die worden dan vervolgens door de Duitsers naar Texel gestuurd. En die dachten ook, ja dag, ik ga niet met die Duitsers blijven vechten. Ze hadden natuurlijk intussen ook wel begrepen dat de rest van Nederland al ongeveer bijna bevrijd was. En als we nu mee gaan vechten, dan zijn wij de klos. Dus we gaan even al die Duitsers doodmaken.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar, er waren Duitsers die ontsnapten en die alarm sloegen bij de andere Duitsers. En toen was Texel op de ene tot de andere dag veranderd in een slagveld.
0: Niet normaal, hè? En die ontsnapte Duitsers, wat deden die?
1: Die sloegen alarm bij de andere Duitsers.
0: Ja, er is echt geen spel tussen te krijgen. En ja, en die waren nog steeds de baas over die boot. Dus in plaats van dat ze dachten, we vermoorden gewoon alle Duitsers en dan zijn we vrij. Toen werden dus met die boot een heleboel nieuwe Duitsers naar Texel vervoerd. En toen?
1: Toen moesten dus de Texelaars meevechten met de Georgiërs. En een aantal vechten vrijwillig mee, anderen voelen zich gedwongen. Maar de meeste die gaan, die schuilen.
0: Ja. Hey, en ben jij op Texel geweest?
1: Ja.
0: En ben jij ook op de begraafplaats van de Georgiërs geweest?
1: Nee, dat niet.
0: Nee? Oh, nou, dan moet je toch maar een keer aan je vader en moeder vragen om daar nog een keer naartoe terug te gaan. Want ik vind dat op Texel dus een hele bijzondere plek. En daar is ook, daar is een soort apart weer een soort herdenking voor eigenlijk. Want uiteindelijk, eens even kijken, dan zal ik het goed zeggen. Want de Canadezen, die hebben dan uiteindelijk pas op, dat had jij aangegeven, op 20 mei hebben zij Texel bevrijd. En van die 756 Georgiërs die er waren, keerden er maar 219 naar hun vaderland terug. En die anderen, die zijn dus toch gestorven in de strijd of van de honger, want het was allemaal niet zo best daar. Die liggen daar op een aparte begraafplaats. 481 Georgiërs uit dat bataljon die zijn daar begraven. En we hebben dus ook weer Georgiërs die eerst aan de kant van de Duitsers zaten. Die hebben dan weer ondergedoken gezeten bij de mensen die op Texel woonden.
1: Ja.
0: Ik snap het niet meer. Jij snapt het volgens mij nog heel goed. Dus die Georgiërs die komen uit Georgië. Die wilden niet met Rusland. Dus kwamen ze in Frankrijk en dan op Texel. En jij snapt nog steeds hoe dat zat.
1: Ja.
0: Ik vind het echt geweldig. En dan daarna, als ze zo in het nauw gedreven zijn en uiteindelijk bevrijd zijn, wat is er daarna gebeurd? Weet je dat ook nog? Je zei net al iets over die andere eilanden.
1: Ja, de andere eilanden die werden uiteindelijk ook bevrijd.
0: Ja, dus ze hebben echt een soort eilandje hoppen gedaan. Oh, dan gaan we maar daarheen. Oh, dan gaan we maar daarheen. Maar dat is natuurlijk, we kunnen er nu zo vrolijk over praten, maar dat moet toch dood, maar dan ook doodeng geweest zijn.
1: Ja.
0: Althans, dat kan ik me dan vooral voorstellen. Hey, en hoe komt het dat je dit zo goed weet?
1: Ja, ik had dus de aflevering van het Klokhuis gezien. En die heeft wel indruk bij mij gemaakt.
0: Wow, ja, ja. Maar ja, je stond tegenover mij in de bunkers en daar wist je ook van alles van.
1: Ja, ik vind geschiedenis sowieso wel leuk.
0: Wel leuk, ja. Ja, maar je wist mij gewoon te vertellen, ja, dat is de Atlantikwal en dat is een heleboel duizend kilometer lang en dat is door half Europa en ja, dat lepelde je allemaal zo op. Maar je bent pas 10. Kom op, hoe kan dat?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik vind het zo mooi dat je daar zoveel over weet. En zijn er nog andere dingen uit dezelfde oorlog waar je ook zo in verdiept hebt? Of is het vooral wat er op Texel gebeurd is?
1: Nee, ook waarom. De hele Tweede Wereldoorlog eigenlijk.
0: Ja, nou dan wil ik het daar zo dadelijk nog even met je over hebben. En jij zei net al dat je dus Wende een hele goede zangeres vindt.
1: Ja.
0: En ik heb... ik vond het heel toepasselijk om dus qua titel... om dus van Wende het nummer Het is genoeg klaar te zetten. Want als ik een Georgiër was op Texel in de Tweede Wereldoorlog... dan zou ik op gek wel zeggen, het is genoeg. Maar dat is vooral de titel. Klopt dat een beetje met de tekst van dit nummer? Want die kan jij natuurlijk gewoon, neem ik aan, helemaal meezingen.
1: Nee, niet echt.
0: Niet helemaal, maar klopt de tekst wel? Is het echt genoeg? Zegt
1: ja,
0: Wende dat?
1: Nou, het is meer dat jij meer dan genoeg bent.
0: Kijk. Lieve luisteraar. Op aanraden van Leonore draai ik dus Het is genoeg van Wende. Deze tekst is, nou ja, ik vind hem echt, echt behoorlijk briljant. Ik hoop jij ook. Dus ga er maar even luisteren en probeer zoveel mogelijk van de tekst te volgen. Het gaat best vlot. En dan spreek ik je zo weer verder, Leonore. Dank je wel voor nu.
2: Het is genoeg, meer dan genoeg, dit tranendal. Controledwang, de generaal, het zwart of wit. De kleuter op de achterbank, de afhaaljunk, dominatrix, de twijfelaar, flipperbal.

wil naar huis, ik wil naar buiten. Klachtenbank, terrorist, treurwil, fundamentalist. Het is klaar, het is jij of ik. Het is goed, het is genoeg.

0: het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg.
1: Dat dacht ik wel, dat het meer dan genoeg is en dat je goed genoeg bent. En degene die zeker, zeker goed genoeg is, dat is Leonore. Jij zat terwijl Wende, je zat eigenlijk een beetje door Wende heen te kletsen, weet je dat? Maar ja, dat ik vroeg je ook wat. Hè. Je zei nog wat, dat is dan ook weer mooi, want ik noemde de hongerwinter. En dan corrigeer jij me gewoon dat ze op Texel geen hongerwinter hadden. Was het daar geen winter dan?
2: Het was wel winter.
1: Oh.
2: Maar echt honger hadden ze niet. Want ja, ze konden naar boerderijen voor graan. Sommigen hadden een koe in een schuurtje voor melk. En ze hadden meestal een tuin met groenten en fruit.
1: Ja, dus er was gelukkig voor hun eten genoeg.
2: Ja.
1: Ja. Nee, maar fijn dat je dat dan nog even erbij zegt. Want ja, dat was in andere delen van Nederland wel anders met de hongerwinter. Want daar was bijvoorbeeld hier in Haarlem, daar zijn hele bijzondere beelden van. Dat dus zelfs de houtjes uit de tramrails werden gehaald. En er werden huizen afgebroken om maar nog een beetje warmte te kunnen maken. Want daar was de hongerwinter heel erg. Hey, en je zei, ik weet nogal wat over die Tweede Wereldoorlog. Als de Slag om Arnhem gelukt was, want dat is de hele aanleiding om het deze week hier in september te hebben over de oorlog. Als de Slag om Arnhem gelukt was, dan had Anne Frank de oorlog overleefd. Want die is pas heel laat verraden. En die zat dan nu wel al in het achterhuis. Anne Frank, wie is dat?
2: Ja, nou, dat was een meisje.
1: Ja.
2: Die was volgens mij 12 in de Tweede Wereldoorlog. En ja, ze is eigenlijk zo beroemd door haar dagboek. En die kreeg ze op haar 12e verjaardag. En daarin schreef ze eigenlijk wat iedere dag gebeurde in het achterhuis.
1: En waarom heet dat het achterhuis?
2: Omdat het was zeg maar een woning met een speciale doorgang. Waardoor je zeg maar achter het huis kwam.
1: Ja.
2: Ja, dat was eigenlijk dan het huis voor Anne Frank.
1: Ja, ongelooflijk. En daar hebben ze hartstikke lang met heel veel mensen hebben ze daar verstopt gezeten. Dag en nacht.
2: Ja.
1: En heb jij het dagboek gelezen of ben je in het Anne Frank huis geweest?
2: Nee, allebei niet.
1: Oh,
2: maar
1: ja.
2: Ja, ik heb er spreekbeurt over gedaan.
1: Okay, ja, je spreekbeurt. Ja, dan zou je er wel weer alles van weten. Hoe komt het dat jij weet dat zij een dagboek schreef?
2: Daarom is ze beroemd geworden. En ja,
1: Want zij zijn verraden. He, dus de hele familie is uiteindelijk, alle mensen die in het achterhuis zaten, die zijn met z'n allen opgepakt. En ze zijn helaas allemaal dood gegaan in een concentratiekamp.
2: Nee, de vader niet.
1: Oh. Ah. De vader niet. Nee. En die kwam dus na de oorlog terug.
2: Ja.
1: En die heeft die dagboeken gevonden, toch?

0: Nou,
1: Ook niet, hè?
0: Er was een meisje en die hielp eigenlijk Anne Frank en haar familie. En de andere onderduikers daar.
2: Ja.
0: En die heeft het huis doorgezocht toen ze weggevoerd waren. En toen hebben ze het dagboek gevonden. En toen bewaarden ze die tot Anne terug zou komen.
2: Ja.
0: Maar toen bleek dat Anne niet meer terug zou komen. Is ze het aan haar vader gegeven. En haar vader heeft dan haar grootste droom waargemaakt door het boek uit te geven.
2: Ja, fantastisch, hè? Ja, ik denk dat dat misschien wel het beroemdste boek uit Nederland is. In ieder geval in het buitenland. Bijvoorbeeld in Amerika of zo is het Achterhuis. Dat is zo'n ontzettend beroemd boek geworden. En weet je toevallig hoe die mevrouw heet die dat gevonden heeft?
0: Volgens mij iets met Beb of Bob.
2: Ja, bijna. Ja, ja.
0: Geen idee.
2: Ja, Miep heet ze.
0: Miep.
2: Ja. Miep Gies.
0: Ja.
2: Dan zal ik je straks nog, en misschien ook wel voor de luisteraar. Er is een hele bijzondere film. Die heet The Freedom Writers. Die is waar gebeurd. En dat gaat helemaal niet over Anne Frank. Dat gaat eigenlijk ook niet over Nederland. Dat gaat ook niet over de oorlog. Maar het gaat over een school in Amerika. Waar een lerares uiteindelijk aan de slag gaat met leerlingen die normaal geen enkele kans krijgen om wat dan ook te leren. En die gaan met z'n allen dat boek lezen. En als ze dat allemaal dat boek gelezen hebben, dan wordt een van de leerlingen, die wordt ook nog boos op die juf. Ze zegt, ja, maar het is geen happy end. En die nodigen dus Miep Gies uit om naar Amerika te komen, om dan met hun in gesprek te gaan. Die film, die zou ik maar een keer kijken. Want dat is een hele mooie toevoeging eigenlijk op het verhaal van Anne Frank, wat hier in Nederland gebeurd is. Maar ook hoe ontzettend groot dat in het buitenland is. Ik ben zelf wel in het Achterhuis geweest. En ik heb als kind had ik het. Ik was zo oud als jij, denk ik ongeveer. Ging ik voor het eerst lezen in het dagboek van Anne Frank. En er stonden een paar foto's in. Onder andere dus van de boekenkast waar achter de deur verstopt was naar het Achterhuis. En ik weet nog dat ik de eerste keer toen ik dus daar naartoe ging, toen was ik gewoon kwaad omdat de deur niet was zoals op het plaatje. Stom, hè, waar je dan als kind op let. Althans, ik was echt kwaad. Ik dacht echt, ja, maar er stonden veel meer boeken in. Er staan nu maar 4 boeken in. En die foto die ik gezien, er staan er 20 in. En ik ben 2 of 3 jaar geleden, nou misschien ietsje langer geleden, ben ik nog een keer geweest. En toen schrok ik heel erg, want die deur is dus heel laag. En omdat ik nu volwassen ben, ik moest echt bukken om door die deur dat Achterhuis in te gaan. En dat is mij dus als kind helemaal niet opgevallen. Maar ik wou wel dat ik nog eens door jouw ogen deze dingen allemaal zou kunnen bekijken. Want dat lukt me niet meer. Maar ja, jij. En wat is dan nog iets wat je misschien wel zou willen gaan lezen of uitzoeken wat met de oorlog te maken heeft?
0: Ja, eigenlijk alles wel.
2: Alles, dat is wel veel, hè?
0: Ja. Maar in ieder geval het dagboek van Anne Frank.
2: Ja. Ja, dat is nogal een indrukwekkende start. Maar. Je broer die zei net nog iets over een stad die helemaal gebombardeerd is. Het bombardement van Rotterdam. Wanneer was dat? Weet je dat?
0: Nee.
2: Nee, dat was helemaal het begin van de oorlog. Het allerbeginste begin. Waardoor eigenlijk moest Nederland zich daardoor overgeven. Weet je wel iets van het bombardement in Rotterdam?
0: Alleen dat dit eigenlijk gewoon in één bom alles weg was eigenlijk.
2: Ja, niet normaal, hè? Ja. Ik heb een paar jaar geleden meegedaan aan een hardloop-evenement in Rotterdam. En die hardloopwedstrijd die heette de Brandgrensrun. En je liep een rondje door Rotterdam. Precies over de rand tot waar het bombardement is geweest. En wat dus heel gek is, want ik ben best wel vaak in Rotterdam. Maar je loopt dus dan door straten waar aan de ene kant nieuwe huizen staan en aan de andere kant oude huizen. En dan was ik door zo'n straat was ik bijvoorbeeld al 100 keer gefietst en dat was me nooit opgevallen. En door dan op die manier hard te lopen door de stad, zag je ineens echt heel nauwkeurig tot waar de bommen gevallen waren. Ja, dus ik vond dat nog een hele goeie van je broer om daar nog iets over te zeggen. Hé, hey, nou heb je, daarnet had je iets van Wende. Maar je zei ook dat je Direct heel goed vindt. En je zei ook dat je niet naar het concert gaat van Direct. Wat vervelend voor je.
0: Ja, dat vind ik wel jammer. Ja,
2: ja dat snap ik wel. Nou is Direct gelukkig ook wel eens op Bevrijdingspop. Dus hopelijk komen ze binnen een paar jaar. Dan kan je gewoon dan naar Direct. Of misschien als ze een keer naar het patronaat komen, dan ben je ietsje ouder. Misschien mag je dan gewoon wel een keer lang opblijven van je ouders. Maar ik heb de plaat klaarstaan, Soldier On van Direct. Is er nog een speciale reden waarom je die mooi vindt?
0: Nou, ja, het was eigenlijk ook een beetje het eerste nummer die ik van Direct hoorde. En ja, die vind ik ook wel heel mooi.
2: Maar alles heeft zo mooi met elkaar te maken, want dit is dan weer Soldier On. Dat op een soort gemakkelijke manier koppel jij dat nu allemaal helemaal aan elkaar. Ik wil je heel erg bedanken voor alles wat je me verteld hebt. Wil jij nog iets kwijt? Oh ja. Ben ik wat vergeten nog of zo?
0: Nee, ik vond het vooral heel leuk om te doen.
2: Ja, vond je het heel leuk om te doen? Dat vind ik heel fijn om te horen. Ik vind het echt heel leuk dat je hier in de studio bent. Zullen we dan gewoon maar naar Soldier On gaan luisteren?
0: Is goed.
2: Zou jij de plaat kunnen aankondigen op... misschien wel dat je erbij zegt waarom je dit zo'n mooie plaat vindt.
0: Nou, ik vind dit een hele mooie plaat van Direct. Omdat het mijn eerste nummer was die ik ervan hoorde. Dus hier is Direct met Soldier On.

0: Ja, dat ging even mis. Hey Wiets.
1: Hi, wat leuk dat je Fleetwood Mac gewoon voor mij gewoon afkoopt.
0: Ja,
1: dat zegt hoe belangrijk.
0: Ja, ja, ja, moeiteloos.
1: Ja, mooi is dat. Ja, dankjewel.
0: Daar krijg ik misschien wel opmerkingen over, maar dan, ik draai hem zo vaak gewoon nog een keer voor.
1: Het is gewoon mijn schuld, mensen.
0: Dus ja, maar ik deed wat verkeerd, dus vandaar.
1: Nou.
0: Hey, geef
1: niks, hoi.
0: Ja, de studio is bomvol.
1: Het is bomvol, ja. Ontzettend leuk. En wat bijzonder inderdaad, hè, dat jullie daarover hebben kunnen praten. En dat daar dus ook de jonge generatie nog steeds zoveel interesse in heeft. Dus een goede zaak.
0: Ja, dan heb ik. Dit zijn de momenten dat ik altijd denk, het komt wel goed.
1: Ja, het komt wel goed.
0: Ja, nee, maar Leonore had het echt. Die weet zoveel over dit deel van de oorlog en wat daar allemaal gebeurd is. Ja, dat is echt. Was echt
1: mooi.
0: Echt, ja, dat was echt super.
1: Nou, ik ga een keer naar Texel, ga ik in een heel ander oog kijken daar.
0: Dat zou ik maar doen. Ja, en bezoek dan vooral de Georgische begraafplaats die daar is. Want dat is echt een bijzonder dingetje om naartoe te gaan.
1: Goed, mooie tip.
0: Ja.
1: Goed.
0: Heb jij nog tips voor wat jij gaat doen zo dadelijk?
1: Nou, ik ga tip voor iedereen die wat plafond staart en slecht slaapt. Heb ik dus vanavond een gesprek met Barbara Mulder. Zij is een somnoloog en heeft ook een. Zij doet heel veel met mensen die niet. Psycholoog is ze ook. Dus ik heb met haar een interessant gesprek. Je kunt ook als luisteraar, als je dingen wil weten van Barbara over slaap. Is dit het moment?
0: Maar het is dus niet slaapverwekkend.
1: Het is zeker niet slaapverwekkend. Ja, jongen. Want echt, nou, ik ben ook een slechte slaper. Jij?
0: Dat wisselt.
1: Dat wisselt.
0: Ja, het wisselt.
1: Ja.
0: Ja, maar het is wel tegenwoordig vaak dat ik even wakker word. En kijk ik even een berichtje of een filmpje en dan ga ik weer verder slapen.
1: Oh, maar dan kan je wel weer verder slapen. Ja, nou, daarom. Ja, maar we gaan haar dus inderdaad even uitvragen. We gaan het ook. Ik ga een hele een oude, of eigenlijk nieuwe plaat van een hele jonge David Bowie draaien. Want er is. Heb je dat gehoord? Er is allemaal nieuw materiaal gevonden. Nou, daar ga ik het even over hebben. We hebben het over Dunkin' Donuts die weer terugkeren. Nou, we hebben weer van alles en nog wat. En natuurlijk de agenda, het nieuws, digitale zaken. Martijn gaat een paar korte nieuwtjes met ons doornemen. Dus nou, genoeg.
0: Ja, en heb jij dan alles met AI van vorige week overleefd, herhaald en weet ik het allemaal? Of,
1: wat bedoel je?
0: Nou, daar ging je het toch nog een keer over hebben.
1: Nou, kijk, ik had
0: een heftig weekje.
1: Nou ja, Martijn die was er niet. En toen moest ik de luisteraars toch vertellen over die Hugging Face. Want dat was natuurlijk heel bizar. Maar ja, daar is ook heel veel in de media over geweest. Ja. Maar ik dacht, daar ga ik toch met Martijn nog wel even over hebben. En tijdens ons gesprek waren Trump en Xi ook in gesprek. Dus we hebben dat gewoon nog even. Ik heb het ook even aan hem voorgelegd. En hij was best wel zorgelijk. Dat is normaal niet zo, maar ja.
0: En waar komen die zorgen vandaan? Dat het zo bij Trump zit en
1: nou,
0: uit
1: dat
0: de hand loopt?
1: Ja, dat er dus eigenlijk op die rem getrapt moet worden. Maar dat daar natuurlijk zoveel belangen spelen dat ook zomaar niet kan gebeuren. En dan zitten er natuurlijk echt wel grote risico's aan vast.
0: Nou, maar dan is het wel mooi dat Laurens Dassen van Volt nu echt voet aan de grond heeft dat onze regering hier aandacht aan gaat besteden aan AI en vooral wat regels daarvoor.
1: Ja, maar waarom hebben we helemaal geen AI-minister nog?
0: Ja, een minister van digitale zaken.
1: Nou, dat moet toch? Ja, dat moet toch? Dus ik vind Dassen wel een leuke vent, maar ja, ik weet het niet.
0: Hij maakt zich daar al heel lang, of hij samen met Volt, heel lang hard voor dat dit er moet komen.
1: Ja, maar ja, kijk, het is natuurlijk zo breed. Het is natuurlijk zo'n dat kan Nederland ook wederom wel willen, maar nou ja. Genoeg over te praten in de digitale stand van zaken natuurlijk.
0: Precies. Nou, dit allemaal met Wietske. Dan wil ik iedereen hier hartelijk bedanken voor je komst. Leonore, geweldig dat je er was. Ja, en dan ga ik toch nog een staartje van Fleetwood Mac draaien met Everywhere. Dus heel veel plezier en tot volgende week.

0: Reteaming, reappraising, and keep beaming.
1: Waardepolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vieren.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Vanavond duiken we in de wereld van slapen, niet slapen, wearables en nog veel meer. Dus blijf erbij. 105.

welkom. We beginnen lekker met Teddy Swims. Ja, zoals jullie weten is dat echt mijn absolute favoriet. Dus dat vind ik altijd lekker om daarmee te beginnen. En dit was ook David Guetta trouwens, die aan deze plaat meewerkte. Dus hij komt lekker naar Nederland ook, kan het meteen wel even vertellen. De Ugly Tour. En dat is in de Ziggo Dome van 16 tot en met 18 maart. Tickets zijn al te koop, dus sla je slag. Ik ga ook eens eventjes kijken. Welkom, goedenavond bij Wietske op zondag. Tot 10 uur zit je hier helemaal goed voor een nieuwe zondagavond met lekkere muziek. Het nieuws uit de regio en natuurlijk alles wat er deze week speelde in en rond Haarlem. We blikken terug op de afgelopen week, kijken ook natuurlijk vooruit naar wat er de komende week te doen is. En in de digitale stand van zaken praat Martijn ons ook bij over het digitale nieuws. Wat speelde er afgelopen week? En misschien ook wel belangrijker, wat heb jij eraan? Dat hopen we altijd toch wel eraan te koppelen. Wat is belangrijk voor jou thuis? We gaan het hebben ook over iets wat we allemaal doen. 1/3 van ons leven volgens mij. Of 2/3 misschien wel. Nou, moet ik even opzoeken. Maar waar we niet genoeg bij stilstaan. Slapen. Je ligt in bed nog even scrollen. Je hoofd blijft maar doorgaan. En voor je het weet ben je een uur verder. Maar ja, wanneer wordt slecht slapen eigenlijk een probleem? En wat heb je echt nodig voor een goede nacht? Daarover praat ik straks met Barbara Mulder. Zij is somnoloog, psycholoog en oprichter van Slaapmakend en Balansmakend. Dus die weet daar alles over. Heb jij nou ook een vraag over slaap? Of wil je vertellen hoe slaap jij? Kan je dat natuurlijk altijd laten weten op 06-100-505-38. En dan kan ik het altijd even voorstellen aan Barbara natuurlijk. Verder hebben we het nog over donuts. Die na al die jaren weer terugkeren naar Haarlem. Hoor je een piepjonge David Bowie. En natuurlijk krijg je de agenda voor de komende week, zei ik al. Genoeg te bespreken en genoeg muziek. Ik ben Wietske en fijn dat je luistert.

0: Avicii met de fijne zanger van Coldplay, Chris Martin, met Heaven.
1: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

neem ik je mee met wat we allemaal zagen langskomen in de regio. Het nieuws, maar eerst de Stereo MC's met Lost in Music.

de Stereo MC's. Echte jaren 90 muziek voor mij. Lekker nummer, Lost in Music. Ja, wat zagen we zo'n beetje voorbij komen deze week? Nou, het volgende. En wel 175 jaar vrijwilligerswerk beloond. We beginnen in Haarlem, waar een vereniging die al 175 jaar inzet voor mensen in de stad deze week. Die kreeg een bijzondere onderscheiding. En wel, de Vincentiusvereniging in Haarlem ontving dus die koninklijke erepenning. Al sinds 1851 helpt de vereniging Haarlemmers die wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Denk aan hulp voor de mensen die financieel of sociaal in de knel zitten. Dat soort dingen. En die helpen ze dus al een hele lange tijd uit de brand. Een mooie erkenning dus voor 175 jaar vrijwilligerswerk in de stad. En ja, ook in IJmuiden gebeurde er deze week iets bijzonders. Want daar kwam donderdag koning Willem-Alexander op bezoek. Jawel, hij bracht een werkbezoek aan de Rijke Noordzee en Ecowende. En daar ging het onder meer over de vraag hoe je op zee ruimte kunt maken voor duurzame energie. En tegelijkertijd de natuur daar ook kunt versterken en behouden. Dus dat is wel net zo belangrijk. Hij is natuurlijk ook een man van het water. Dus geen lintje doorknippen deze keer, maar gewoon ja, met de voeten aan de Noordkust, zullen we maar zeggen. En de aandacht voor een belangrijke vraag. Hoe kunnen we die Noordzee de komende jaren goed gebruiken, maar ook gezond houden? En ja, Haarlem stond ook volop in beweging. Want afgelopen dinsdag kwam bij het Wilsonplein hier in Haarlem zeker 60 buurtbewoners samen voor een landelijke beweegchallenge. Lekker met elkaar naar buiten, sporten en bewegen. Heel belangrijk natuurlijk. En ja, daar is trouwens geen eenmalige actie van deze mensen. Want de groep die sport normaal gesproken 2 keer per week. En misschien wel het leukste detail, de oudste deelnemer is 96 jaar. Dus zo zie je maar, bewegen kan op iedere leeftijd. En ook qua bewegen natuurlijk, niemand kon omheen. Vandaag de halve van Haarlem. Ja, de stad was natuurlijk helemaal in teken voor de 40ste editie van deze halve van Haarlem. En vanochtend gingen de eerste deelnemers van start. Op het programma stond de halve marathon, de 5 en de 10 kilometer. Maar natuurlijk ook de kids run en de kabouterloop. En er werd dus flink wat afgerend in de stad. En ook een heleboel Haarlemmers die stonden aan te moedigen. Dus het was een drukte van je welste. Ook werden er mooie doelen behaald. Er werd heel veel geld opgehaald. Onder andere voor Juna. 150 familie en vrienden die zorgden voor voor 2000 kilometer lopen voor Juna. En ja, dat was echt een mooi doel. Het doel is 40.000 euro wat ze willen ophalen. Inmiddels zitten ze op 45.000 euro. En ja, je kunt het ook nog steunen als je dat zou willen. Moet je naar GoFundMe en daar vind je For Juna. Dus dat wilde ik toch nog even zeggen. Maar dat soort mooie doelen waren er dus ook bij deze keer.

0: Pure Love van Gabrielle Climie. En dan hebben we het ook echt over pure liefde. Want ik heb een heel bijzonder verjaardagsverzoekje van Monique. En Monique wil vandaag haar lieve vriendin Rita verrassen. Rita is 58 jaar geworden en die twee zijn al 35 jaar bevriend. Rita heeft Alzheimer en Monique zegt, we hebben zoveel mooie dingen meegemaakt met elkaar. En in de studententijd. En zij hoopt dat juist daarom die mooie herinneringen van samen dat allemaal beleven extra waardevol zijn. Monique hoopt dus met dit nummer een stukje daarvan terug te brengen. Want als er één nummer is waarop ze stevast de dansvloer op gingen, dan is het deze. Dus Rita, deze is speciaal voor jou. Een hele dikke verjaardagskus van Monique. Want 58 of niet, you're still too sexy for your love. Speciaal voor Rita, dit is Right Said Fred met I'm Too Sexy.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Ja, The Wolves van John Allen. Zo, die kwam er lekker hard in. Ja, ik wil graag met jullie wat delen over een stukje Bowie. Want wat ik al tegen Herco zei... Er is een mooi verhaal te vertellen. En in eerste instantie ga ik jullie vertellen nog even wat muziek uit Haarlem. Want afgelopen woensdag stond dus ook in de film een bijzondere ode aan Bowie. Dat heette Holy Holy, A Celebration of Bowie. En bijzonder was het zeker, want op het podium stonden twee muzikanten die Bowie van heel dichtbij hebben meegemaakt. Producer en bassist Tony Visconti en drummer Woody Woodmansey. Visconti die werkte dus mee ook aan een grote aantal van de Bowie-albums. En Woodmansey was drummer bij de Spiders from Mars, een band waar hij in zat. Dus ja, een stukje Bowie-geschiedenis hier in Haarlem. En dat brengt ons, dacht ik ook wel meteen, bij een ander stukje Bowie-nieuws. Want deze maand is er nog een stukje Bowie-geschiedenis opgedoken. Of nou ja, opgedoken. Het lag al eigenlijk ruim 60 jaar op de plank. En dat kwam vorige week, 18 september, kwam het uit. De Shell Tommy Recordings. En dat is materiaal uit 1965. En Bowie werkte toen nog onder de naam Davy Jones. En stond nog helemaal aan het begin van zijn carrière eigenlijk. Hij was denk ik een jaar of 18 of zo. Hij is trouwens ook op 8 januari is hij geboren. Dat ben ik ook geboren. Dat vond ik een leuke gelijkenis. Nee, niks mee te maken. Shell Tommy dus, daar kwamen dus de recordings uit de verzameling. Was producer van deze opnames toentertijd. En dat was in de jaren 60. Hij was ook bekend toentertijd. Onder andere van The Who en The Kings. En dat hoor je ook wel een beetje terug in het geluid. Het is... een beetje diezelfde sound, passend bij de Britse pop- en rockmuziek van die tijd. Nou ja, op de nieuwe release staan 10 nummers die niet eerder officieel waren uitgebracht.

Ook bij een aantal sessies is zelfs een jonge Jimmy Page te horen op gitaar. Page was toen nog een sessiemuzikant en zou later natuurlijk heel bekend worden als gitarist van Led Zeppelin. Ook vond ik leuker, er is een instrumentale track en die heette Keep Up With The Jones, waar Bowie zelf mondharmonica speelt en dat doet hij echt niet onverdienstelijk, dat doet hij echt goed. Dus ja, we kunnen dus vandaag ruim 60 jaar later ineens luisteren naar muziek van artiesten die we allemaal kennen, maar dan uit een periode dat David Bowie eigenlijk natuurlijk nog helemaal geen David Bowie was, althans nog niet zo heette. En een van die nummers die uitgebracht is I Want Your Love. En die ga ik nu voor jullie draaien.

0: the mountain.
1: Dat was David Bowie met zijn nieuwe platen. Meer van die nummers kun je allemaal gaan opzoeken op Spotify. En wat ik eigenlijk een beetje vergat was dat de reden waarom het op de plank was blijven liggen is dat Tomila eigenlijk zei dat hij dacht dat hij eerder zou gaan doorbreken, maar dat hij ongeveer 6 jaar te vroeg was. Maar het is nu ook een hele mooie release en er zitten mooie nummers op, dus ga er naar luisteren. Hier is Mohamed Ali met Faithless en hierna gaan wij naar de digitale stand van zaken.

0: Digitale stand van zaken.
1: Ja, dan is het weer tijd voor de digitale stand van zaken. Met de ICT-deskundige Martijn Jansen kijken we naar het digitale nieuws voor deze week. Wat gebeurde er, wat viel op en vooral wat betekent het voor jou? Martijn, welkom. Fijn dat je er weer bent.
2: Ja, hartstikke leuk, Wietske, om er weer te zijn.
1: Ja, goed. Hey, deze week geen groot onderwerp, hè, Martijn, maar gewoon een rondje door het nieuws. Er gebeurde namelijk genoeg. Eerst nog even terug naar vorige week. Want ja, vorige week zei je, hadden we het natuurlijk over Hugging Face. Zei je dat Amerika en China binnenkort over AI zouden praten. Is daar nog iets uitgekomen?
2: Nou, helaas geen bindend akkoord. Ze hebben inderdaad de afgelopen week en vooral ook begin van de week hebben ze uitgebreid met elkaar gesproken. Trump en Xi hebben met elkaar gesproken van 23 tot 25 september in Washington D.C. op het Witte Huis. Daar zijn wel dingen afgesproken dat ze in november verder praten over de risico's van AI. En er komt wel een communicatielijn voor ernstige incidenten voor AI waar die gemeld kunnen worden. De rem waar eigenlijk iedereen op hoopte, die is er dus nog niet. En ik hoop van harte dat daar in november meer duidelijkheid, dat meer duidelijkheid gaat brengen.
1: Ja. Nou, dat is een goede update. Even inderdaad, helaas niet die rem. Maar we houden dat in de gaten. Ja, en natuurlijk wat ook wel veel in het nieuws was natuurlijk, dat Hives terug is na 13 jaar. Ja, Martijn, wie zit daar nou op te wachten, Hives?
2: Ja, het is echt ongelooflijk. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar het is echt meer mensen dan je denkt. Op de eerste dag hebben zich zo'n 250.000 mensen hiervoor aangemeld.
1: Jeetje.
2: Op de eerste dag alleen al. Inderdaad, vanaf 22 september is het na 22 jaar is het weer terug. Onder het naam van Mediahuis. Het bedrijf ook wel achter de Telegraaf, NRC, Haarlems Dagblad en dat soort zaken. En die hebben het opnieuw laten bouwen. En het is zelfs zo populair dat er op dit moment een wachtlijst is. En ze laten mensen nu alleen in stappen toe.
1: Want? Waarom is dat? Anders is het gewoon te veel. Kunnen ze niet aan?
2: Ja, dat zeggen ze niet exact. Maar meestal is dat inderdaad om te zorgen dat een nieuw systeem natuurlijk niet meteen overbelast wordt. En misschien komt het ook wel uit het feit dat ze natuurlijk weten dat op het hoogtepunt van het oude Hives zaten er zo'n 10 miljoen profielen of 10 miljoen mensen op Hives. Nou, als dat natuurlijk in één keer de helft van Nederland op zo'n systeem uitkomt op de eerste dag, ja, dan is het meteen down.
1: Ja.
2: Maar het gaat toch wel weer heel erg lijken op de oude dingetjes. De krabbels zijn terug, de glitterplaatjes, de respectknop, dansen de bananen.
1: Ja, de dansen de bananen, ja. Ja. En even heel kort, want het is gewoon een antwoord op.
2: Ja, het is een antwoord op. Ze zeggen dat het geen verslavend algoritme is zoals de andere grote social media platformen. Waardoor je niet eindeloos aan het scrollen bent. Berichten staan gewoon op volgorde van tijd. Nu zijn er nog geen advertenties, maar die komen er wel vanaf volgend jaar.
1: Oké.
2: Okay. Hives werd een beetje gebracht als een Europees alternatief voor de grote partijen. Follow the Money heeft toch wel gevonden dat er Amerikaanse diensten achter zitten. Onder andere voor het inloggen en bij een welkomst-e-mail. Het bedrijf dat Hives bouwde zegt dat een deel daarvan in Europa draait en het platform nog niet af is. Maar bijvoorbeeld de krabbels en de foto's die staan bij een Frans bedrijf in Europa. Je oude profiel, als mensen denken, joh, ik ga mijn oude profiel nog even gebruiken, dat bestaat helaas niet meer.
1: Nee.
2: Dan zal je opnieuw moeten aanmelden en door een vragenlijstje heen moeten. Ik vraag me wel af in hoeverre we nog zitten te wachten op een nieuw sociaal netwerk.
1: Ja.
2: Er zijn andere partijen die het ook al hebben geprobeerd. Het grote Google stopte in 2019 met Google+. Het reclamevrije Ello hield er in 2023 mee op. Mastodon en Meewee bestaan nog. Maar de grote overstap en de grote gang daar naartoe, die is echt uitgebleven.
1: Ja. Maar ja, kijk, als dit natuurlijk inderdaad wat je zegt, follow the money, hè, die ziet toch Amerikaanse diensten. Maar ja, het moment je echt helemaal los kan van Amerika en wie weet in deze stroom dat mensen toch zeggen, nou dan maar even wat simpeler en dingen en dan, hè, dan steunen we toch dat dit wordt uitgebouwd en dat we toch loskomen van Facebook en al dat soort consorten.
2: Kijk, het feit dat volgend jaar advertenties komen betekent nu dat een deel van de inkomsten daaruit moeten gaan komen.
1: Ja, oké. Okay. We moeten door. Ja, ik heb een beetje laat heb ik jou gebeld. Er was een bomvol allemaal hiervoor. Maar we hebben nog een nieuwtje. Spotify zet een AI-label. Of nee, zet een label op AI-artiesten. Dus we luisteren eigenlijk dus ook wel vaak naar zangers die niet bestaan. Is dat dan zo dus?
2: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. En dat is eigenlijk, dat gebeurt vaker dan dat je misschien denkt en dat je het niet eens doorhebt. In 2025 had The Velvet Sundown, een band, ruim 1 miljoen luisteraars per maand.
1: En die, hoe heette die?
2: De Velvet Sundown.
1: Oh, en dat is gewoon een AI-band.
2: Dat is gewoon een AI-band, inderdaad. Muziekstemmen en bandfoto's bleken gewoon met AI te zijn gemaakt. En dat hebben ze achteraf hebben ze dat ook wel toegegeven. En half september heeft Spotify daarom een label ingevoerd. Eigenlijk een beetje in het kader waar we het een aantal afleveringen geleden al over hadden, dat je dingen van AI moet gaan herkennen. Volgens die EU-act, AI-act, die natuurlijk in Europa al een tijdje van kracht is. Maar bands of artiesten van AI, die krijgen dus een AI-persona-label. Nou, ik heb het zelf nog even gecheckt. Bij mij in Spotify staat het nog niet bij een aantal AI-artiesten, of bij nog geen enkele AI-artiest die ik ken. En AI-persona's, daar komt het dus bij te staan op het profiel, in de zoekresultaten en naast de nummers en afspeellijsten. En ik heb het nog niet gezien, zoals ik al aangaf.
1: Nee. Maar waar zag je dat dan voorbij komen? Inderdaad, sinds 14 september. Half september, inderdaad.
2: Ik heb het nog niet gezien, dus ik weet niet waar ik het zou moeten, hoe het eruit gaat zien. Maar het wordt dus een label echt die het duidelijk herkenbaar maakt. Op alle plekken waar die naam van die artiest voorbij komt. Het heeft wel ook als gevolg dat die verdwijnt uit de afspeellijst en de aanbeveling van Spotify zelf.
1: Oh ja.
2: Volg je die artiest, dan zie je ze wel gewoon voorbij komen en dan hoor je daar de aanbevelingen ook. Het label gaat echt over de artiest zelf, niet hoe de muziek gemaakt is.
1: Ja.
2: Een echte zanger die in de studio AI gebruikt, krijgt dit label niet.
1: Nee, precies. Dus dat is maar ik vind dat wel goed. Ik bedoel, dan weet je in ieder geval of het gewoon echt een band is, een echte zanger. Dus dat is een goed begin in ieder geval, dat daar gewoon toch labels op komen. Hopelijk gaan ze dat wat meer uitbouwen, ook naar meer AI-dingen. Nou, dan hebben we nog heel kort, maar inderdaad, er is een grote iPhone-update, iOS 27. Wat is er nieuw?
2: Ja, die is sinds op 14 september door Apple gereleased. Voor alles voor de iPhone 11 en nieuwer kan hem installeren. Dat onder andere het bekende Liquid Glass is daarbij gekomen. Dat vond niet iedereen heel goed leesbaar. Maar je kan nu dus met een schuifje, kan je die met deze versie ook wat minder helder of helemaal doorzichtig maken, als je dat mooi vindt. Echt helemaal uitzetten kan niet. En Siri is verbeterd, de AI-agent van Apple.
1: Ja.
2: Als je in Amerika zit, dan kan je daar wat meer mee. In Nederland mag het nog niet vanwege de Europese Unie, met de regels die daar aan zitten. Maar dat zijn een beetje de grote verbeteringen die erin zitten.
1: Oké. En inderdaad, wanneer het hier komt, dat weet Apple nog niet.
2: Nou, die iOS-update die is er al sinds 14 september. Ja. Maar wanneer de Siri met AI komt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
1: Nee, precies. Nou, wat goed, man. Echt wel even goed bijgepraat. Ja, er was nog meer nieuws, maar dat nemen we gewoon mee naar volgende week. En jij houdt het voor ons in de gaten. Dank je wel. En we spreken elkaar volgende week weer.
2: Goed, succes verder.
1: Joep.

0: Straks alles over slaap. Straks praat ik met Barbara Mulder over wat slaap of niet slaap met je doet. Na het nieuws van 9 uur.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Straks duik ik in de wereld van slapen met Barbara Mulder, somnoloog en psycholoog. Dus blijf erbij. Ja, dan heb je een vraag voor Barbara. Laat het weten via 0605 1358. En wie weet, geeft zij daar jou een goed antwoord op. Hier is Womack & Womack.

Teardrops van Womack & Womack. De ouders van die leuke Womack Sisters. En straks praat ik dus met Barbara Mulder over slaap. Maar eerst, we go back.

Ja, hoeveel uur slaap heb je nodig? Vraagt Diana zich af. Is 8 uur slaap echt noodzakelijk? Ja, dat is altijd een grote vraag natuurlijk. En Paul die vraagt, kun je slaap inhalen in het weekend? Dat je even alles bijslaapt. Ja, werkt dat zo? We gaan het zo eens even vragen.

je krijgt ook mensen die zeggen, zoals Han, die zegt, ik kan overal slapen. Geef mij 5 minuten. Ah, oh, wat ben ik daar jaloers op. Straks Barbara Mulder. Maar eerst Luke Combs.

Good van Blue the Tiger. En het wachten is nog even op Barbara. Want ja, het is altijd live, dus er kunnen van allerlei dingen tussenkomen. Maar we're working on it. En ondertussen, ja, krijg ik ook weer iemand die zegt... Cindy, die zegt dat ik stress heb, slaap ik echt heel slecht. Nou, dat is waarschijnlijk heel erg herkenbaar.

0: dat was Satellite, Sleeping Satellite. Je kent het misschien, je bent moe, je gaat naar bed, maar zodra je hoofd het kussen raakt, begint het piekeren. Je kijkt op de klok, telt hoeveel uur slaap je nog hebt, en juist daardoor lukt het slapen helemaal niet meer. En dan vertelt je smartwatch de volgende ochtend je ook nog eens dat je slecht hebt geslapen. Waarom hebben zoveel mensen moeite met slapen en maken we onszelf het soms niet juist heel veel moeilijker? Daarover praat ik met Barbara Mulder. Ze is somnoloog en ANO-psycholoog. In 2011 richtte ze slaapmakend op en slaapmakend en balansmakend. En sindsdien begeleidt ze mensen met slaapproblemen en verdiept ze zich in alles wat met slapen te maken heeft. Barbara, welkom.
1: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Leuk dat je er bent. Het was nog even een uitdaging, hè? Zo inbellen.
1: Klopt.
0: Ja, maar goed dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, want jij weet natuurlijk ontzettend veel over slaap. Maar ja, natuurlijk altijd de vraag, ik weet niet of je die vaak krijgt, maar slaap jij zelf eigenlijk goed?
1: Ja, die vraag krijg ik wel vaak.
0: Ja, dat dacht ik. Ja,
1: dat blijft een hele leuke vraag. Ik ben zelf een vrij makkelijke slaper, daar heb ik geluk mee. Ik heb wel in mijn leven ook ooit een periode gekend dat het lastiger was. Dus ik heb wel meegemaakt in lichte mate wat sommige mensen kunnen ervaren.
0: Ja, maar van jezelf ben je een goede slaper?
1: Ja, vanuit mezelf zijn mijn biologische systemen werken in ieder geval goed mee. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies, want daar gaan we het vast nog over hebben. Ja, want hoe groot is het probleem van slecht slapen volgens jou? Hoeveel mensen zeggen, ik slaap slecht? Of wat zie jij?
1: Nou, het probleem is ontzettend groot. Eigenlijk blijkt dat ongeveer 25% van de Nederlanders zo nu en dan slaapklachten ervaren. En 10% heeft echt last van slapeloosheid en voldoet ook echt aan de diagnose. Waarbij mensen echt overdag ook daar lijden van ervaren. Dus ze hebben echt klachten tijdens de dag door het slechte slapen. En dat zijn dus 10% van de mensen ongeveer.
0: Ja, precies. Want hoe moeten we dat zien? Is dat meer? Is dat anders geweest? Zijn er meer mensen nu tegenwoordig? Want hoe lang heb jij... Laten we eerst even bij het begin beginnen. Want jij bent somnoloog. En dat even voor de luisteraar thuis. Dat betekent dat je alles van slaap weet.
1: Ja, precies. Mensen denken vaak dat ik dan heel veel van wijnen weet. Maar dat is het inderdaad niet. ik weet veel van slaap. En dan dus eigenlijk ook de verschillende slaapstoornissen. Dus ook wat meer de medische achtergrond. En ook wat meer de psychologische achtergrond.
0: Ja, want je hebt ook een slaaparts, begreep ik.
1: Daar heb je weer verschillende artsen die zich ook bezighouden met slaap. Dat kunnen bijvoorbeeld KNO-artsen zijn of longartsen. En die houden zich vaak ook bezig met slaapapneu.
0: Ja, precies. Ook met klachten of fysieke dingen die waarschijnlijk ook daarmee te maken hebben.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar wat ik ook leuk vond, want jij bent ANO-psycholoog. Dat moest ik ook even opzoeken. En je zei al van, psycholoog is ook prima. Maar je hield je dus in eerste instantie bezig met mensen met werk en organisaties. Dus hoe ben je dan in die wereld van die slaap gerold? Wat zag je op je werk? Waar dit ook dat je dacht, slaap is eigenlijk ook een veel groter onderdeel hiervan.
1: Ja, klopt. Ik had inderdaad eerst een psychologische achtergrond, maar ik heb een tijd een leidinggevende positie gehad. En daarom zag ik inderdaad sowieso heel veel verzuim. En dat verzuim heel vaak samenhing met slaapproblemen. Dus dat mensen eigenlijk al een tijd slaapklachten hadden of een tijd al niet goed konden slapen. En dan uiteindelijk uitvielen. En ook in het herstel dat slaap een hele grote rol speelde. Dus op die manier ben ik inderdaad wel getriggerd op het belang van slaap.
0: Ja, precies. En uiteindelijk heb je je eigen praktijk ook opgericht. Ja, wat zie je, want dat wilde ik eigenlijk net al vragen, van wat zie je, vanaf 2011 zie je al veel mensen die bij jou in de praktijk zijn. Wat is het verschil? We zijn nu in 2027. Wat zie je zo'n beetje langskomen, al die jaren?
1: Ja, in principe zijn de dingen die je langs ziet komen nog geen eens zo gek veel anders eigenlijk. We hebben natuurlijk wel tegenwoordig meer het social media aspect, wat een grotere rol speelt. Dus dat is wel iets wat vooral voor mensen een belemmerende factor is. En het ook ontspannen afronden van de avond. Dus dat maakt het nog extra lastig. Maar verder hebben we ook factoren die in het hier en het nu de slaap verstoren. Maar die er in 2011 eigenlijk ook al waren. En dat zijn bijvoorbeeld de 24-uursdiensten. Dus dat we met de maatschappij eigenlijk continu aan moeten blijven staan. Waarin mensen ook in wisselende diensten moeten werken. En wat je natuurlijk heel veel ziet is stress als ontlokkende factor ook voor het slaapprobleem. Maar dat was eigenlijk in 2011 ook al zo en dat is eigenlijk ook wel van alle tijden stress.
0: Ja, precies. Ja, en werkdruk en onregelmatig en dat soort dingen, leefstijl. Ja.
1: Ja. Ja, precies. Ja. Maar dat is in ieder geval niet beter geworden de afgelopen jaren. Dat zeker niet.
0: Nee, precies. Nee. Want inderdaad, die social media is er natuurlijk nog bijgekomen. En ja, want je leest ook, we zijn natuurlijk best wel veel met slapen ook bezig. Hè? Want ja. We hebben natuurlijk apps en we lezen ook dingen over slapen. Meten, lezen tips. Ja, die enorme aandacht voor slaap kan natuurlijk ook wel weer zorgen dat mensen juist stress ervan krijgen, denk ik dan.
1: Nou, dat is een heel goed punt. Want nu jij dat zegt, denk ik, ja, dat klopt wel echt. Er is inderdaad de afgelopen 20 jaar veel meer aandacht gekomen voor slaap. En dat is aan de ene kant inderdaad super fijn, want het was altijd een beetje onderbelicht kindje. Aan de andere kant kan het inderdaad heel erg druk geven aan mensen, omdat ze dus steeds maar te horen krijgen hoe belangrijk dat slapen wel niet is. En daardoor extra hun best gaan doen voor die slapen als onderdeel van een goede leefstijl. En dat is dan het hele vervelende aan slaap. Hoe harder je er je best voor doet, hoe minder het eigenlijk lukt.
0: Ja, ja, dus, heel herkenbaar.
1: Ja, dat is inderdaad heel, heel vervelend. Hè. Hoe harder je wil, hoe minder dat eigenlijk komt. Dat is ook een mooie uitdrukking. Slaap is de enige vriend die eigenlijk niet komt als je hem roept.
0: Ja, precies. Ja. Ja, alles gaat. Nou, want het is misschien ook wel fijn om eens mee te nemen. Wat is slaap? Wat doet dat voor ons? Hoe belangrijk is het?
1: Ja, dan zal ik daar toch inderdaad iets over vertellen. Slaap heeft wel natuurlijk inderdaad heel veel belangrijke functies. Ik denk dat we allemaal wel weten, als je een goede nachtrust hebt gehad, dat het cognitief functioneren de volgende dag een stuk beter gaat. Een andere belangrijke functie is ook het emotioneel stabiel worden eigenlijk door slapen. Dus wat er eigenlijk gebeurt tijdens de nacht, en met name tijdens de remslaap, wordt letterlijk de emotionele lading wordt van dingen afgehaald. Dus stel als je ergens een beetje emotioneel over voelt, bijvoorbeeld verdrietig of boos, en je slaapt er een nachtje over, dan kan je vaak de volgende dag er weer veel rustiger tegenaan kijken.
0: Ja, echt letterlijk slaap er een nachtje over. Ja.
1: Nou, letterlijk dat. En dat spreekwoord komt dus ook echt ergens vandaan, omdat die lading eraf wordt gehaald tijdens de nacht. Nou, daarnaast zijn er ook allerlei fysiologische functies van slaap. Ik zal jullie niet te uitgebreid aan meenemen, maar een aantal belangrijke functies is wel het goed houden van het gewicht eigenlijk, dus het reguleren van het metabolisme. Daarbij ook het boosten van het immuunsysteem. En wat een heel magisch systeem is, dat in een nacht vindt er eigenlijk zonder dat je het doorhebt elke nacht een schoonmaakfeest plaats, waarbij de afvalstoffen uit het brein worden verwijderd. En dat maakt dat je de volgende dag eigenlijk weer fris en fruitig met je brein kunt functioneren.
0: Ja, ja. Dus echt fysiek en mentaal en ook emotioneel, ik bedoel, het is gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Want we kregen, dan kan ik dan tussendoor even, ik kreeg inderdaad ook een vraag van iemand binnen van hoeveel slaap heb je nou nodig? Is dat echt die 8 uur of is dat allemaal niet zo, is dat niet zozeer zo standaard? Is dat per persoon anders?
1: Nou, dat is een hele goede vraag, want dat is ook wel iets wat je in de media dus veel terughoort, hè, van je moet goed slapen, je moet 8 uur slapen. Het goede nieuws van vanavond is dat er echt een persoonlijke slaapbehoefte is. En dat kan voor de een 6 uur zijn en voor de ander is dat 9 uur. Dus gemiddeld genomen kun je wel zeggen, hebben we zo die 7, 7,5, misschien nog ietsjes meer slaap nodig. Maar er zijn dus zeker een groep die daaronder zit en een groep die daarboven zit. Dus het kan zomaar zijn als je 6 uur slaapt, dat dat voor jou gewoon goed is en genoeg is. Sterker, als je gaat proberen meer slaap te bereiken door langer op bed te liggen, dat juist heel averechts gaat werken.
0: Ja, precies.
1: Dat je juist meer wakker gaat liggen.
0: Ja, inderdaad. Want mensen zeggen ook, kan ik het inhalen? Kan ik in het weekend even bijslapen? Zo werkt dat helemaal niet.
1: Nee. Nou, je kunt een klein beetje bijslapen in de zin, hè, dat als je soms wat tekort komt, dan kun je soms wat langer slapen. Alleen het probleem daarvan is dat je eigenlijk je biologische systemen een beetje ontregeld raken. Waardoor het vaak dan daarna juist weer extra lastig is.
0: Ja.
1: He, dus dan wordt het slaap daarna weer lastiger. Waardoor je even lekker lang geslapen hebt, maar daarna weer rotnacht gaat hebben.
0: Ja.
1: Dus dan is het inderdaad het beste om gewoon toch een strak ritme aan te houden en geen slaap in te halen.
0: Nee, gewoon een soort routine kweken.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk, want iedereen heeft natuurlijk wel eens een slechte nacht. Maar wanneer moet je zeggen van dit is gewoon niet meer gewoon slecht slapen. Dit is insomnie, inderdaad die chronische slapeloosheid. Wanneer begint dat?
1: Ja, nou dat is een hele goede vraag. En dat is ook soms lastig, omdat de beleving hoe mensen hun slaap ervaren soms ook heel anders kan zijn dan hoe hun slaap daadwerkelijk is. Dus soms kan iemand het gevoel hebben slecht te slapen, maar eigenlijk toch gewoon goed functioneren tijdens de dag.
0: Ja.
1: En dan kan het dus zijn dat iemand zich eigenlijk alle wakker momentjes van de nacht herinnert, Maar alle stukken die iemand tussendoor heeft geslapen, dat weet diegene niet meer. En daardoor kan de beleving dus heel anders zijn dan hoe het daadwerkelijk is. Dus het is vooral ook belangrijk om te kijken naar het functioneren tijdens de dag.
0: Ja.
1: Als jij het gevoel hebt van, nou, ik weet het niet met die slaap. Ik word wel iets te vaak wakker of ik lig wel eens wakker. Maar je functioneert eigenlijk gewoon goed tijdens de dag. Ja, dan hoef je waarschijnlijk geen zorgen te maken.
0: Ja.
1: Maar functioneer je minder goed tijdens de dag, hè, dus dan kun je bijvoorbeeld moeite hebben met concentreren, stemmingsproblematiek, of dat je zelfs echt slaperig bent, ondanks dat je genoeg uren misschien hebt gemaakt in de nacht. Ja, dan moet wel de alarmbelletje gaan rinkelen, hè, want dan kan er misschien wel iets aan de hand zijn met die slaap.
0: Ja. Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt, want als ik puur persoonlijk, ik kan soms echt wel eens kort slapen, denk ik, oh jee, en dan heb ik echt een geweldige dag. En ja, soms heb ik best wel een goede nacht, nou, en dan komt er echt niets van terecht. Dus dan denk ik, ja, het zit ook wel volgens mij gewoon een beetje hoe je in je überhaupt in je systeem zit, en misschien in je hormonale toestand bent. Want dat vind ik dan ook heel gek, dat je op heel kort slapen ook best gewoon een hele goede dag kan hebben.
1: Ja, klopt. Nou, en heel mooi dat je dat inbrengt. Want dat zien wij cliënten ook vaak. Die gaan dan hun slaap bijhouden in hun slaaplogboek. En dan gaan ze eigenlijk ontdekken van, hé, maar ik voel me helemaal niet altijd beter als ik langer heb geslapen.
0: Ja.
1: Want ze zijn vaak bezig om zoveel mogelijk slaap binnen te krijgen. Maar dan gaan ze inderdaad ontdekken, hé, maar hier had ik eigenlijk een wat kortere nacht. Hé, voelde ik me eigenlijk best wel goed. Eigenlijk precies wat jij nu beschrijft.
0: Ja.
1: Nou, en dat is natuurlijk heel mooi, want als je dat eenmaal door hebt, dan hoef je ook minder geforceerd je best te doen om maar al die uren te pakken. En dan hoef je ook minder druk te maken als je even wakker ligt, omdat je gewoon weet van het hoeft niet per se een 1-op-1 relatie met morgen te hebben.
0: Nee, precies. Nou ja, dan hebben we het over die smartwatches. Daar zit natuurlijk ook heel veel error. Dat mensen gaan zitten kijken van, oh, ik heb heel slecht geslapen. En dat eigenlijk mentaal gaat zorgen dat je denkt, ik voel me niet goed. Of, hè, want het is natuurlijk soms gewoon onzin. Ik hoorde ook dat de metingen ook eigenlijk heel vaak maar een beetje

0: helemaal niet zo'n fan van al die apps en smartwatches. Gewoon voelen hoe het zit.
1: Nou, dit zijn eigenlijk voor twee verschillende doelgroepen hangt het er vanaf of het wel of niet handig is. Voor de mensen met insomnie ben ik inderdaad niet blij met de smartwatches. Zeg ik van gebruik het gewoon lekker niet en ga meer leren vertrouwen op je gevoel. Maar er is natuurlijk ook een andere groep die helemaal geen problemen heeft met slapen. Maar er gewoon te weinig prioriteit aan geeft. Dus dat is de groep die denkt, oh, ik kan prima tot 2 uur 's nachts doorwerken en dan 7 uur opstaan. En dat kan ik prima een paar weken doen. En ja, dat is de groep die wel weer echt wat kan hebben aan die smartwatch. Omdat ze daarmee bewust worden gemaakt van
0: hoe het zit.
1: Dat je prioriteit gaat aan je slaap. En dat je daar jezelf voldoende uren en rust voor geeft.
0: Ja.
1: En voor sommige mensen kan het juist wel heel fijn werken om er dan iets meer een doel van te maken met behulp van een smartwatch.
0: Ja, oké. Nou, dat is toch wel een goede tip. Het is niet helemaal slecht. Nou, als iemand nou zegt, ik slaap al heel erg slecht een aantal maanden, ik ben helemaal klaar mee. Wat zou je tegen die persoon zeggen? Hoe kan je goed slapen? Wat zou je kunnen doen? Mensen die gewoon niet goed slapen.
1: Ja, nou dat is niet een heel kort antwoord.
0: Oh god.
1: Maar wat ik zou in ieder geval aanraden om, als het echt een groot probleem is, om er hulp voor te zoeken.
0: Ja.
1: Want in de meeste gevallen is het gewoon heel goed op te lossen of in ieder geval te verbeteren.
0: Ja.
1: Dus het is soms zonde als je eentje maar eindeloos blijft doormodderen, dan als je iemand even met je meekijkt, je er veel makkelijker uit kunt komen.
0: Ja.
1: Als je vraagt naar wat zijn de adviezen om beter te slapen, dan is dat eigenlijk een combinatie van verschillende dingen. Het allereerste wat ik zou aanraden is om eens een logboek bij te houden. Want ja, heel vaak slaat ons brein dingen op bepaalde manieren op. Dus als jij 2 slechte nachten hebt gehad, dan heb je het gevoel dat je altijd slecht slaapt. Terwijl als je het gaat bijhouden, kan het zomaar zijn dat het meevalt. Dat je kunt zien van, oh, maar ik heb eigenlijk ook nog 4 goede nachten in de week. Ja. En maar 3 slechte.
0: Ja, dus eigenlijk dat inzichtelijk maken wat je al zei. Dat je toch iets minder het maar aanneemt. Maar dat je het gewoon toch meer, meer inzichtelijk maakt voor jezelf. En en kan je ook nog wat zeggen over, heel kort. En dan over inderdaad, wat je overdag. Want ze zeggen wel eens hoe je overdag functioneert, zo slaap je ook.
1: Ja, dus de nacht is ook deels een afspiegeling van de dag. Dus dat is inderdaad het tweede advies. Kijk ook heel erg van hoe je je dag inricht. Ja, dus een gezonde leefstijl is daar natuurlijk ontzettend belangrijk in. Denk aan bijvoorbeeld gewoon beweging, gezonde voeding. Maar ook bijvoorbeeld voldoende blootstelling aan daglicht. Dat is een enorme belangrijke die we vaak over het hoofd zien. Zeker in de winter.
0: Ja.
1: En dus dat is heel belangrijk. Maar ook heb je voldoende ontspanning tijdens de dag. We zijn vaak de neiging om de hele dag een beetje door te gaan en afleiding te zoeken. En als we dan in bed liggen, dan krijgen we eindelijk de tijd eigenlijk om een beetje tot rust te komen. En dan begint dat brein eigenlijk pas te processen van wat er allemaal gebeurd is.
0: Ja, is te laat.
1: Als je vaak op de dag eigenlijk die rust even inbouwt. En ook even kunt reflecteren van, hey, hoe is het met mij? Hoe zit ik erbij? Waar maak ik me druk over? En dan ga je ook weer veel rustiger die nacht in.
0: Ja. Nou, dat zijn we toch wel al tips waar denk ik mensen wat mee kunnen. Het is ook een stuk bewustwording. Dat is natuurlijk ook best wel heel erg belangrijk. En dat misverstand over die 8 uur slaap, dat is ook wel goed. Gewoon goed luisteren naar je lijf en kijken hoe je door het leven gaat. Hey Barbara, dank je wel voor al je uitleg en inzicht. Want ik wilde eigenlijk ook nog vragen, heb je nog 1 misverstand over slaap die je uit de wereld zou mogen helpen? Maar dat is misschien wel over die aantal uren slaap, of is dat er nog eentje?
1: Ik heb nog wel een belangrijke aan toe te voegen, Naad. En dat is dat het heel normaal is om gewoon een aantal keer tijdens de nacht wakker te worden. We gaan verschillende slaapcycli door. En op het einde van de cyclus worden we even wakker. En het is heel normaal om dus gewoon een aantal keer per nacht even wakker te zijn. En is dat net wat langer dan een minuut, dan kan je dat vaak wel herinneren. Is dat net wat korter, kun je dat vaak niet herinneren. Maar weet dus dat wakker worden eigenlijk heel normaal is. En dat je daar helemaal niet druk over hoeft te maken. Hè?
0: Ja.
1: Het is pas vervelend als je erover gaat stressen en heel lang wakker ligt. Maar gewoon even wakker zijn, je niet druk maken, je omdraaien en weer lekker verder slapen.
0: Ja.
1: Ja, is heel erg normaal.
0: Is geen enkel probleem. Nou, dat is ieder van harte onder de riem. Hey, dank je wel voor al je uitleg. Ik denk dat veel luisteraars misschien wel ook een beetje beter slapen vanavond met die tips. En ik wens je ook heel veel succes met je praktijk. En ik hoop dat je ook nog veel mensen kan helpen met een goede nachtrust. En dank je wel. En veel plezier, veel succes met ook slaapmakend en balansmakend. Barbara Mulder, psycholoog en somnoloog. Dank je wel.

Ja, dat is toch wel interessant met Barbara over slaap. Maar Els die zegt, sinds ik kinderen heb, wat is slaap? Ja, dat weet ik zelf ook nog wel. Gerard zegt, ik slaap prima, maar ik ben overdag altijd moe, dus blijkbaar niet. Ja, dat is toch iets om naar te kijken natuurlijk dan. Ja, en alvast een tip, want zondag staat Bente in de Veel tijdens het Haarlem Vinyl Festival. We kennen haar natuurlijk met deze mooie van Bluff. Afgelopen maart verkocht ze Patronaat 2 keer uit en zondag staat ze dus opnieuw in Haarlem, nu in de Veel. Dit is Bente met Bluff. Hoe hou ik dit vast? Bij

hoe hou ik dit vast van Bente en Bluff? En Bente dus, wat ik al zei, zondag 4 oktober te zien in De Veel. En dan zijn we alweer tegen de klok van 10 en aangekomen bij de agenda. De week vooruit. Wat is er allemaal te doen deze week in Kennemerland? Ik ga het jou vertellen. Ja, maandag 28 september is het weer bij Steels natuurlijk open jam sessie. Ik zeg het af en toe toch maar eens, want het begint zo lekker die week. Heb je een instrument, kun je zingen of vind je het gewoon leuk om live muziek te luisteren? Kun je daar terecht op de maandag. Goed begin. En in Theater de Liefde kun je meedoen met het pop-up choir. Samen zingen is ook altijd heel lekker. Dinsdag 29 september kun je naar de Pletterij voor een inspiratieavond. Water is leven voor iedereen. Een avond over water en hoe belangrijk dat eigenlijk voor ons allemaal is. Is natuurlijk ook zo. En in de stad Schouwburg, daar ga ik naartoe. Daar verheug ik me erg op. Er staat Intro Dans met Energy. Het is een dansvoorstelling waarin bewegen en energie centraal staat. Ik ben vorig jaar geweest. Het is echt fantastisch. Echt zo mooi, dit Intro Dans. Dus even een klein streepje ervoor. Misschien zijn er nog kaarten. Woensdag 30 september staat in het patronaat de New Purple Celebration met de muziek van Prince. Dus een avond vol Purple Rain en andere Prince classics is natuurlijk wel fantastisch. In De Veel is Making Vinyl voor liefhebbers van platen en die hele wereld die daarachter zit. En dat is een enorme wereld. En dan zijn we alweer op donderdag 1 oktober. Even een praktische tip, want je kunt die dag in Haarlem oud vuurwerk inleveren. Ja, er is natuurlijk, het gaat natuurlijk in dat we niet meer vuurwerk afsteken op oud en nieuw. En veel mensen hebben natuurlijk nog oude dingen liggen. Dus die kun je dus op donderdag 1 oktober inleveren. Dan totaal iets anders. In het Roze Priëel kun je kennis maken met Kumihimo. Ik wist dat dit een probleem zou worden. Kumihimo. Het is een Japanse vlechttechniek. Ja, ik dacht, ik vertel het toch maar voor de creatievelingen onder ons. En 's avonds is er Indie Movement Jam Sessions. Ook weer als onderdeel van Haarlem Vinyl Festival. In het patronaat, als je gewoon naar een concert wil, staat Daft Punk. Ook wel heel gaaf om naartoe te gaan. Nou, en vrijdag 2 oktober barst natuurlijk het Haarlem Vinyl Festival los. 3 dagen lang draait Haarlem om vinyl, platen, verhalen, heel veel muziek natuurlijk, heel veel te doen. Dus dat gaat van start. Chef Special staat 's avonds ook in De Veel. En er zijn in de stad op verschillende plekken natuurlijk optredens. Voor de liefhebbers ook iets heel anders. Want in Zandvoort begint vrijdag de V-Max Trophy of the Dunes op circuit Zandvoort. 3 dagen autosport. Heel iets anders inderdaad. Nou, zaterdag gaat natuurlijk het vinylfestival verder door met Hannah May en Janne Schra. En ook is er een grote record fair op de Grote Markt. Natuurlijk weer allerlei handelaren voor Haarlem 105 was daar vorig jaar bij ook. En ging daar toen in de platenbakken snuffelen. Dus dat was wel erg leuk. Dit jaar weer van bekende klassiekers. Allemaal fans, denk ik. Dan op zondag 4 oktober is de laatste dag van het Haarlem Vinyl Festival. En in De Veel staat dus een inderdaad Bente, hebben we het net al over gehad. En bij het patronaat kun je naar Blanks en Johan. En dan toch nog even leuk, want in de Pletterij toch weer. Daar nemen Peter Bruin en chef Huurderman je mee met Haarlemse popmuziek in een platenkoffer. Vond ik zo leuk. Ze nemen je mee door de Haarlemse muziekgeschiedenis. En aan de hand van platen vertellen ze verhalen achter de muziek. Er is echt veel te doen, want in Zandvoort is ook die laatste race op zondag van die Trophy of the Dunes. En als je daar geen zin in hebt, kun je zondagmiddag lekker meezingen met de 20e editie van de André Hazes Meezingmiddag. Nou, ik zou het niet weten. Ik ga in ieder geval naar de introdans. En voor de rest ga ik dit nog eens even rustig nalezen, want het is hartstikke veel. Ook nog wel even voor de mensen die normaal het pontje nemen. Want vrijdag 2 en tot en met zondag 4 oktober is het Spaarneveer vanwege onderhoud gesloten op het traject tussen Schalkwijk en Haarlem Zuidwest. Dus als je met die pont gaat, even iets anders bedenken, want die is dan gesloten. Kortom, genoeg te doen zou ik zeggen. Dus kies iets en enjoy.

Die lekkere plaat van Luther Vandross. Daarmee sluit ik af. Ik sta hier naast Harry. Die neemt het stokje van mij over. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week zondag. En heb een goede week.

0: Jumbo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

This is Jazz or No.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Hartelijk welkom bij mijn programma Jazz op de Zondagavond op Haarlem 105. En op deze weer prachtige zondag, wat hadden we toch vandaag weer mooi weer. Je kon zelfs tot een uur of zes heerlijk van de zon genieten. En ik ben begonnen met er ook een vrolijk nummer, Met on Monday. En dat is van Roy Markson. En Roy Markson is een Franse trompetist en producer. Woont af en toe in Lille en afwisselend ook in Parijs. En die muziek die beweegt zich ook duidelijk tussen de jazz en de moderne beatachtige producties. Hij werkte hier samen met Olga Kiaf en Masuno. En dit nummer verscheen ook weer heel recent, 26 juni 2026. We gaan vanavond natuurlijk wel allemaal weer prachtige jazz draaien. Bekende nummers, minder bekende nummers, ook bekende artiesten, minder bekende artiesten. En ik begin vanavond met iemand ja, die ik wel heel hoog acht en ook vaker heb gedraaid. Yusuf Days, de Britse drummer uit Zuid-Londen. Een man die fantastische muziek maakt. En die valt op door zijn expressieve manier van drummen. Drums zijn bij hem niet alleen begeleiding, die drums zijn bijna een melodisch instrument. Hij bouwt spanning met kleine accenten op, ghost notes gebruikt, verschuiving en steeds veranderde patronen. En die heb ik gekozen voor het nummer wat ik zo gedraaid met Elia Fox als toetsenist en Rocco Palladino natuurlijk weer op de bas, Venna op de saxofoon en Alexander Boert on conga's en percussie. En alles werd gefilmd in de bergen van Malugi. En het nummer heet Istanbul. Yusuf Days.

Het blijft er toch fantastische muziek uit Londen. Wat maken ze er heerlijke en van heerlijke nummers om naar te luisteren. Prachtige sounds en ja, het is toch ook allemaal improvisatie en heel veel jazzy elementen. Heerlijk om naar te luisteren. Vandaag gaan we verder weer een stukje terug. Dan niet in de tijd, maar wel in de muziek. En dat is Eric Scott Reed. En dat is een man uit Philadelphia. En die kreeg al heel jong, speelde hij al piano. Dat kreeg hij omdat hij in de kerk meespeelde. Zoals veel van die artiesten in die tijd. En hij werd ooit bekend in de jaren 80. Toen hij samenwerkte met Wynton Marsalis, die grote trompetist. En hij weet verbinding te leggen tussen de African-Americans gospel en de straight ahead jazz. En het hoor je ook onmiddellijk in zijn spel. Er zit heel veel ritmische drive in, een bluesgevoel. En ook die harmonie die soms in de gospels worden gebruikt. En het nummer heet, even kijken, Everybody Gets the Blues. Dat betekent iedereen heeft wel eens tegenslagen in zijn leven.

En van hem ga ik verder naar Anthony Fung, een Canadese drummer. Die schrijft echte muziek vanuit het ritme, maar geeft ook tegelijkertijd heel veel ruimte aan de muzikanten om hun dingetje te doen, zoals je dat zou kunnen zeggen. En die albums die hij eerder heeft laten horen, dat hoor je invloed uit de moderne jazz, de Caribische ritmes, rock en elektronische muziek. En dit nummer, van wat ik nu ga draaien, van Miyako heet het nummer, dat is misschien op 10 april 2026, ook nog vrij jong eigenlijk. En dat staat op zijn album Common Language. En die kwam uit op 15 mei 2026. We gaan luisteren naar Miyako van Anthony Fung.

Je hoorde net het nummer, wat had ik ook alweer staan. Even kijken, oh ja, Running van Ariela Granadas. AK eigenlijk heet ze dan, als artiestennaam Spark Mami. Dat is een Mexicaans-Amerikaanse zangeres en kunstenares. En die komt uit Texas, woont in Chicago. En die muziek, dat is een, ja, een mix van neo-soul, jazz, funk, bossa nova, Mexicaanse bolero en experimentele soul met een hele eigen, dat hoor je ook duidelijk, die dromerige sfeer. En ze kwam weer vanuit de kunstwereld, zoals zij kunstenares, schilderes en zulke dingen, kwam ze weer terecht bij de muziek. En heeft ze dit album gemaakt. En het nummer heet Running. En dat is, het nummer geeft ook heel goed haar stijl weer. Dan ga ik nu weer terug naar Haarlem vanuit dit Amerika. Want daar is volgende week, de tweede week van oktober, is er een 023 Jazz event of festival, hoe je het noemen wilt. Vanaf woensdag worden concerten geopend. In de pletterij begint dat. Het is openingsconcert. Een aftrap met Drop Me Off. En dan krijg je de rest van de week, dat is woensdag 7 oktober en dan donderdag 8 oktober, in meerdere podia, de Verhalenhuis, Patronaat, Steels en Woevant is dan jazz en muziek. 9 april onder andere in de Phil Erik Vloeimans en ook in de pletterij, een Stroef String Trio en nog meer dingen. En dan zaterdag ook in de pletterij Sol Young Trio, daar ga ik nu zoiets van draaien. Daar ga ik zelf ook de artiest interviewen. En dan ook die zondag is de Big Band Gabanza in Zang en Vriendschap. En Steels is ook de Bellman Brothers, die ken je ongetwijfeld. Die zijn allebei wel eens bij mij in de studio geweest. En natuurlijk mijn programma Jazz & No sluit het af. Kijk er goed naar. 023jazz.nl. Een soort festival. Als tegenhanger van dat Haarlem Jazz No More. Dan ga ik nu dus iets draaien van die Sol Young. Die komt ook in deze week, die ik net noemde, volgende week in oktober, hier in Haarlem. En het is een Zuid-Koreaanse jazzpianist en componist. Die woont in Nederland. En die muziek die ze maakt, die beweegt zich tussen de lyrische jazz, de vrije improvisatie. En ook gebruikt ze hele rijke harmonieën. En wie spelen er met hem mee? Die bassist, die is ook wel eens eerder bij ons geweest in de pletterij, Johannes Vent. En de drummer, Marks Hering. En 10 oktober spelen ze s'avonds. Dus normaal is het altijd van JazzX die organiseert zulke concerten op zondagmiddag. Maar nu vanwege dat festival is het op zaterdagavond 10 oktober. Dus houd het allemaal in de gaten. Kijk op de site 023jazz.nl. Kun je het allemaal vinden. We gaan luisteren naar een opname van die Sol Young. En het nummer heet Mindstorm. Van een LP of album, hoe je het noemt, 1929. Sol Young.

En wil je deze muziek live bijwonen, ga dan 10 oktober naar de Pletterij, 's avonds in de kader van JazzX Soul Young Trio. En ik heb het denk volgende week hier wel aan de lijn. Daar ben ik nog even mee bezig. Oké, we gaan verder met Commit to Sound heet het nummer. Dat is van Wheel Up. En Wheel Up is een Britse multi-instrumentalist. Dat is eigenlijk Mapentla Daniel Mojo. En die komt uit die Londense broken beat en jazzdance wereld. En dan, ja, dat weet je, uit die clubcultuur, daar worden ook jazzachtige harmonieën gebruikt. En ook akkoorden vol soul, dat maakt het toch wel mooi. En dan werkt hij samen met ook Sean McCabe. En dat is ook geen traditionele jazzman, maar die komt duidelijk uit de house scene. En die hebben samen een prachtige nummer gemaakt. En dat motto voor hen beiden is eigenlijk, je moet je volledig overgeven aan geluid en groove. En dat gaan we nu ook doen met dit nummer. Commit to Sound. Wheel Up en Sean McCabe.

0: Wil je op de hoogte zijn van alle jazz- en bluesactiviteiten in Haarlem en omstreken? Kijk dan op 023jazz.nl. 023jazz.nl.
1: We ruiken nu weer naar Zweden toe. Een pianist. Ik heb al een poos geleden dat proberen te draaien. Ik heb een keer een stukje laten horen aan het eind van mijn programma. Dat kreeg ik er niet voor elkaar om het helemaal te laten horen. En dan hebben we het over Jacob Carlson. Hij werkt onder meer met Nils Nandgren en ook met die geweldige drummer Billy Cobham. En dat is een man die heeft liefde voor contrasten. Hij kan heel melodisch spelen, bijna klassiek, maar vervolgens kan hij ook heel donker, zwaar of ritmisch worden. En hij heeft zelfs een album gemaakt waarop invloed uit de heavy metal en rock een duidelijke rol speelde. Vorige week heb ik iets gedraaid met Grunge, maar dat is ook een man die ook zulke kanten van de muziek opzoekt. Nu heb ik gekozen van het album Secret Rooms, en dat staat op zijn album Open Waters bedoel ik, dat Secret Rooms is het nummer. En die titel die zegt iets ook over wat hij daar uitbeeldt. De muziek heeft iets mysterieus. Het is filmisch. Het suggereert beelden en ruimtes. Nou, luister maar. Ik denk wel dat je het met me eens bent. Jacob Carlson, Secret Rooms.

0: No jazz.
1: No jazz. No jazz.
0: No jazz.
1: No jazz.
2: No jazz.
3: No jazz.
4: Je weet het, hè, mijn programma gaat vaak over de grenzen van de jazz heen. Maar dit gaat wel heel ver over de grenzen heen. Maar ik vond het toch wel een bijzonder nummer. Met toch wel een klein beetje wat jazz-elementen. Nou, laten we maar daarbij houden. Ik ga verder met een geweldige pianiste uit België, Miriam Alter. En ze in de jeugd had ze ook gespeeld. En is toen gestopt, ging psychologie studeren. En werkte jarenlang in de reclame. En daarna ging ze zich opnieuw intensief op die piano richten. En ze heeft fantastische muziek gemaakt. En ze vindt ook de melodie en sfeer belangrijker dan de virtuositeit om de virtuositeit. Ze schrijft ook Europees, dat duidelijk op kleurruimte, melodie en onderlinge interactie weet zijn nummers naar voren te brengen. En ik heb dan gekozen voor het nummer What Can I Do? We gaan genieten van deze toch wel redelijk onbekende pianiste uit België. Miriam Alter.

En helaas, beste Jesse Webbers, het einde komt alweer in zicht. Ik moet de afscheid van je gaan nemen. Ik hoop dat je zo een heel leuk programma hebt met Brecht van Groen, met Brecht Dossé. En ze heeft ook nog een gast, geloof ik, zag ik net in de studio. Altijd leuk om naar te luisteren. Ik wil afsluiten met een nummer. Normaal doe ik altijd iets wilds, maar nu doe ik iets heel rustigs. En het is Julian Pollock, oftewel is een keyboardspeler uit Amerika. Hij noemt zich ook J3PO en dan is hij een sounddesigner. Luister maar naar het nummer Naima, ooit geschreven door John Coltrane voor zijn vrouw Naima. En hij behandelt dat stuk als een soundscape. Fantastisch om mee te eindigen, kun je ook heerlijk op slapen, denk ik. Veel plezier, ook met Brecht, en tot volgende week. Tot ziens.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Brecht van Groen.
5: Welkom bij Bergerzee.

was Close to Me van The Cure natuurlijk. En straks, blijf luisteren, want straks gaan ik en Isa het hebben over... Isa en ik moet ik eigenlijk zeggen. Gaan wij het hebben over, ja, wat wij vroeger hebben gedaan. Wat heel stout was. Dat klinkt heel gek trouwens, wacht. wat wij hebben gedaan wat vroeger ondeugend was. Gewoon kinderlijke dingen, bedoel ik. Dus blijf luisteren, want er komt mijn vaste rubriekje Speelde Tea. En ik heb een leuk dingetje, want 8 oktober ben ik er niet. Want dan ga ik naar de Strokes. En ik heb nog een verzoekje van Jelle, mijn liefstallige collega van Haarlem 105 natuurlijk ook. Van Jelle's Jukebox. En dat is Life is Simple in the Moonlight van de Strokes. Hier komt-ie. Thank you.

0: vind Simple in the Moonlight, ja, toch wel echt een banger.
1: Zeker.
0: Dankjewel Jelle voor de aanrader. Ja, ik kende hem eigenlijk al, maar toch, toch. Ja, mijn vaste rubriekje genaamd Speel de Tea is alweer aangebroken. En deze week is de vraag... Ja, ik zei het net een beetje raar, dus een kleine rectificatie. Wat voor kattenkwaad heb jij vroeger uitgehaald, is deze week de vraag. En ik begin gelijk bij Isa.
1: Ja, ik was echt super braaf.
0: Je hebt vast wel ooit... Je hebt ook een zusje, je hebt vast wel iets stouts gedaan vroeger... waar je iemand voor hebt geblamed.
1: Ja, ik denk dat het toch het ergste belletje wel is of zo.
0: Ja? Is dat het ergste?
1: Erg, hè?
0: Nou ja, alleen maar heel goed, denk ik. Ja,
1: strenge
0: maar...
1: ouders.
0: Ja, ja, ik had ook al redelijk strenge ouders,
1: wat
0: denk ik.
1: Wat had jij dan?
0: Nou, streng. Misschien later. Pas toen we tieners werden, werden ze streng, maar terecht ook wel. Ja. nee, ja, ik heb een keer... Ik denk dat dat het stoutste is wat ik heb gedaan. Ik weet, mijn broer, een van mijn broers, die had een... ja, een spuitbus met van dat, van zo'n haarkleur spray paint, zeg maar, wat je vroeger had. En daar ging hij mijn haar mee doen dan een middag. En toen heb ik in mijn hoofd gehaald om thuis tussen de kast en de muur met dat oranje spul te sprayen.
1: Oh my god. Jeetje.
0: En mijn moeder zag dat natuurlijk best wel snel. Want,
1: ja, die was er niet blij mee.
0: Nee, maar ik ontkende echt heel hard stevast dat ik het had gedaan. want ja, hè? Nee, heb ik echt niet gedaan. En toen kreeg mijn jongste, of nou ja, de middelste zeg maar bij ons thuis. Mijn jongste broer, die kreeg de schuld.
1: Echt? Ja. Je bent er weer weggekomen.
0: Nou, eigenlijk wel, maar toen voelde ik me zo schuldig. Want ik had wel gewoon een geweten. Dat ik wel gewoon had gezegd van nou, ja, ik was het eigenlijk wel. En toen was mijn moeder heel boos op mij geworden. En heel teleurgesteld in mij. Dat is denk ik
1: het stoutste. Ja, dat is wel het ergste.
0: Ja, dat is het ergste. Ik ben niet boos, maar ik ben wel teleurgesteld. Ja, dat doet pijn in je kinderhartje. Ja, maar mijn broers waren ook niet altijd even braaf.
1: Nee.
0: Ik heb jarenlang, ja... Jarenlang heb ik gedacht dat ik een DS was kapot had gemaakt toen ik heel klein was. Mm. Maar nee, blijkt dat mijn broer gewoon dat hij al kapot was. En dat hij hem aan mij had gegeven, ga maar spelen. En dat ik hem dus, ja, ik was een kind. En dat ik hem uiteindelijk dus kapot had gemaakt. Ja, niet best, niet best. Daar kwam ik jaren later pas achter. Had hij dat even tussen neus en lippen door verklapt. Dat was ik zo wat.
1: Wait a second.
0: Was ik wat? Maar ja, jij was heel braaf. Nou ja, alleen maar goed. Alleen maar goed.
1: Ja.
0: Nou, als jij een leuk of stout verhaal hebt van vroeger... ja, dat je ondeugend was als kind. Laat het me alsjeblieft weten via WhatsApp op 06-105-538. Want ja, dat zijn eigenlijk wel de leukste verhalen. En dan komt hier eerst... ja, Goldener Reiter van Joachim Witt. Want ik ben een Duitse minor aan het doen en ik moet Duitse muziek luisteren. Dus jij ook, lieve luisteraar, hier komt-ie.

0: Ja jongens, Giorgio by Moroder. Ware banger. Ja, mijn andere vaste rubriekje genaamd Breggle Rebel is alweer aangebroken. En deze week bespreek ik Decepticon van Le Tigre. Ken jij dat, Isa? Of helemaal niet? Even kijken waar je microfoon is, daar.
1: Ik denk het niet, maar misschien als ik het hoor. Hè?
0: Ja, oké.
1: Dat zou zo maar kunnen.
0: Ja, ik ben er dus op aangesproken dat ik elke keer bij Breggle Rebel nou niet eigenlijk veel... eigenlijk niet veel vrouwelijke muzikanten bespreek.
1: Oh.
0: Wat best wel raar is voor mij. Maar ik heb ik heb er nooit echt op gelet. Maar iemand zei het laatst van ja, dat moet je eigenlijk wel vaker doen. En toen dacht ik, wow, ja, inderdaad. Dus bij deze, ja, Le Tigre. Nou, het nummer kwam uit in 1999 en werd echt een soort cultklassieker. Ja, het is best wel een opvallende combinatie van punk, dance en ook wel elektronische beats. En was vrij ongewoon voor, nou ja, wat het eigenlijk dus ook is, een feministische punkband. En waarom is het rebels? Nou, Le Tigre maakte muziek vanuit een uitgesproken, ja, feministische en ook best wel queer perspectief. En Decepticon speelt met verwachtingen over hoe vrouwen zich zouden moeten gedragen. En maakt daardoor juist een zelfverzekerd iets van. En ja, ik heb dit eigenlijk altijd een heel leuk nummer gevonden, maar ik heb er nooit over nagedacht om deze zo hier te bespreken. En heel veel heb ik er eigenlijk ook verder niet over te zeggen. Behalve mijn favoriete lyrics. Ik kom goed uit mijn woorden vanavond, jongens. Sorry, het was een lange dag. En dat zijn: I take you home, you want... Now watch me get... Zo, opnieuw. We gaan ervoor. I take you home, now watch me make you hot. You're just a parrot and you're screaming and you're shouting. More crackers, please. More crackers, please. En ik vind dat een heel leuk stukje. Want ja, dat is vaak hoe het gaat als je een man meeneemt. Dus hier gaan we voor. Hier komt-ie. Ik hoop dat jij hem leuk vindt ook, Isa. Decepticon van Le Tigre.

Ik kan veel beter zwijgen van het goede doel. Of zwijgen is het eigenlijk. En hier komt nog een heel rustig nummer. Namelijk Paradise van Duran Jones en The Indications.

0: hem alweer. En het is alweer 11:54. Dus dat betekent dat ik af moet sluiten en mijn laatste nummertje moet draaien. En ik zie iedereen, of nou, jullie, ik zie jullie helemaal niet. Jij ziet mij volgende week zondag weer van 11 tot 12. En ik wens iedereen een hele fijne nacht en vooral een hele fijne werkweek. En ja, Isa, dankjewel dat je erbij was vanavond. Ik hoop dat je naar je zin hebt gehad.
1: Ik heb genoten.
0: Gelukkig maar. En nou, dan zien jullie mij volgende week weer bij Brecht door Zee. Hier komt het eerst nog even Ode to Boy van Yazoo. En daarna komt nog even het nieuws. En dan kunnen jullie nog luisteren naar Calvin Harris en Summer en Lost Frequencies. Er komen nog heel veel lekkere nummertjes aan. Maar ik ga naar bed. Hier komt-ie.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de supervette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking